0: Ik ben Dea uit Zaandam aan de Zaan.
1: Ik ben Judith de Lange en ik kom uit het mooie Indische buurt Amsterdam-Oost. Thuis in heel
2: Noord-Holland. Het is 3 uur.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
4: De NH Muziek.

0: case you missed it.
1: Straks nog veel meer van het beste uit 6 decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Maar zometeen eerst het NOS Journaal.

0: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
1: Ik ben Annemiek, uit Annapalona.
2: Ik ben Alex en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Cindy, uit Midwoud.
4: Ik ben Dirk-Jan uit Hoofddorp. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4:00.
6: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: donderdagavond Over de Top met Jelmer Vlot en Eva Breda.
1: Eva en ik staan vaak te hossen op 90's en Zero's feesten en brengen dit feestje nu naar Over de Top. Het allerbeste uit de 90's en de Zero's. En geloof me, oh, er zitten parels tussen. Zoals deze bijvoorbeeld. Oh, wat dacht je van deze? En natuurlijk de Queen.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier

0: Ik ben Frans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
1: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
2: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 5:00.
5: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland. En bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Ik zie er eeuwenoud uit, maar ben nog niet eens 40. Wat ben ik?
2: Ik dacht een dinosaurus, ja.
1: Het is helaas...
0: Hint 3.
1: Ik ben vernoemd naar de stad waar ik aan de kade lig.
2: De Amsterdam.
1: Ja! Yeah!
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH Koeltas of zonnebril. Hier bij NH.

0: Mijn naam is Greet en onlangs verhuisd naar het mooie Nebikswoud.
1: Ik ben Greet en woon in het mooie Broek in Waterland.
2: Ik ben Greet en ik woon al heel veel jaar in het prachtige Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Weer 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Anne, je hebt de verkeersinformatie.
6: Ja, 1 melding op de A6 van Lelystad richting Muiden. Want bij knooppunt Gooimeer is een ongeluk gebeurd en de parallelrijbaan is daar dicht.
5: Dankjewel.
7: De ontbijttafel.
8: Met

0: Gang.
1: En Celebration.
0: Goedemorgen.
1: Welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Waar er dus voor jou altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij. Wees welkom. Ook al is het pas 6 minuten over 6 op die vroege maandagochtend. Het is 3 augustus 2026. Ja, we gaan er een hele vrolijke maandag van maken. De ontbijttafel wordt goed gedekt gehouden door ons, want Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
2: Goedemorgen.
1: En ikzelf ben Francis. Ja, het is ongelooflijk. Ik zal er maar eerlijk voor uitkomen. Ik dacht,
2: doe dat nou
1: nee,
2: maar
1: ja, ik vind het echt, ik hou er niet van.
2: Nou, ik ben toch blij dat je het doet.
1: Ja, maar dat is omdat jij me heel lief hebt aangekeken en er al hele lieve appjes binnenkwamen, Anne.
2: Ja.
1: Ja.
2: Want, vertel het maar.
1: Nee.
2: Kom er maar vooruit.
1: Nee.
2: Jawel.
1: Ik ben jarig.
2: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Ik zat ondertussen, want Pieter heeft altijd zo'n heel fijn feliciteerd, maar ik kan hem niet vinden.
2: Nou, oh,
1: ik ben heel blij met jou gefeliciteerd.
2: Ja, ben dank, dank, dank. Ja, maar dat je houdt er dus eigenlijk helemaal niet van.
1: Nee, ik ben helemaal niet zo van de verjaardagen en het vieren.
2: Ja, dat ken ik dan weer niet.
1: Hoe zit dat bij jou dan?
2: Nou, ik vind het fantastisch leuk.
1: Echt waar?
2: Ja, en ik vind het ook voor iedereen altijd heel leuk. Dus ik was me heel erg aan het inhouden voor jou, omdat je jarig bent en je wilt het eigenlijk niet echt vieren.
1: Nee, ik ben heel blij dat ik deze ochtend, ik heb taart en een doosje Celebrations. Geen merk, maar gewoon van die bonbonnetjes. En straks voor de collega's boven en zo.
2: Oh, wel trakteren.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ik dacht dat jij het met de stilte voorbij wilde laten gaan.
1: Anne, ik ben een leeuw. Dat is drama. Dat is dus heel erg roepen, nee, ik wil niet. En dan in de studio komen en geen vlaggetjes vinden. En dan denken, oh, ze hebben er niet aan gedacht.
2: Ik heb ze het kluisje, ik heb het expres niet gedaan. Omdat ik dacht dat je het zo erg vond.
1: Oh, maar dat is nog veel erger. Want dan denk ik, dus dan heb ik jou eigenlijk het vieren ontnomen.
2: Nou, maar ik heb ze. Ik ga ze even ophangen.
1: Nee. Jawel, Anne, niet door. Nee, Anne, laat het nou.
2: Ik ga
1: nee.
2: nu weg.
1: Oké, Anne gaat dus echt serieus weg. Ze gaat echt serieus nu. Anne! Oh, ze loopt echt naar het kluisje. En ze gaat nu dus vlaggetjes halen. Nou ja, goed. Fijn dat je erbij bent op deze vroege ochtend. Ik ga te verder. Oh, je hebt echt vlaggetjes, Anne. Ja, maar wat onwijs lief.
2: Maar dat is toch leuk? Als je jarig bent, dan horen toch slingers bij?
1: Ja, je moet wel zelf de slingers ophangen. Of ja. Je bent gewoon met Anne aan de ontbijttafel. En er worden slingers voor je opgehangen. Nou, hartstikke lief.
2: Tuurlijk.
1: Gaan maar gewoon beginnen, hè? We zijn al begonnen.
2: Tuurlijk.
1: Jojojojojojo.
2: Hartstikke leuk. En hoe oud ben je geworden?
1: Wil je dat echt weten?
2: Nou ja, ik wel. Kijk, als jij het niet wil zeggen.
1: Nee, ik wil het best wel zeggen, maar ik ben 56.
2: 56?
1: Ja, 56.
2: Prachtig.
1: Echt waar?
2: Enig getal.
1: Nou, wat... Wat een optimisme deze ochtend.
3: Yes. Goedemorgen, gaat het nu bij jou? Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
1: Ik werd wel heel vaak wakker trouwens. Potverdeur.
3: Goedemorgen.
1: Ja, ze gaat echt serieus. Met vlaggetjes in de weer.
3: Maar als de wekker afloopt, goedemorgen voor de deur.
1: Zometeen de krantenkopwis, maar eerst Max en die Grammar. The thing I love. Nou ja, vlaggetjes dus. Oh, ze gaat het echt doen. Wat gezellig.

0: Dankjewel voor alle prachtige berichten.
1: Krantenkop. Quiz.
0: Met natuurlijk Sir Duke.
1: De krantenkopquiz.
0: En Stevie Wonder. Maar gewoon over tot de orde van de ochtend. Want we gaan natuurlijk weer iets belangrijks doen voor de eer van de ontbijttafel. Ik sta met allemaal vlaggetjes. Dankjewel, lieve Anne. Makkelijk quizje. De eer van de ontbijttafel. Dat is mijn cadeautje aan jou deze ochtend. Elke ochtend. Maar goed. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen. Maar let op. 1 daarvan is dus niet waar. En aan jou de vraag. Welke is dat? Mag je doorgeven. 088-850-51-52 voor dus die eer van de ontbijttafel, want dat staat er op het spel. Laat ik maar gewoon gaan beginnen. Zijn jullie er klaar voor? Komt-ie.
1: Kop 1.
0: Coca-Cola-recept duikt op in Italiaans klooster.
1: Kop 2.
0: Beveiliger vindt bijna 200 jaar oud fossiel in koffer op luchthaven VS. En het waren fossielen.
1: Kop 3.
0: Hotdog van 20 meter. Jummig, op beroemd plein. Nou ja, goed, een van deze koppen is dus niet waar. En aan jou de vraag, welke is dat? Is dat...
1: Kop 1.
0: Coca-Cola recept duikt op in Italiaans klooster. Dat is een geheim recept. Ja.
1: Kop 2.
0: Beveiliger vindt bijna 200 jaar oude fossielen in koffer op luchthaven VS.
1: Kop 3.
0: Hotdog van 20 meter op beroemd plein. Jimmig, een hotdog van 20 meter. Hoe lang zou je daaraan moeten eten? Nou, een van deze koppen is dus niet waar. En aan jou de vraag, welke is dat? Heel simpel, 088-850-51-52. Jij geeft het door en maakt zo kans op de eer van de ontbijttafel. Dat is een mooie opsteker voor deze maandag. Laat me weten, welke is er dus niet waar? Kop 1, kop 2 of kop 3? Ik geef je 2 platen de tijd.
1: Dus krantenkopquiz.

0: Bee Gees en Jive Talking. En daarvoor Mark Ronson en Miley Cyrus en Nothing Breaks Like a Heart. En wat heel gezellig is, niet alleen ik ben jarig, maar ook Frederiek.
1: Gefeliciteerd!
0: En zo is het.
2: De Krantenkop Quiz.
0: Ik heb je net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld welke is er niet waar. Razendsnel mag je nog reageren. 088 850 51 52. Want ik ga ze nog 1 keer voor je oplepelen. Ja, en dan kun je dus kans maken op die eer van de ontbijttafel. En die wil je hoor op deze maandag. Goed, zit er klaar voor? Nog 1 keer komen ze.
2: Kop 1.
0: Coca-Cola recept duikt op in Italiaans klooster.
2: Kop 2.
0: Beveiliger vindt bijna 200 jaar oude fossielen in koffer op luchthaven van VS.
2: Kop 3.
0: Hotdog van 20 meter op beroemd plein. Zo, 1 van deze 3 is dus niet waar. Ik ga eerst beginnen met welke wel waar was. Dat was kopie 1. Coca-Cola recept duikt op in Italiaans klooster. Ja, documenten gevonden in een oud apotheek in een klooster in Florence is dus waar. Verkwikkend elixir bereid met Boliviaanse coca-bladeren en colanoten. Oei, oei, oei, dat was een opwekkend recept.
3: Wow, inderdaad.
0: Daar ging je echt heel lang van stuiteren. Zeer gewild recept dus onder de monniken. Ja, die moesten de hele dag en nacht en door blijven bidden. Dus die wilden een beetje een pep. Recept bevat dezelfde ingrediënten die enkele jaren later zijn gebruikt voor French Wine Coca. Een Amerikaans medicijn dat in 1886 de basis vormde voor wat later dus Coca-Cola zou worden.
3: Oh, wat geinig.
0: Je zou het maar vinden.
3: Nou, inderdaad.
0: Heel veel geld waard.
3: Ja,
0: echt waar hoor. Betekent in ieder geval dat Christian, Frank, Arnold, Els, Jan, Diego en Rinette het helaas niet goed hebben. Want het was dus waar. Kop 3 was dus ook waar. Een hotdog van 20 meter op een beroemd plein. Jazeker, het beroemde plein was Times Square. Staat erom te vieren dat de Verenigde Staten, jezus van ding, 250 jaar bestaat.
3: Groot,
0: echt
3: hè?
0: Groot. Echt 20 meter. En je komt er niet van eten, dat niet. Maar de Amerikanen eten gemiddeld dus 70 hotdogs per jaar.
3: Jemig.
0: Dat is echt veel.
3: Vind ik ook veel, hoor.
0: Ja, dat is elke dag zo'n broodje knak. Ongelooflijk.
3: Ja.
0: Maar dan van 250 meter. Nou, niet aan mij besteed. Wel lekker trouwens, een broodje rookworst van de Gemma. Heerlijk.
3: Oh ja, rookworst.
0: Oh, zalig, ja, heerlijk. Goed, in ieder geval Monique, Saskia, Lydie, helaas niet goed. Want het was dus waar. En als laatste was kopie 2. Beveiliger vindt bijna 200 jaar oude fossielen in koffer op luchthaven van de VS. Dat was dus niet waar, want het waren kanonskogels.
3: Oh.
0: Ja, ongelooflijk. Het zijn niet geladen. Dat is ook logisch, want kanonskogels, er zit geen kruid in. Stammen uit de Amerikaanse burgeroorlog. Lijken, zoals jij dat zei, op...
3: citroenen vond ik wel eigenlijk.
0: Ja. Beetje gekke.
3: Een beetje van die uitstulpseltjes nog aan.
0: Van die verroeste dingen, zo zien ze eruit. Nou ja, goed, in ieder geval, het was dus niet waar en daarmee dus goed. Heel wonderlijk. Joke, Nataralda, Gerrit, Gea, Els, Rodi, wie nog meer? Frederiek, Marcel en dus ja, allemaal hartstikke gefeliciteerd. Want het was fout en dus goed.
2: De krantenkopquiz.
0: En daarmee de eer van de ontbijttafel voor jou. En ook voor jou. Ik kon ondertussen allemaal vlaggetjes om mijn hoofd dan.
3: Ja, leuk toch?
0: Ja, heel gezellig.
3: Een soort wijsje, ja.
0: Is wel waar.

0: Ik ben Anna uit Purmerend.
1: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
2: Ik ben Bas uit Hilversum.
3: Ik ben Sebastiaan uit Amsterdam.
4: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 1 minuut over 6:30 in Egmond aan Zee, is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaijens. Jolanda, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan. Het KNMI heeft ook code geel afgegeven vanwege de verwachte hitte. Vandaag en morgen kan de temperatuur in onze provincie de 33 graden aantikken. Het RIVM adviseert ouderen en mensen met gezondheidsproblemen voldoende te drinken, het huis zo koel mogelijk te houden en zware inspanning tijdens de hitte dus te vermijden. Vanaf woensdag wordt het waarschijnlijk weer koeler. Een verkeersruzie op de parallelweg in Beverwijk is gistermiddag uitgelopen op een vechtpartij. Twee verdachten zijn aangehouden. Zeker één persoon raakte gewond. De precieze reden van de verkeersruzie is nog onduidelijk. De politie roept getuigen op zich te melden. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam zijn gisteren mensen van de Roma- en Sinti-gemeenschap herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd en vermoord. Er waren toespraken, een minuut stilte en een bloemenlegging. Op 2 augustus 1944 werden in Auschwitz ruim 4000 Roma en Sinti in één dag vermoord. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag voor slachtoffers uit deze bevolkingsgroep. De Aziatische horenaar rukt verder op in Noord-Holland. Er zijn dit jaar al 150 nesten gevonden. Bijna net zoveel als in heel vorig jaar. Bestrijders verwachten dat het aantal de komende maanden nog flink oploopt.
7: Er waren vorig jaar ongeveer 195 nesten in heel Noord-Holland. En dit jaar zitten we nu al op meer dan 150 tot nu toe. Dus we verwachten wel naar minstens een verdubbeling te gaan ten opzichte van afgelopen jaar. Hij vormt een meerledig gevaar eigenlijk voor biodiversiteit, maar ook voor de gezondheid van mensen en uiteindelijk ook voor voedsel, omdat ze ontzettend veel bestuivende insecten eten.
6: Je hoorde Peter Hoogland, imker en bestrijder. Hij waarschuwt dat de Aziatische horenaar een steeds groter gevaar vormt voor mens en natuur. Ja, en dan gaan we even naar AZ, want die heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen. De Alkmaarders versloegen landskampioen PSV in Eindhoven overtuigend met 4-0. PSV moest al vroeg in de wedstrijd met 10 man verder na een rode kaart. Voor AZ is het de tweede prijs in korte tijd na de winst van de KNVB-beker. Komende zaterdag begint AZ de competitie met een thuis.

0: wedstrijd tegen ADO Den Haag. En meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl. Kijken we nog even naar het weer vandaag. Veel zon. De middagtemperatuur die loopt uiteen van 24 graden aan de kust tot lokaal 27 graden verder de provincie in. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook morgen en woensdag blijft het warm, met aan het einde van de week kans op onweer.
1: Jolanda, dankjewel. En voor het verkeer kijk ik even Anne aan. Want hoe staat het op de Noord-Hollandse wegen, Anne?
2: Nou, één melding hebben we op de A6 van Lelystad richting Muiden. Want bij de Hollandse brug is een ongeluk gebeurd en twee rijstroken zijn daar dicht.
1: Oké, sterkt als je vaststaat.

0: Deze man ademt seksappeal. In alles, in zijn bewegen, in zijn stem vooral ook. Tom Jones, Sir Tom Jones moet ik zeggen. En She's a Lady en daarvoor de Four Tops. En Loco in El Capulco. Heerlijk.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Ja, het is ruim 7:50 op die vroege maandagochtend. Je kunt je nog even lekker omdraaien. Mag soezen onder de dekens, lakens. Heerlijk. Doen. Radio aan. Genieten. Maar er zijn dus ook heel veel Noord-Hollanders die al keihard aan het werk zijn. Zoals wij, maar ook de krantenbezorger, de akkerbouwer, de vrachtwagenchauffeur, de timmerman. Ze gaan allemaal weer aan de slag. En op deze vroege ochtend neem ik je mee naar de banketbakkerij in IJmuiden van Barry. Barry, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hoi.
0: Zo, jij bent er ook vroeg bij, hè?
2: Ja, zeker, zeker. Altijd, hè.
0: Hoe vroeg ging de wekker?
2: Mijn wekker ging vandaag om 4:45.
0: Zo, dat is inderdaad behoorlijk vroeg.
2: Ja, en dan is het... Ja, sorry.
0: Nee, dat geeft niet, ik onderbrak jou. Maar dan is het dus zeg maar de ovens aan gooien en gas erop?
2: Nou, eerst koffie zetten.
0: Kijk, een man naar mijn hart ben je.
2: Ja, eerst even koffie zetten. En dan nog mijn collega die kwam dan binnen druppelen. En dan, nou, dan gaan we de ovens aanzetten inderdaad. En dan gaan we de spulletjes klaarzetten wat in de oven moet. Zoals de koeken en de walnoos en de appeltaartjes en dat soort dingen.
0: Oh.
2: En dan gaan we tussendoor gaan we de bananensoesen gaan we maken en de moorkoppen. En mijn collega die staat vol met alle Bavaroise taartjes en gebakjes af te maken.
0: Maar,
2: dus het moet er voor 8 uur moeten klaar zijn.
0: Voor 8 uur moet dit klaar zijn. Maar Barry, je hebt helemaal geen tijd om te praten überhaupt, man.
2: Ja, nee, eigenlijk niet. Maar ja, dat is wel leuk, joh.
0: Hey, maar Barry, dan is het dus, ben je nou, heel vroeg begonnen. Om 8 uur moet het klaar zijn. Tot hoe laat werk je door vandaag dan?
2: Nou, ik werk, het is best wel warm. Tenminste, het wordt warm, hè, ja. Vandaag. En we staan eigenlijk met z'n tweeën, vakantieperiode. Dus ja, weet je, het al met al, normaal ik werk altijd op maand 12 uur. Dus, maar voor vandaag is het wel lekker, die 12 uur.
0: Maar tot 12 uur middag of 12 uur nacht?
2: Nee, 12 uur middag. Ik heb een half dagje vandaag, dus dat valt mee.
0: Oké, dat valt nog mee. Maar dan heb je dus een hele warme kant en een hele koude kant. Hè? De warme kant met de ovens en alles. En de koude kant voor de soezen en de slagroom en alles.
2: Ja, klopt, ja.
0: Met deze hitte, waar ga jij staan?
2: Nou ja, ik heb helaas werk aan de warme kant.
0: Oh.
2: Dus maar ja, goed, als ik even een momentje heb, dan kan ik wel aan die koude kant gaan staan in ieder geval.
0: Ja, precies.
2: Dat, alleen ik moet dan continu heen en weer lopen als die oven aangaat. Of, dus dat eigenlijk.
0: Ja.
2: Dus, maar joh, het is maar alleen de ochtend. Hè, dus dan,
0: nee, dat is natuurlijk ook zo. Maar en dan als je het echt te warm krijgt, dan ga je naar die koude kant. Daar staan dan die, wat had je nou met bananensoezen, moorkoppen, wat meer?
2: Tompoesten, aardbeisschelpen, moeten gaan gemaakt worden. Hey, ik heb wel veel meer dan dat ik dacht eigenlijk.
0: Maar het is toch, hoe meer je met mij praat, hoe meer die lijst wordt. Misschien moeten we het niet te lang maken.
2: Je wil het zelf, dan houden we wel kort dan.
0: Nee. Maar ik kan me voorstellen, ja, ik ben een onwijze snoeper. Ik hou echt, I love slagroom. Maar hoe krijg je het voor elkaar om, nou ja, gewoon goed van gezonde lijfleden te brengen en niet steeds die vinger door die pot heen te halen?
2: Het is wel zo, je loopt de hele dag in een bepaalde zoete lucht.
0: Oh ja.
2: Dus waar ik wel eigenlijk trek altijd in heb, is zoals die sassijsbloemjes uit de oven komen. Oh. Weet je wel, dan heb ik altijd wel een beetje zo'n momentje van, dat ruikt wel lekker.
0: Ja, en dan eentje kan toch wel?
2: Ja, natuurlijk wel, maar je moet het ook niet dagelijks doen. Hè.
0: Nee, dat is waar.
2: Ik heb vroeger gewerkt bij een broodbakker en dan kwam ik daar voor het eerst binnen, als 15-jarige jongen. En die man die zei tegen mij, joh Bart, je mag van mij alles eten wat je wilt, maakt me echt niks uit. Dus ja, nou, een roombroodje en een krentenbol en op een gegeven moment nog een croissantje erachteraan en een grote koek. En dat was de eerste dag, nou, ik was zo misselijk als een rijtje.
0: Dus dan leer je het wel af, hè?
2: Ja, ik leer het wel af, ja. Dat vond ik echt een hele mooie eigenlijk. Dus dat zeg ik ook wel tegen die leerlingen van ons als ze binnenkomen. Joh, je mag van mij eten wat je wilt. Dus meestal neemt het zoiets van, ja, dat is wel leuk natuurlijk, hè. Ja, dat je geen eens op zoekt.
0: Ja.
2: Vanaf.
0: Heel goed. Dus ondanks dat je zeg maar ook leerlingen hebt en zo, sta je vandaag maar met z'n tweeën, begreep ik, hè?
2: Ja, we staan vandaag met z'n tweeën. Okay. Ja, met vakantieperiodes en alles.
0: Is ook zo.
2: Dus,
0: Barry, ik laat je gewoon even lekker weer aan de gang. De koffie zit erin. Ik heb onwijs trek in een heerlijke, nou ja, zo'n tompoes van jou. Dit ziet er gewoon fantastisch uit. Dus ik kom binnenkort even. Ik kom er zeker even bij je langs. Gefeliciteerd, man. Je bent de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè. Hou hem hier.
2: Met heel veel plezier.
0: Dankjewel. Jojo.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Nationaal Hitteplan is vandaag van start. Wordt heel warm. Is natuurlijk ook lekker zonnige muziek. Ik hoop dat het buiten nog een beetje koel is. Dit was As Wet and Shine. Ook lekker, gewoon even chillen met Jack Johnson. Ook heel belangrijk met dit weer. Sitting, waiting, wishing.
1: Ook goed.

Jack Johnson, Sitting, Waiting, Wishing. Hier aan de ontbijttafel. Oh, ik heb zo lekker veel muziek voor. Het is zo heerlijk. Ja, de Tour de Femme, dat is bezig. Er wordt geklommen, zover ik het weet. En zover ik ook weet, heeft Anne dit weekend ook behoorlijk wat heuvels beklommen op haar stadsfiche. Hoe dat klinkt. Dat hoor je zo dadelijk naar de Isley Brothers. En natuurlijk, het nieuws van 7 uur komt eraan. Hier bij NH.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Dit is een uittip.
4: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Ik ben Sven uit Medemblik.
6: Ik ben Nico uit Alkmaar.
7: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Bijlmer.
8: Ik ben Peter uit Haarlem.
9: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 1 minuut over 7. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De 20-jarige verdachte van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk verschijnt vanmiddag voor het eerst voor de rechter. Bij de overval afgelopen april werd een medewerker doodgestoken. De Aziatische horenaar rukt verderop in Noord-Holland. Er zijn dit jaar er al bijna net zoveel gevonden als in heel vorig jaar. En omdat het de komende dagen heel warm wordt, gaan in veel plaatsen vuilniswagens al vroeg de weg op. De medewerkers zijn dan binnen voor het heetst van de dag. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
14: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, ja, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen, die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, ja, die zien niet meer.
13: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
15: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
13: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is dat druk op de weg in Noord-Holland?
9: Nee, geen files, maar wel één melding op de A6 nog van Lelystad richting Muiden. Want bij de Hollandse brug zijn opruimwerkzaamheden. Er is een ongeluk gebeurd vanochtend en de rechterrijstrook is daar dicht.
11: Oké, succes onderweg.
16: Dat laat je. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
19: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
18: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
21: De ontbijttafel
22: met Francis Broekhuizen.

0: zeker met deze warmte goed blijven drinken. Something in the Water, Brooke Fraser. Goedemorgen. En welkom bij NH, dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Maar er dus een plekje voor jou is om altijd aan te schuiven. Hè? Kom erbij, voel je welkom, wees vrij, kom zoals je bent. En ook al is het pas 10 minuten over 7 op die vroege maandagmorgen. Het is 3 augustus 2026. Ja, en heel fijn, onze eigen Anne is weer terug op haar vertrouwde plek. En is erbij voor redactie en productie. Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En ikzelf ben Francis. Ja, ik zei weer terug op je vertrouwde plek. Want ja, vrijdag was je er niet.
1: Nee, toen was ik even weg.
0: Ja, toen was je even weg. Volgens mij was je fietsen.
1: Ja, ik was fietsen met mijn vader.
0: Nou.
1: Ja, ik had een fietsweekend.
0: Maar wat ontzettend leuk. Dus je had helemaal zoals de Tour de Femme. Helemaal in outfit met een helmpie. En dan zo'n broek en een hele snelle racefiets. Was je paf.
1: Nee.
0: Met je pa onderweg.
1: Nee, dat echt helemaal niet. We gingen op het stadsfietsje.
0: Hoe bedoel je?
1: Nou, hij op zijn gewone fiets en ik op mijn fiets. Met fietstassen wel.
0: Oké.
1: Dat hebben ze in de Tour de Femme ook niet.
0: Nee, moet je je voorstellen. De Tour de Femme. Tot en met 9 augustus. Allemaal fietstassen. Lekker de berg op. Moest je de berg op, Anne?
1: Ja, ik moest wel de berg op. Want ik ging een weekendje met mijn vader weg. En die komt oorspronkelijk uit, ergens in Gelderland, dorpje bij Arnhem.
0: Oh, nee.
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Ja, Arnhem. Echt waar.
0: Oh, kijk eens. Dat is mooi.
1: Dus we hebben een beetje een trip down memory lane gedaan.
0: Dat
1: dus we gingen naar Arnhem fietsen en naar Zutphen. En dan via Deventer weer terug.
0: Wat onwijs fijn.
1: Want daar wonen ze.
0: Wat fantastisch.
1: Ja, was echt leuk. Maar dat betekent dus ook wel dat als je in Arnhem bent of bij Arnhem, dat je over de Veluwe moet.
0: Zeker.
1: En enorme heuvels.
0: Ja, nou, ik weet het. Ik kom uit Arnhem, dus ik weet hoe het is echt niet te doen. Je krijgt echt sukke benen ervan.
1: Ja, dat was echt niet normaal. Ik heb echt heel veel in de eerste versnelling gefietst.
0: Oh, je had wel versnelling?
1: Ja, ik had er 7 gelukkig.
0: Zo, doe maar.
1: Ja, dus dat is wel veel. Die zit op mijn fiets. Maar ik heb heel veel in de 1 gedaan.
0: Oh, echt waar, ja?
1: Ja, en mijn vader was allemaal nog verhalen aan het vertellen dat hij met vrienden vroeger had hij een racefiets en dan ging hij op de Emma-pyramide of zo.
0: Oké.
1: Nou, dat klonk al onwijs stijl. Dus toen dacht ik, nou, ik hoop dat wij daar niet langs moeten.
0: En toen gingen we er langs?
1: Ja, toen zag ik op het rode paddenstoeltje, want die moet je altijd volgen als je de fietstocht doet.
0: Ja.
1: Stond er Emma-pyramide 2 kilometer. En toen dacht ik, oh, ik heb het nu al best wel zwaar.
0: Ja.
1: En toen zei mijn vader ook, nou, wat fijn, hè? Het is hier echt super rustig. Je hoort hier bijna niks. Toen dacht ik, boven, ik was zo buiten adem. Maar het was echt heel leuk.
0: Maar het is een mooie omgeving daar ook, hè?
1: Fantastisch.
0: Ja, het is echt.
1: En we waren het hele weekend buiten en nou, lekker op de fiets. Nou, ik vond het heerlijk.
0: En die trip down memory lane, je hebt ook echt geschiedenis gehoord, familieverhalen, dingen van vroeger.
1: Ja, langs allemaal oude huizen zijn we geweest.
0: Wat mooi.
1: Ja, het was echt heel erg leuk.
0: Ja, dus echt wel een aanrader.
1: Ja.
0: En hoe is het met de verzuring qua in zijn 1 tegen de Emma Pyramide op?
1: Nou, in mijn benen ging het wel goed, maar ik fiets eigenlijk nooit. Dus dit was wel veel. Dus ik kreeg wel een beetje zadelpijn op een gegeven moment.
0: En jouw pa is natuurlijk echt een doorgewinterde fietser, want die komt daar vandaan. Dus die ging gewoon in zijn 12 of zo.
1: Mijn vader is een onwijze sporter. Want toen we ook via die Emma Pyramide gingen, toen was ik dus compleet buiten adem. Toen zei hij, wat is je hartslag nu eigenlijk? Toen zei ik, 150 of zo. Toen zei hij, oh, ik heb 99. Toen dacht ik, ja, dan.
0: Still going strong, dat is mooi. Die generatie gewoon aanpakken.
1: Goed, hè?
0: Ja, echt geweldig.

0: De tijd dat ik nog een jonge Francis was, 1972. Ik was 2 jaar oud. Captain Antoniel, ooit geschreven door Neil Sedaka. Maar dat is niet de minste, hoor. Applaus. And love will keep us together hier bij NH.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, met koeien, alpaca's, paardenshows en ook de nieuwste landbouwmachines begint straks de 115e editie van de Landbouwshow Opmeer. Het grootste agrarische evenement van Noord-Holland. En aan de telefoon heb ik Wim Staal, voorzitter van de Stichting Landbouw Tentoonstelling Opmeer. En hij zorgt ervoor dat vandaag alles op rolletjes verloopt. Goedemorgen, Wim.
3: Ja, goedemorgen.
0: Nou ja, dat klinkt fantastisch. 115 jaar, komt iedereen dan ook in boerenoutfit?
3: Nou, nee hoor, die tijd is wel een beetje geweest, denk ik. Maar wij als bestuur hebben wel allemaal ons voorgeschreven outfit, het zwarte pak en de bolhoed. Oh. En dat is de juryleden ook. Die lopen hier allemaal in het... tenminste, wij de paarden, die lopen allemaal in het zwarte pak en de bolhoed. En dat is dus een traditie van al meer dan 100 jaar. Oh. En wanneer ga je die traditie doorbreken, hè? Dus wij willen dat eigenlijk nog wel een beetje in stand houden.
0: Ja, en waarom is dat ooit ontstaan zo dan? Dat zwarte pak en die bolhoed, dat ken ik helemaal niet.
3: Nou, dat is op elk paardenevenement lopen de juryleden in het zwarte pak en de bolhoed. En dat is dus ook bij de tuigpaardrijders en de hackneyrijders. Die hebben ook een voorgeschreven outfit. Ook altijd met een hoed op. Zij zijn er dus nog steeds vrij van om met een helm op te rijden.
0: Ja.
3: En de Friezen, we hebben hier ook natuurlijk heel veel Friese paarden op het terrein. En dat zijn dus weer andere rubrieken, dat rijdt niet door elkaar heen.
0: Okay.
3: Maar die hebben dus een Friese kleding. En zoals de dames, die hebben altijd ook prachtige Friese kleding met de kappen op en zo.
0: Oh.
3: En, wij proberen dus echt op die manier die traditie in stand te houden, hoor.
0: Dat klinkt echt geweldig daar bij jou. Maar voor iedereen die er nog nooit is geweest, want u beschrijft nu heel mooi al die kostuums, maar wat is die landbouwshow nou precies?
3: Wat is die landbouwshow? Ik denk dat wij ook een heel klein stukje van het moois van de landbouw kunnen laten zien. Wij hebben dus heel wat koeien die ter keuring aangeboden worden. En die zien er natuurlijk allemaal prachtig uit. Want de mensen zijn nu bezig. Het duurt nog even voor de keuring begint. Om de laatste dingetjes, de dieren echt even mooi te maken, op te maken. Maar wat we ook hebben, dat is zo'n 75 kalfjes.
0: Ja.
3: En wij hebben dus, dat wordt dus voorgebracht meestal door kinderen. En dat ziet er ook altijd prachtig uit. Die kinderen die genieten daarvan zijn altijd zenuwachtig natuurlijk om te doen.
0: Ja.
3: Maar ze genieten er wel heel zichtbaar van. En dat is voor heel veel algemeen publiek, noemen wij dat ook altijd. Hè. Het is, je kunt het, de een noemt het de consument, de particulier, noem maar wat. Ik noem het algemene publiek. Die kunnen daar ook heel erg van genieten, want die kunnen dus zien, wij hebben dus zo'n mooie tent, nu ook met ventilatoren erin. En kalfjes liggen dan dik in het stro, dus dat is eigenlijk ook voor heel veel mensen een prachtig gezicht.
0: Ja, ja, want...
3: En dan hebben we natuurlijk ook de paarden die dus constant andere rubrieken, in andere outfit, in andere rijtuigen. Die komen altijd weer het veld op. Dat is ook een heel mooi gezicht, een heel mooi evenement. En tussendoor hebben we nog een paar springrubrieken, noemen we dat.
0: Ja.
3: Dus dat zijn de springpaarden, die komen ook nog weer aan bod. We hebben 2 hele mooie shows in de hoofdring.
0: Ja.
3: Dat is een familie Rijpkema. Die rijden met z'n 4 2 tweelingen, hele hoge dressuur.
0: Ja.
3: En die geven een show. En dan hebben we de Nederlands, meervoudig Nederlands kampioen, vierspanrijder Bram Chardon.
0: Ja.
3: En die geeft ook een hele mooie show weg in de loop van de middag. En we hebben dus ook voor heel veel mensen die dus op een gegeven moment wat anders willen zien, een showring noemen wij dat.
0: Ja, wat is dat?
3: Daar hebben we, eerst 's morgens hebben we een paar uur lang geeft de kinologenclub met hun honden een show wat hun honden allemaal kunnen.
0: Oké, dat hoort dat een beetje bij de jacht of zo? Of?
3: Nou, het is gewoon ook de kunstjes zoals je dus door hoepels ziet springen... en allerlei dingetjes door zo'n slurf ziet lopen. En ja, allerlei hindernisjes moeten die honden ook maken met hun baasjes. Dus dat is ook een heel leuk gezicht.
0: Ja.
3: En in die showring hebben we dus ook... bijvoorbeeld een barrel race. Een vrouw die dus op zo'n soort cowboy over het veld om van die tonnen heen slingert. En dat gaat ook altijd heel snel. En dat is ook weer een kunst apart.
0: Ja.
3: We hebben nog een paar mooie dressuurshows in die showring. Dat is ook echt de showring.
0: Ja, precies. Daar gebeurt het allemaal. Het is de 115e editie.
3: Ja.
0: Het wordt wel heel warm vandaag. Hè? Het Nationale Hitteplan is van kracht. Welke maatregelen zijn daarvoor genomen? En wat raadt u de bezoekers aan?
3: We hebben dus sowieso extra schaduwplekken. Maar weet je wat het is? Ik heb nu even een plek opgezocht dat ik ook nu al uit de wind sta. Want anders dan zou je dus net voor het geluid de wind opvangen. Maar de vlaggen die staan al flink te wapperen. En het is nu natuurlijk nog een perfecte temperatuur.
0: Precies.
3: En die zal gewoon oplopen. En wij hebben ook heel nauwlettend de weerberichten gevolgd natuurlijk voor vandaag.
0: Ja.
3: We proberen het programma, daar werken we naartoe om 4 uur... afgewerkt te hebben, het hele programma.
0: Ja.
3: Maar het lijkt dus tot 5 uur lekker te blijven waaien.
0: Okay.
3: En daarna gaat de wind afnemen. Maar wij zitten hier zo tussen Hoogwoud en op meer in de polder. En ons hele terrein vangt veel wind.
0: Okay.
3: Ik heb vanmorgen al heel veel mensen die dus met paarden hierheen komen gesproken... En er komen er zelfs uit Limburg, er komen er uit het oosten van het land.
0: Ja.
3: En die zeggen, ja, die temperatuur hier, dat is niet te vergelijken met de temperatuur bij ons.
0: Okay.
3: Want bij ons is er altijd minder wind en de temperatuur is ook altijd een paar graden hoger. Dus dat kan je nooit vergelijken.
0: Nou,
3: kijk, langs de kust heb je natuurlijk, vandaag is het 25 graden. Met wind. En hier zal de temperatuur in de loop van de middag wat meer oplopen.
0: Ja.
3: Maar we houden die wind er vandaag bij. En
0: gistermiddag
3: was ik hier om 5 uur nog op het terrein. En het was hier 27 graden. En er stond een lekkere wind over het terrein in. Het was een perfecte temperatuur.
0: Nou, dat gaat helemaal goed komen, beste Wim. Ik vind het fantastisch. Heel veel succes vandaag, hè? Met de landbouwtentoonstelling op meer. En vooral heel veel plezier en genieten. Dankjewel, Wim Staal.
3: Als ik nog heel even wat mag zeggen.
0: Nou, heel kort.
3: Als mensen willen komen, probeer op tijd te komen. Want we beginnen om 9 uur.
0: Oké.
3: En het is zonde als je om 12 uur komt dat je zoveel moois van het programma mist. En het is dan eigenlijk zonde van je entreegeld. Want om 4 uur zijn de shows, is alles gebeurd en dan loopt de temperatuur op.
0: Bij deze gezegd, beste Wim, dankjewel en heel veel plezier, hè?
3: Ook dankjewel voor het gesprek.
0: Graag gedaan.
1: Francis Broekhuizen.
2: Wij gaan 6 tot 10.

0: is de titel van Teddy Swims. Zometeen het nieuws met Jolanda. Jan Visser vertelt je hoe het weer zal zijn deze maandag. En maak je kans op kaartjes voor een rondvaart voor twee personen in Amsterdam.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Opa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op

0: mooie Borneo-eiland Amsterdam.
1: Ik ben Simona uit Purmerend. Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 19:30 in Middellie, is het 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval op een, nou ja, overval, niet een ongeval, maar een overval, op een goudwisselkantoor in Beverwijk, verschijnt vanmiddag voor het eerst voor de rechter. Bij die overval, afgelopen april, werd een medewerker neergeschoten die later aan zijn verwondingen overleed. De verdachte werd nog diezelfde dag in Beverwijk aangehouden en zit sindsdien vast. Het gaat vandaag om een pro forma zitting, waarin de rechtbank de stand van het onderzoek bespreekt. De man wordt verdacht van doodslag tijdens een gewelddadige overval. Een verkeersruzie aan de Parallelweg in Beverwijk is gistermiddag uitgelopen op een vechtpartij. Twee verdachten zijn aangehouden. Zeker één persoon raakte gewond. De precieze reden van de verkeersruzie is nog onduidelijk. De politie roept getuigen op zich te melden. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland een nationaal hitteplan. Het KNMI heeft ook code geel afgegeven vanwege de verwachte hitte dus. Vandaag en morgen kan de temperatuur in onze provincie de 33 graden aantikken. Het RIVM adviseert ouderen en mensen met gezondheidsproblemen voldoende te drinken, het huis zo koel mogelijk te houden en zware inspanning te vermijden. Vanaf woensdag wordt het waarschijnlijk weer wat koeler. Tientallen Solex-rijders hebben gisteren in de Kwakel een herdenkingsrit gehouden voor dorpsicoon Kees Hulscher. Vooral bekend onder de naam Kees Klomp. De supervrijwilliger overleed vorig jaar op 65-jarige leeftijd. Hulscher organiseerde jarenlang Solex-ritten in de omgeving. Vrienden en dorpsgenoten noemden de rit een passend eerbetoon aan iemand die altijd voor anderen klaar stond.
4: Kees had mengsmering door zijn aderen lopen. Vond alles mooi wat oud was. Twee wielen en een brommend motortje. Hij stond altijd klaar, hielp iedereen en is helaas ons veel te vroeg ontvallen.
3: Hulscher werd dus altijd Kees Klomp genoemd. Deze goede vriend die vertelt waarom.
5: Kees die werkte in de kassen en met leren schoenen en alles. Het is altijd lekker warm. Zo is hij eigenlijk altijd op klompen gaan lopen. Ja, met de rit hebt hij ze ook aan. En dan verdwijnt hij nog wel eens onder de tap. En sinds Engeland weten we dus dat er een liter bier in gaat.
3: Nou, dat is ook duidelijk. Organisator van de rit gisteren was Chris Arendhals. Hij knapte Kees oude Solex helemaal op en reed in zijn plaats voorop.
2: Wat een prachtig eerbetoon, hè?
3: Ja, geweldig, toch? Ja,
2: had jij vroeger een Solexje?
3: Nee, ik heb geen Solexje gehad.
2: Oké, okay, nee. Mijn ouders hadden thuis echt, we hadden geloof ik 15 verschillende Solexen.
3: Jo, echt?
2: Ja, en de allereerste Berini M31, het eitje. Nee, ja? Dat was echt, het was een feest. En het rook ook inderdaad altijd zo heel lekker naar mengsmering. Dus ik snap helemaal dat als dat door Kees Klomp zijn aderen ging, ja, dat was een echte liefhebber. Dus respect voor deze man.
3: Ja, helemaal. Absoluut. Nou, meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
2: Jolanda, dankjewel. En voor het weer ga ik terug van weg geweest naar onze eigen Jan Visser. Jan, goedemorgen.
6: Francis, goedemorgen.
2: Oh, wat heerlijk. Ja, Jules heeft het fantastisch gedaan, wilde ik nog even tegen je zeggen, Jan. Dus hij heeft het fort goed voor je bewaakt. Maar jij had een lekkere vakantie, begrijp ik?
6: Ja, dat klopt. Ja, inderdaad.
2: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja. Maar dan het weer voor deze maandag, want een nationaal hitteplan van krachten.
6: Ja, we hebben weer hoge temperaturen. Het begint een beetje gewoonte te worden deze zomer. En de temperatuur die komt maximaal uit. Het is nu zo'n 18 tot 19 graden. Gaat dus allemaal nog wel. Het is prima weer op dit moment. Maar vanmiddag is dat toch wel even anders. Dan hebben we een temperatuur van rond 28 tot 29 graden in de Noordkop en op Texel. En het wordt in het zuidelijk deel van de provincie kan het zo'n 32 tot 33 graden worden. Dus dat zijn weer hoge tropische temperaturen. Niet zo heel extreem als in het zuiden van het land. Daar, zeker in Limburg en omgeving, Brabant, Oost-Brabant, zijn maximum temperaturen tot 35 à 36 graden mogelijk. Dus dat blijft ons in ieder geval bespaard. Maar wel een zeer warme dag. Dus voorzichtig aan. Ja. Verder is het op dit moment op veel plaatsen nog wat bewolkt. Er zit wat onstabiliteit op wat grotere hoogte. Ik denk dat het wel vrijwel overal droog blijft. Ik zeg vrijwel overal. Misschien een spatje hier en daar. Mm-hmm. Maar in de loop van de ochtend trekken de wolken weg. En dan is het weer zonnig. En de temperatuur, of de wind bedoel ik, die waait uit het oosten tot noordoosten. En is over het algemeen meest matig. Maar aan de kust en op het IJsselmeer vanochtend nog af en toe vrij krachtig. Nou, vanavond neemt in het oosten van het land de kans op een onweersbui toe. Ik denk dat bij ons allemaal wel droog zal.

0: blijven. En dan morgen, dan hebben we opnieuw droog weer met zonneschijn. Maar dan draait de wind naar het zuidwesten en er wordt vochtige lucht aangevoerd. Dus morgen wordt echt zo'n, ja, zo'n benauwde plak,
1: plakdag,
0: om het maar zo te zeggen. Ja. En de temperatuur komt overigens nog wel op 30 tot 31 graden uit. Want er is meer bewolking morgen. Maar toch weer tropisch. En dat zeker in combinatie met die hogere luchtvochtigheid. Geen prettig weer. Maar in de middag dan zien we de wind naar het westen draaien. En dan kan de temperatuur een aantal graden zakken. Waarschijnlijk naar een graad of 23 in de loop van de middag. Dus dat scheelt wel even.
1: Okay.
0: En ja, de wind westelijk dus. En verder een kleine kans op een regen- of onweersbui. Want er zijn morgen wel buien actief, maar het accent ligt op het oosten van het land.
1: Okay, dus het devies is vooral, hou je hoofd koel, in feite.
0: Ja, absoluut, ja. Okay. Ja, ja.
1: Nou, hoe, of het zo blijft, dat horen we straks van je. En alvast van u heel erg dankjewel.
0: Ja hoor, tot zo.
1: Goed, dadelijk maak je kans op 2 kaartjes voor een rondvaart voor 2 personen in Amsterdam. Bij Dingen met Dario, na Douwe Bob. Maar eerst krijg je van mij Nick Kamen.

0: heerlijk zonnig Douwe Bob. En ik wil toch even een lans breken voor goede vriend Stijn van Dalen, die er ook op meespeelt. Fanny.
1: NH Ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Ja, het is iets over, nou, bijna kwart voor acht, laat ik het maar zo zeggen. Tijd voor een spel. Het is hoog tijd voor Dingen met Dario. Elke ochtend horen we namelijk de Amsterdamse zanger een woord heel cryptisch omschrijven. Vandaag heeft hij er weer een. Nou, ik heb het net mogen spelen, het spel, warming up. Ik vind het moeilijk, hoor. Toch, Ann? Heel moeilijk.
4: Ja, je vond het moeilijk.
0: Ik vond het moeilijk. Dus ik ga je misschien een heel klein beetje helpen. Wat moet je doen om 2 tickets te winnen voor een rondvaart door Amsterdam? Nou ja, heel simpel. Je telefoon pakken. 088-850-51-52 erbij te houden. En gewoon meteen te bellen. Hier komt de opgave.
5: Als je deze niet gebruikt, krijg je water naar binnen.
0: Nou, ik vond het me heel moeilijk. Als je deze niet gebruikt, krijg je water naar binnen. 088-850-51-52. Voor 2 tickets een rondvaart. Dus voor 2 personen in Amsterdam. En dat wil je, hoor. Dat is hartstikke mooi. En of het weer mooi wordt, nou, dat weten we natuurlijk. Want Jan Visser is erbij. Maar goed, Dario, zeg het nog maar eens een keer op z'n Amsterdams.
5: Als je deze niet gebruikt, krijg je water naar binnen.
0: Als je deze niet gebruikt, krijg je water naar binnen. Ik vond hem heel moeilijk. Jij weet het natuurlijk meteen, want ik denk altijd veel te ingewikkeld. Maar laat het maar even weten. 088-850-51-52. Voor een rondvaart voor 2 personen door Amsterdam. Mede mogelijk gemaakt door Stomme. Nou, dat mag ik 1 keer zeggen. En misschien nog 1 keertje, maar dan niet te vaak. Maar het is echt een fantastische rondvaart. Prachtig, Amsterdam, onze stad. Waar je heerlijk kan dobberen door die grachten. Met 2 personen dus, als je weet wat dit is.
5: Als je deze niet gebruikt, krijg je water naar binnen.
0: Als je deze niet gebruikt, krijg je water naar binnen. Als je deze niet gebruikt, krijg je water naar binnen. Ja, zo stond ik dus net ook heel erg te peinzen. 088-850-51-52. Goedemorgen, de ontbijttafel met Francis. Met wie?
6: Met Margreet.
0: Oh, hi Margreet.
6: Hi.
0: Zeg het maar.
6: Ik dacht snorkel.
0: Oké.
6: Ik dacht snorkel.
0: Ja, nee, je zegt het nog een keer.
5: Als je deze niet gebruikt, krijg je water naar binnen.
0: Nee, dat geeft helemaal niks, lieverd. Okay. Margreet.
6: Ja.
0: Woon je in Amsterdam?
6: Nee, ik woon in Haarlem.
0: Haarlem. En dan is het naar Amsterdam natuurlijk even heel kort, dichtbij.
6: Is niet ver weg, nee.
0: Nee, dat wil ik maar zeggen. En dan heb je ook nog eens zin om door die grachten te gaan varen.
6: Ja, want ik heb dat nog nooit gedaan.
0: Nou, dat zou helemaal geweldig zijn als je het dan wint. Want Dario zegt dit.
5: Als je deze niet gebruikt, krijg je water naar binnen.
0: En dan is jouw antwoord.
6: Een snorkel.
0: Ja, dat is wat hij zegt. Maar hij zegt
5: snorkel.
0: Ja, het is goed.
6: Ja.
0: Ongelooflijk in 1 keer. Maar echt, Margreet, alsjeblieft. Je bent ik vind het onvoorstelbaar. Jij hebt het in 1 keer goed. Ik heb er 4,5 minuten over gedaan. Ik kwam er nog niet uit.
6: Oh nee, echt waar? Ja. Oh.
0: Schat, je bent fantastisch. Je hebt gewoon gewonnen.
6: Nee.
0: Ja, heerlijk. Je gaat dus lekker rondvaren door de gracht van Amsterdam. Wie ga je meenemen?
6: Ik ga mijn echtgenoot meenemen.
0: Je echtgenoot. En hoe heet je echtgenoot, Margreet?
6: Mijn echtgenoot heet Bert.
0: Bert. En hoe lang zijn jullie al samen?
6: Nou, heel erg lang.
0: Oh, hoe lang is lang?
6: Bijna 40 jaar.
0: Oh, en wat is het geheim van een goed huwelijk?
6: Ja, gewoon doen we je zin in het, hè?
0: Maar dan wel samen.
6: Natuurlijk.
0: Ja, en dan samen in een bootje. Gefeliciteerd. Blijf even aan de lijn. Jullie gaan lekker varen door de gracht van Amsterdam.
6: Heerlijk, dankjewel.
0: Hartstikke fijn, lieverd. Genieten, hè?
6: Ja hoor, zal ik zeker doen.
0: Oké, doei.

0: This is the life, Amy McDonald bij NH.
1: NH.
2: NH.
0: Ja, dit is jouw maandag bijna. Dit is dus de ontbijttafel. Straks leg ik mijn oor te luisteren bij iemand die, wanneer anderen vakantie hebben en het zo warm is, juist extra veel aan het werk is met zijn of haar zomerbaan. Nou, heb jij zo'n zomerbaan? Laat het me vooral even weten via 088-850-51-52. Dat vind ik fijn. Dan gaan we daar één deze dagen lekker over praten, toch? Dit en nog heel veel meer. Goeie plaat, hè? Eurythmics.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Je vindt het hier heerlijk of vreselijk? Waar ben ik?
2: Ik ben op één plaats wezen, dat is op de wc.
1: Op de wc?
0: Oh. Hint 2.
1: Soms mag je hier een fikkie stoken. Waar ben ik?
3: Ik denk de camping.
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH koeltas of zonnebril hier bij NH.
4: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet het dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
13: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
15: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Dit is een uittip.
17: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
18: Dit was een uittip.
19: Ik ben Anna en ik kom uit Venhuizen.
20: Ik ben Huub en ik kom uit Alkmaar.
21: Ik ben Carmen en ik kom uit Diemen.
22: Ik ben Sun en ik kom uit Huizen.
23: Ik ben Lianne en ik kom uit Horen.
24: Ik ben Naomi en ik kom uit Amstelveen.
25: Ik ben Lisa en ik kom uit Bussum.
26: Thuis in heel Noord-Holland.
27: Het is 8 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
28: Goedemorgen. Vandaag loopt een kort geding van 5 zeil- en watersportverenigingen tegen de staat. Ze willen dat de buitenhuizenbrug bij Sparendam wordt gerepareerd, zodat er weer schepen doorheen kunnen. De 20-jarige verdachte van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk verschijnt vanmiddag voor het eerst voor de rechter. Bij die overval afgelopen april werd een medewerker doodgestoken. En de hittegolf in de Noordzee zorgt ervoor dat steeds meer nieuwe diersoorten voor onze kust opduiken. Het gaat onder meer om sardines, pijlinktvissen en de rode mul. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
29: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
30: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
29: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald.
0: Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
1: Nederland 1, dames en heren, goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
0: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
27: Dankjewel, Anne. Ik was benieuwd hoe het op de wegen staat in Noord-Holland.
2: Nou, één file en nog best een lange op de A8 van Zaanstad richting Amsterdam. Want tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam sta je net iets meer dan een kwartier vast.
27: Oké, succes als je erin staat. En we hebben zo dadelijk heel veel fijne muziek voor je.
3: Dit is een uittip.
4: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
6: Dit was een uittip.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we al.
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
24: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
25: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
21: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
25: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
31: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
32: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op Vitepro.nl.
31: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
32: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op Vitepro.nl.
33: De ontbijttafel.
34: Met Frans.

0: 5 bij NH en This Love. Goedemorgen, welkom bij NH. Dat zeg ik, dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Waar voor jou en ook voor jou, en zeker ook voor jou, altijd de plekjes om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Kom zoals je bent, neem ruim, ook al is het pas 9 minuten over 8 op deze maandagochtend. Het is 3 augustus 2026. Mannelijk vaste deel van de brigade van de ontbijttafel is nog 1 weekje vrij. Maar wij houden de ontbijttafel goed gedekt. Want niemand minder dan onze eigen Anne staat erbij voor redactie en productie. Anne, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Goedemorgen. Hallo. En ik ben Francis. Hey, goedemorgen.
1: En je bent nog meer, toch?
0: Vandaag?
1: Ja.
0: Ja, ik heb... ik ben jarig. Dankjewel.
1: Ik vind dus dat je dit moet omarmen.
0: Ik moet mijn verjaardag omarmen. Oh, maar ja. Lieve Anne, echt. Ik vind het zo fantastisch dat jij vanochtend om 6 uur hier vlaggetjes hebt opgehangen.
1: Ja.
0: Want ik vier het eigenlijk niet tot nauwelijks.
1: Nee, je wilde het ook eigenlijk niet vieren.
0: Nee, want weet je wat het is? Ik ben een leeuw, dus dat is altijd drama. Dat is van, ik wil het niet. En dan vervolgens, waarom doet niemand wat? Dat is een beetje één ding. Ja, dat is heel erg. En het andere ding is, ik denk omdat ik altijd in de vakantie jarig ben... Mm-hmm. Als kleine Francis, waar iedereen was weg.
1: Oh, sip.
0: Ja, heel sip. Sip, wat een goed woord.
1: Ja, dat is echt sip.
0: Sip is echt waar. Ik voelde me altijd als kind een beetje sip. Dat ik dacht, ja, ik wil eigenlijk een verjaardag vieren, maar alle kinderen zijn weg. Dus ik had nooit een verjaardagsfeestje in die zin.
1: Ja.
0: En dan moest het altijd veel later. En dan waren andere kinderen weer jarig. En dan viel het een beetje tussen wal en schip.
1: Oh.
0: Dus, ik heb een soort van me aangeleerd. Het is ook een beetje met een lach en een traan, zo'n verjaardag.
1: Oh ja, echt? Ja, man, vind je het echt heel verdrietig?
0: Nou ja, heel verdrietig. Het is een beetje dat ik denk, ah joh, laat maar lekker, weet je. Het is zoals Prince ooit zei, ik vier gewoon niet dat ik ouder word.
1: Waarom niet?
0: Nou ja, dan ga je ook aftakelen. Ik word al kaal, ik wil 56 gaan worden.
1: Nou, maar er zijn ook mensen die geen 56 worden. Is toch leuk?
0: Er zijn ook mensen die geen 56 worden. Nee, dat is waar.
1: Het is toch alleen maar fantastisch als je ouder wordt?
0: Nee, en het is ook wel mooi dat ik elke ochtend dan de zon weer zie opkomen. Dat ik denk, nou, dat is echt, het is een feestje. Nee, en ik heb nu vlaggetjes en ik heb ook een heel klein doosje met gezelligheid...
1: Oh.
0: Voor de mensen straks hier in de studio.
1: Nou, wat heerlijk.
0: Wil je een zoetje zo dadelijk, dan mag dat. Neemt ruim, zou
1: lekker.
0: Ik zeggen. En nou ja, zo eigenlijk, we gaan het maar een beetje vieren vandaag hier aan de ontbijttafel.
1: Ik denk het ook. Ik heb taart voor je.
0: Nee, doe normaal.
1: Ja, ik
0: was
1: heb
0: dat
1: taart.
0: Die meneer?
1: Ja.
0: Er kwam een meneer in de studio.
1: Ja.
0: Heb je taart?
1: Ja, je bent toch jaren?
0: Normaal.
1: Ik zal een bordje pakken.
0: Nee, oh wat heerlijk. Nou ja, goed. Dank, fijn. Nou ja, gezellig toch? Toch een beetje jarig op deze vroege ochtend. Ik ben een beetje sprakeloos. Dus dan maar muziek. Ook fijn. Dat is wel heel erg ver voor mijn geboorte. Ik ben van 1970. Dit komt echt uit midden jaren 60. The Monkees. Last Train to Clark.

0: The Monkees bijna en Last Train to Clarksville. Oh, er komen zoveel lieve berichten binnen. Ik ben er een beetje stil van.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.
0: Maar gelukkig is daar onze sportkenner van NH. Hij maakt mij jou mega sportminnend. En hij is ook weer terug van vakantie. Een nieuw voetbalseizoen 26-27 is officieel begonnen. Edward, goedemorgen.
2: Dag Francis.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat fijn dat je er bent. Goede vakantie heb je dus gehad.
2: Ja, zeker. Ja,
0: hartstikke
2: ja.
0: Mooi. Gisteravond veroverde AZ de Johan Cruijffschaal door PSV. Met het liefst, 4-0 is het geworden?
2: Ja, zo. Dat zijn uitslagen, dat zijn cijfers. Dat is echt een geweldig begin van het nieuwe voetbalseizoen. Hè, want de Johan Cruijffschaal, dat is de officiële opening van het nieuwe voetbalseizoen 26-27, zoals je net zei. De Nederlandse Supercup ook wel genoemd. AZ heeft hem 2 keer in de geschiedenis gespeeld. 1 keer maar gewonnen, dat was in 2009. Dus nu dus voor de 2e keer gaat die schaal in de prijzenkast. Ja, het jammere was alleen, je kijkt er een beetje toch wel naar uit. 35.000 man in het stadion, mooi weer, nieuwe voetbalseizoen, veel nieuwe gezichten. En dan denk je, ga je er goed voor zitten? Een leuke wedstrijd, maar dat werd het niet. En dat kwam omdat in de 4e minuut Joey Veerman uit Volendam, hij speelt bij PSV, AZ-spits Max Meerdink met de schoen in het gezicht raken, met de noppen vooruit. Dat zag er heel lelijk uit. Moest ook lang een blessurebehandeling plaatsvinden. Helemaal dichtgeplakt achter het oor bij Meerdink. Maar hij kon de wedstrijd wel vervolgen. Scheidsrechter vond het aanvankelijk geen niet eens een overtreding. Maar toen kwam de videoscheidsrechter op de lijn. En die zei, ja, dit is echt een rode kaart. Nou ja, en je zag de scheidsrechter van dienst, Serdar Kösebüyük uit Haarlem. Die met frisse tegenzin trok hij een rode kaart. Want die wist ook wel, ja, daarmee gaat de wedstrijd natuurlijk een heel ander gezicht krijgen. Maar het was een, denk ik, toch wel terechte rode kaart. Waardoor PSV met 85 minuten lang met 10 man speelde tegen de 11 van AZ. Ja, toen won AZ uiteindelijk die wedstrijd toch gemakkelijk met 4-0. Grote cijfers. Laten we even luisteren wat de trainer zegt. Leo Echtold van AZ.
3: Nou ja, kijk, het heeft ons wel geholpen natuurlijk dat zij zo snel rood hebben gekregen. En dan speel je 11 tegen 10 en dat hebben we uiteindelijk goed uitgespeeld. Ik vond dat we de eerste helft daar in veel te laag tempo in speelden. Waardoor we geen grote kansen creëerden, waar we niet konden scoren. Alleen in de tweede helft hebben we dat omgezet. In de rust hebben we penalty gebracht, hebben we een centrale verdediger eruit gehaald. En toen ging het beter lopen.
2: Ja, want ze speelden eigenlijk, toen ze, ondanks dat ze een mannetje meer hadden, met de verdediger te veel en aanvallen te weinig. En na rust ging dat dus een stuk beter en liep die score op van 1-0 naar 4-0. Nou ja, die KNVB-beker die won AZ een aantal maanden geleden. En dat werd groots gevierd. Dat kun je ongetwijfeld nog wel herinneren. Ja. Met die busrit en de
0: loting
2: bij het stadion en duizenden mensen daar. Groot feest. Nou, dat is bij deze schaal echt een stuk bescheidener. De uitreiking was op het veld van die schaal in een bijna leeg stadion. Want die supporters van PSV die dachten, wij hebben het wel gezien. Dus dat was al een beetje surrealistisch. Er was alleen 1 vak met uitsupporters, 1200 van AZ. Die waren nog in het stadion aanwezig. Ja, die vierden dan dat feestje. Er is ook geen huldiging geweest bij het stadion of wat dan ook. En wat aanvaller Kelvin Stinks van AZ betreft, hoeft dat ook helemaal niet.
4: Nee, dat zal een beetje te blij zijn, denk ik.
5: Wat hoort hier wel bij qua feestvieren met zo'n prijs?
4: Ik denk dat je het vanavond wel even mag vieren met z'n allen. En het is een moment voor met z'n allen dat je goed bezig bent. En het blijft een prijs. Dus die kan iedereen weer achter zijn naam erbij zetten.
5: Een paar drankjes uit eten of zoiets?
4: Ja, zoiets denk ik. Maar het is nu misschien een beetje. Hoe laat is het nu? Ik heb geen idee. Ja,
5: volgens mij lopen we weer tegen 8:30.
4: Ja, dan wordt het misschien een beetje laat om uit eten te gaan. Maar ik denk een paar drankjes misschien.
0: Nou, al dus aanvallen Kelvin Stenks. Wat zegt dit eigenlijk over het komende eredivisieseizoen van AZ?
2: Nou, het was een interessante graadmeter geweest als AZ en PSV gewoon de hele wedstrijd tegen elkaar hadden gespeeld met 11 tegen 11. Ja, dat kan je nu niet zeggen. Ik heb geen idee. Ik ben net terug van vakantie. Ik heb de uitslagen alleen van AZ gezien in de voorbereiding. En die zijn wat wisselend, over het algemeen best wel positief. Ja, we gaan het zien. Komende zaterdag speelt AZ tegen ADO Den Haag. Op zich ziet de selectie van AZ er gewoon heel goed uit. Er zijn weinig spelers weggegaan, minder dan verwacht. Maar de transfermarkt is nog tot 2 september open. Dus er gaat echt nog wel wat gebeuren. Zo zal Parrot, de spits van AZ, echt wel gaan vertrekken. De Portugees Penetra, verdediger, normaal ook een vaste waarde bij AZ, was er gisteren helemaal niet bij de selectie. Die gaat ook wel vertrekken. Ja, en dan is de hoop, tenminste dat werd uitgesproken door de trainer gisteren na afloop van de wedstrijd, dat andere bepalende spelers, en dan heb ik het over Peer Koopmeiners, Wouter Goes, Kees Smit, het grote talent uit Heilo, dat die toch bij AZ gaan blijven dit seizoen. Ja, en als dat lukt, dan heeft AZ echt wel een hele goede formatie. En dat valt me echt alleszins mee.
0: Oké, tot zover AZ. Volendam en Ajax, die speelden vriendschappelijk tegen elkaar, heb ik begrepen. Hoe is dat afgelopen?
2: Ajax won, eenvoudig. 3-1 werd dat. Natuurlijk is er wel verschil tussen Ajax en Volendam. Ajax speelt bovenkant Eredivisie. En Volendam is afgelopen seizoen naar de eerste divisie gedegradeerd. Er is nog een verschil. Ajax heeft al officiële wedstrijden gespeeld om in de Conference League verder te komen. In die Europese competitie. Dus die zijn gewoon echt wel wat verder dan Volendam. Toch moet Volendam ook wel aan de bak. Want volgende week gaat de competitie beginnen met een uitwedstrijd tegen jong PSV.
0: Ja.
2: Maar daar is nog wel veel aan de hand bij Volendam qua spelerswisselingen. En volgens Erwin van der Looy, hij is de nieuwe trainer van Volendam, bleek in die wedstrijd tegen Ajax ook wel dat Volendam er nog niet helemaal klaar voor is.
6: Alleen, we hebben natuurlijk ook heel veel spelers verloren aan het begin van het seizoen. Dus jongens stromen nu in. We hebben nu weer Niemeyer gehaald, die was er vandaag nog niet bij. We hebben Kenen Wolf gehaald, die voor de eerste minuut heeft gemaakt. Mike Klein, die zijn eerste minuut heeft gemaakt. Dus ja, eigenlijk de groep wordt... die wordt meer compleet, om het zo maar te zeggen. We zijn er niet klaar, maar die wordt wel meer compleet. Alleen, we hebben nog maar een weekje. Dus dat is op zich wel jammer. Maar ik vind wel dat we onderweg zijn. Ook al zag dat de tweede helft er misschien wat minder goed uit.
2: Ja, daar zijn oefenwedstrijden ook voor om te kijken hoe het gaat met die nieuwe spelers. Maar ook daarvoor geldt. Bij Volendam zal nog wel wat een en ander gaan vertrekken. Dan wel binnenkomen qua spelers. En dan mis je Telstar nog, Francis. Dat is de vierde Noord-Hollandse ploeg in het betaalde voetbal. Die speelde vrijdag al in Duitsland oefenpotje tegen Wolfsburg. Verloren daar met 3-1.
0: Zunt.
2: Ja, nou ja goed, voor wat het waard is en voor de Witte Leeuwen begint het nieuwe seizoen komende zaterdag met een zware uitwedstrijd, dat wel, in Nijmegen tegen NEC. Dus de bal gaat echt rollen komend weekend.
0: Ja, heerlijk man. En wat goed is, ik heb gisteren ook weer met veel plezier naar jullie uitzending zitten luisteren op de radio. Dat is echt een feestje om zo die wedstrijden en al die voorbeschouwingen mee te maken. Dus dankjewel Edward.
2: Gaat allemaal weer beginnen?
0: Ja, heerlijk. Meer sport in de app en op de site nhsport.nl moet ik zeggen. Dankjewel Edward.
2: Hoi hoi.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.

0: the time, de baby's.
1: Ann. Ja.
0: Ik kom er niet uit.
1: Uit wat?
0: Nou ja, je hebt fantastische taartjes geregeld.
1: Ja, je bent jarig.
0: Ja, maar ik weet dus niet wat ik wil. We hebben mini-tompoesjes.
1: Mm-hmm.
0: En we hebben iets met aardbeien en ook iets met citroen. Waar heb jij zin in?
1: Maakt maar niet uit, jij bent jarig. Dat is de hele lol van jarig zijn. Dat je dus als eerste mag kiezen.
0: Jimmig. Oké, maar er komen ondertussen ook heel veel lieve berichten binnen. Ik ga ze proberen allemaal te beantwoorden. Ik vind het echt geweldig. Jarig zijn is toch best wel leuk.
1: Mooi.
0: Dankjewel.

0: helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ik ben Marcia en ik kom uit Haarlem.
2: Ik ben Piet uit Hoofddorp.
3: Ik ben Claudia en ik kom uit Amstelveen. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 8:30. In de Kwakel is het 24 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. 5 zeil- en watersportverenigingen stappen naar de rechter omdat de Buitenhuizerbrug bij Sparendam al een tijd lang niet meer opengaat. In een kort geding eisen ze dat de brug wordt gerepareerd. Volgens de verenigingen is de brug een belangrijke schakel in de staande mastroute. Een vaarroute voor zeilboten die hun mast niet kunnen neerhalen. En die kunnen door die storing dus er niet meer doorheen. Daardoor moeten ze uitwijken naar andere routes die volgens de schippers minder veilig zijn. De overheid zegt dat Rijkswaterstaat niet het geld heeft om de brug nu te maken. De brand van gisterochtend op stadsnomadenterrein Het Landje in Amsterdam heeft veel schade aangericht. Meerdere bewoners zijn hun woning en vrijwel al hun bezittingen kwijt. Volgens de brandweer ontstond de brand in een caravan en sloeg het vuur snel over naar andere onderkomens. Iedereen wist op tijd in veiligheid te komen. De oorzaak is nog niet bekend en is volgens de brandweer moeilijk te achterhalen. Een van de bewoners is Jeroen de Wilde. Hij is bijna alles kwijt, maar wel opgelucht dat er niemand gewond raakte.
6: Ik werd wakker gemaakt. Ik zag de vlammen echt voor mijn neus. Ik kon niet eens meer wat meenemen. Ik heb helemaal niks over van mijn spullen dat ik heb. Ja. Ik ben daarnaast een DJ. En dan zijn nog twee bakken vinyl over. En de rest is echt al mijn draaitafel. Alles is weg. Iedereen is er wel uitgekomen gelukkig. En ik hoop dat de katten het allemaal overleefd hebben. Kippen hebben het achter daar ook overleefd. Gelukkig.
5: De getroffen bewoners hebben inmiddels een tijdelijke opvangplek aangeboden gekregen. De hittegolf in de Noordzee zorgt ervoor dat steeds meer nieuwe diersoorten voor onze kust opduiken. Onderzoekers zien dat onder meer sardines, pijlinktvissen en rode mul zich steeds verder naar het noorden verplaatsen. Tegelijkertijd trekken soorten als schol en kabeljauw juist weg naar kouder water. Ook in de Waddenzee heeft het warme water gevolgen, doordat schelpdieren en andere bodemdieren moeilijk tegen de hoge temperaturen kunnen. Volgens de onderzoekers warmt de Noordzee al jaren op en volgen de veranderingen in het zeeleven elkaar steeds sneller op. En de jaarlijkse Pride-kerkdienst in de Keizergrachtkerk in Amsterdam heeft veel bezoekers getrokken. Gisterochtend werd stilgestaan bij de positie van de regenbooggemeenschap. Ook werden de slachtoffers van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn herdacht. Speciale gast was de Amerikaanse bisschop Gene Robinson, de eerste openlijk homoseksuele bisschop ter wereld. Volgens hem staan de rechten van LHBTIQ+ mensen in heel veel landen onder druk.
7: Nou, dat heeft te maken met religie natuurlijk. Homoseksualiteit en religie is toch heel veel jaren een beladen onderwerp geweest. En het feit dat we hier met allerlei religies bij elkaar zijn, dat is geweldig.
8: Ook omdat mensen soms niet meer veilig zijn in de kerk en hier zich weer voor het eerst welkom geheten voelen. Dus dat maakt het heel erg bijzonder.
5: De Pride-kerkdienst wordt ieder jaar gehouden als onderdeel van Pride Amsterdam.
4: Ja, dat zijn toch hele bijzondere momenten, hè, dat op deze manier mensen zich ook echt ook vanuit de kerk zich uitspreken.
5: Ja, en daar gaat het natuurlijk om. Hè? Dat zijn toch de invloeden waar mensen vroeger juist in de steek werden gelaten. Ja. En dat dat nu toch steeds meer wel kan, gelukkig.
4: Gelukkig wel, ja.
5: Althans, in Amsterdam
4: in
5: daar.
4: In Amsterdam, hè? Ja, want onze eigen minister-president die vaarde ook mee, hè, met de
5: Ja, Canal mooi, hè?
4: Ja, vond ik, dat was echt wel een unicum. Dus, nee, hulde.
5: Ja, absoluut. En meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
4: Jolanda, dankjewel. En dan ga ik naar onze enige echte weerman. Nou ja, zeker wel. Jan Visser, die terug is van vakantie. Jan, fijn dat je er weer bent.
9: Even goedemorgen,
4: Jan. Daar ben je. Ik dacht, je bent weer met gierende banden terug naar zonnige orde. Maar dat hoeft helemaal niet. Hier schijnt de zon, Jan.
9: Nee. Ja, zo is het, ja.
4: Hoe gaat het vandaag worden?
9: Ja, dat hier vandaag. Ja, het is, we hebben nu hier en daar nog wat plukken bewolking. Vanmorgen was er in alle vroegte wat meer bewolking. Beetje onstabiliteit op wat grotere hoogte, maar dat trekt weg los op nu. Dus met andere woorden, de zon heeft de overhand en de temperatuur is inmiddels al uitgekomen, zo rond de 20 graden. En vanmiddag, dan is het echt toch wel een beetje af.

0: zien geblazen tussen 28 en 29 graden op Texel en in de Noordkop. En elders in de provincie tropische temperaturen. En het kan in de zuidelijke helft van Noord-Holland en deels ook langs de kust uitkomen op zo rond de 33 graden. Dus even doorbijten vandaag.
1: Pittig.
0: Echt een, pittig inderdaad, ja. Er staat nog wel momenteel een matige wind uit het oosten tot noordoosten. Dat scheelt in ieder geval. De lucht is ook nog niet al te vochtig wat dat betreft. En die wind is langs de kust en op het IJsselmeer ook nog af en toe vrij krachtig. En die zal vanmiddag wel wat afnemen. Nou, morgen dan zitten we in vochtig warme lucht. Het is in ieder geval in de ochtend vrijwel overal droog. De zon schijnt. Maar het doet benauwd aan. Het zal in de loop van de dag niet anders zijn. Temperatuur komt uiteindelijk toch weer uit zo rond de 30, 31 graden. Wellicht lokaal nog wat hoger. Maar in de middag draait de wind. In de ochtend hebben we al een zuidwestenwind. En in de middag een westenwind. En dan gaat het vanuit de westen uit ook afkoelen. Later in de middag daalt de temperatuur. Francis naar waarde beneden 25 graden.
1: Okay.
0: Dus dat scheelt in ieder geval.
1: Scheelt, ja.
0: Verder een kleine kans op een regen- of onweersbui. Het accent ligt wat meer op het oosten van het land. We zagen dat de laatste tijd ook wat. Niet echt in ons gebied, maar vooral in andere streken. Dus daar moeten we het nog even mee doen. Want de neerslagtekorten zijn groot en die worden alleen maar groter natuurlijk. En de later deze week, woensdag, donderdag en vrijdag misschien een enkele bui. Daar zal het bij blijven. Vrijdag een beetje slag om de arm.
1: Okay.
0: Komt dan een koufront van de depressie bij IJsland door. En verder een wat lagere temperatuur. Woensdag nog boven de 25 of rond 25 graden in onze provincie. Maar de dagen daarna, ja, dan is het toch echt wel een stuk aangenamer.
1: Okay.
0: Met temperaturen van zo rond de 22 tot 23 graden. En een west- tot noordwestenwind.
1: Oké, Jan, we zijn eenmaal op de hoogte en we spreken elkaar later.
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Gaan we doen. Hoi.
1: Gaan we ondertussen even kijken hoe het is op de wegen in Noord-Holland. Anne, hoe staan we erbij?
2: Nou, drukker dan net. We hebben drie files. Allereerst eentje op de A8, Zaanstad richting Amsterdam, tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam, 10 minuten. Ook op de N201 van Hilversum richting Uithoren, tussen afrit Nederhorst Den Berg en Loenersloot, 10 minuten vertraging. En op de N203 van Alkmaar richting Amsterdam, tussen Assendelft, Comedy Oost en Zaandijk, iets meer dan 5 minuten.
1: Anne, dankjewel. Zo dadelijk ga ik even kijken bij iemand die een fantastische zomerbaan heeft. Maar eerst, ik hoop dat ze is bijgekomen na dit weekend in Amsterdam. Madonna.

0: Madonna deze gedaan heeft tijdens haar optreden in Amsterdam voor World Pride, dat weet ik dus niet. Like Virgin. Maar ze trad wel op opeens met Kylie Minogue. Wat een feest moet dat geweest zijn. Madonna, welkom in Noord-Holland. Zo is het.
1: NH.
2: NH.
0: Ja, we zitten hier in Noord-Holland nog midden in de zomervakantie. Veel mensen liggen aan het strand of zijn nog lekker weg. Maar er zijn ook heel veel mensen die ontzettend druk zijn in ons eigen landje. Met hun eigen zomerbaan. Nou ja, net als ik eigenlijk ook. Maar goed, vandaag gaan we het water op met Thomas de Boer uit Enkhuizen. Hij doet in de zomer mee met het kampioenschap Scootjes Zielen in Friesland. Thomas, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
0: Ja, we belden 2 weken geleden al even met elkaar. En toen moest je nog beginnen. Hoe gaat het inmiddels op het scootje?
3: Ja, fantastisch, fantastisch. 2 weken geleden nieuwe duif opgehaald. We zijn afgelopen weekend begonnen. Helaas zijn vrijdag de opening, zaterdag de eerste wedstrijd. Lagen we er mooi bij, derde, weinig wind. Met de wedstrijd eruit geschoten. Ja, gisteren de tweede wedstrijd. Die konden we gelukkig wel uitzeilen. Ook als derde gestart bij de boventon. En uiteindelijk als tweede gefinished. Dus
0: zo,
3: we mogen niet klagen.
0: Ja. Gefeliciteerd man, wat fantastisch.
3: Ja, dank je.
0: Ja, dat is wel echt een geweldige zomerbaan.
3: Ja, dat mag je zeggen. Ja. Dat mag je zeggen. Dus as we speak zitten we op het water. Dus ik ben nu aan het inzeilen met de ploeg. En we gaan over een half uurtje starten.
0: Want waar ben je nu dan?
3: We zijn nu op Heeg. Tegen Heeg.
0: IJsselmeer, oké. Okay, want jullie gaan echt
3: Hegermeer,
0: zo dadelijk...
3: Hegermeer.
0: Hegermeer, excuses. Want jullie gaan zo starten hè, met die wedstrijd. Jemig, spannend.
3: Ja, absoluut.
0: Hoe ziet dat eruit? Weet je een beetje de route ook?
3: Ja, we weten de baan al. Dus we zijn druk aan het inzeilen en we zijn aan het voorbereiden.
0: Okay,
3: en dus hopelijk kunnen we de mooie resultaten voortzetten.
0: Ja, want tweede geworden. Hoe gaat het eruit zien? Hoe is de sfeer op de boot? Denk je van, dit gaat een eerste plek worden?
3: Nou ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik ben daar een beetje voorzichtig. Maar we kunnen in ieder geval goed meekomen.
0: Oké, dat is heel mooi. Even heel kort, want ik wil je niet te lang van je werk houden. Want je moet natuurlijk helemaal ready zijn om zo dadelijk bij het startschot helemaal los te gaan. Staat er een beetje wind?
3: Ja, meer dan genoeg. We gaan lekker scheef. En dat gaat helemaal goed komen.
0: Oh, man, dat is echt... Ik ben zo jaloers op jou. Echt ongelooflijk. Even kijken. Hoe ziet de scootje er ook weer uit?
3: Ja, het is een prachtig oude platbodem. Een vrachtschip van Orsine, gebouwd in Friesland. Gebruikt om op de binnenwateren transport te vervoeren.
0: Okay.
3: En die zijn nu helemaal omgebouwd tot racebakken. Dus leeg. En gewoon echt racemonsters.
0: En racemonsters. En wat wordt de tactiek voor vandaag?
3: Vooraanvaren.
0: Hoe zei je?
3: Vooraanvaren.
0: Nou, weet je, ik ga je gewoon niet te lang ophouden, Thomas.
3: Goed,
0: want je moet echt vol gas vooruit.
3: Ja.
0: Heel bijzonder dat Enkhuizen meedoet. Thomas de Boer, zet hem op vandaag, hè?
3: Ja, dankjewel.
0: De wind in de zeilen.
3: Jo, kom goed. Hoi.
2: NH. Francis Broekhuizen, de ontbijttafel.

Ik probeer ondertussen, en dit was trouwens George Ezra bijna in Green Green Grass. Ondertussen probeer ik al die lieve berichten die binnenkomen te beantwoorden. Dat gaat niet, ik doe mijn best. En ondertussen heb ik heerlijke slagroom in mijn snor. Met dankzij jou. Je hebt een taartje voor me meegenomen, man. Want ik ben jarig. Joehoe, dit is Bob Sinclair. Zing maar mee.

0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Dit is een uittip.
2: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
12: Ik ben Mia en ik kom uit Haarlem.
13: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
14: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
15: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
16: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede. Thuis in heel Noord-Holland.
17: Exact 9 uur. Het is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland en dat krijg je van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
18: Goedemorgen, Francis. Vandaag loopt een kort geding van 5 zeil- en watersportverenigingen tegen de staat. Ze willen dat de Buitenhuizenbrug bij Sparendam wordt gerepareerd, zodat ze er weer doorheen kunnen varen. De 20-jarige verdachte van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk verschijnt vanmiddag voor het eerst voor de rechter. Bij de overval afgelopen april werd een medewerker doodgestoken. En er zijn unieke opnames opgedoken van een concert van André Hazes. Ze zijn in 1998 gemaakt tijdens een concert van de iconische volkszanger in de Spaanse stad Benidorm. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Jan van der Putten met het NOS-journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
20: PostNL zegt: we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
19: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
21: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren weer heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
19: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
23: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
26: De ontbijttafel.

0: wordt hier flink gedanst in de studio. Door Anne en door mij. Op Sister Sledge. En American Girls. Ah. Goedemorgen. Welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Nou, dit is dus de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Dat betekent dat er voor jou en zeker ook voor jou altijd een plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom, neemt ruim, ook al is het pas of al 9 minuten over 9 op deze magistraal mooie maandagochtend. Het is 3 augustus 1926. Wat zeg ik nu? Ja.
1: 1926?
0: Ja, ik was opeens 100 jaar terug in de tijd. Gekke. 2026. Ja, dat komt. Ik word ook een jaartje ouder.
1: Waarom dacht je 1926?
0: Ik weet het niet. Het is zo. Ik dacht opeens, ja, waar ben ik eigenlijk? Soms dan ben ik zo terug in de tijd. Ken je dat?
1: Nou ja, maar niet in 1926.
0: Nee, toen was ik ook nog niet geboren. Vandaag wel. Maar het is ook de ouderdom die toe begint te slaan. Acuut. Want Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: En gezellig. En ikzelf ben dus Francis. En jarig vandaag. Heel veel mooie berichtjes die binnenkomen. En vlaggetjes en taart. En het is een feest.
1: Ik vind het leuk dat je het aan het omarmen bent.
0: Ja,
1: omarmen.
0: Nee. Het begint...
1: Heb ik je te erg in deze verjaardagshoek gedrukt?
0: Nee, en ik vind het heel prettig.
1: Oh, gelukkig.
0: Nee, want ik ben... niet heel erg goed met verjaardagen, maar ik laat me gaarne overvallen door alle lieve berichten en al de aandacht die jij hebt betracht met de vlaggetjes en de taartjes en gezellig. Maar weet je wat zo wonderlijk is, lieve Anne? Ik krijg dus heel vaak, en dat is dus heel stom, ik beweeg dus heel veel.
1: Ja.
0: En ik dans ook heel veel, zeker aan deze ontbijttafel. Je ziet me het om die tafel heen bewegen, zo met handjes in de lucht en alles. Maar dan zegt mijn telefoon, als ik dus wegloop, zegt mijn telefoon aan het einde van de dag, hey Francis, je moet nog 400.000 stappen gaan zetten. Want je hebt je dag...
1: je dagdoel niet gehaald?
0: Ik heb mijn dagdoel niet gehaald en ik snap er niks van.
1: Oh.
0: Maar weet je hoe dat komt?
1: Nou?
0: Omdat ik mijn telefoon niet in mijn broekzak draag.
1: Ah, ja, dus dat kan inderdaad.
0: Hij meet dus niet dat ik überhaupt beweeg. Hij denkt, jij zit de hele dag. Dat is helemaal niet waar. Ja. Ik sta, ik loop, ik spring, ik dans, ik doe mijn best. Ik probeer jong te blijven. Gewoon door. Oh, dat vind ik ook zo erg. Ik ben nu al oud aan het worden.
1: Hoezo?
0: Ik probeer jong te blijven. Dat is ook afschuwelijk. Want dan ben je echt oud als je zegt, ik probeer... Je bent jong van geest of niet? En je beweegt of je beweegt niet?
1: Nee, tuurlijk. Maar ja, aan de andere kant, dat is toch een beetje wat iedereen probeert?
0: Jong te blijven.
1: Ja?
0: Ja.
1: Behalve als je 6 bent, dan wil je heel graag ouder worden.
0: Nou, dat is een beetje het ding. Dat is echt zo. Ja. Op het moment als je dus heel jong bent, denk ik wil oud zijn. Maar als je helemaal oud bent, denk ik wil jong zijn. Maar ja, dat bewegen is eigenlijk een heel natuurlijk iets. Ook als je jong of ook als je oud bent. Misschien als je wat ouder bent, dat het wat langzamer gaat.
1: Maakt niet uit.
0: Maar bewegen is belangrijk.
1: Ja, mijn vader zegt altijd, als je maar beweegt.
0: Het maakt niet uit wat je doet als je maar beweegt.
1: Ja, er zijn heel veel mensen die kijken dan ook altijd een beetje neer op... misschien moet ik het even op mezelf trekken.
0: Doe het.
1: Maar ik ging een tijdje hardlopen met mijn vader ook. En ik was ook echt niet snel. En zei ik, ja, ik vind dat zo gênant. Ja. Want dan loop ik zo sloom. En dan zegt mijn vader eigenlijk alleen maar, maakt niet uit als je maar beweegt.
0: Maar wat een positieve instelling is dat. Want ik kan ook niet hardlopen. Ik
1: maakt niet uit.
0: Nee, als je maar beweegt. Nou, dat is mijn vraag aan jou. Eigenlijk is het heel simpel. Wat doe jij om aan je dagelijkse portie beweging te komen? Zo simpel is het. Wat houdt je jong? Wat houdt je in beweging? Laat het me weten. 088 850 51 52. Supergezellig. Wat houdt jou in beweging? Ik hoor graag van je. 088 850 51 52. En om met de vader van Anne te spreken, hoe zei hij dat weer zo mooi?
1: Maakt niet uit, als je maar beweegt.
0: Het maakt niet uit, als je maar beweegt. Ik hoor graag van je. 088 850 51 52.

0: heerlijk toch, hè? Tijdloos. Alleen maar fijne muziek hier bij NH. Op je radio.
1: De ontbijttafel.
0: Ja, ik was ondertussen, ik ben een beetje buiten adem, want ik probeer een beetje aan mijn 10.000 stappen te komen. Alleen ik had weer mijn telefoon niet op de man, zoals dat heet. Ik ga heel vaak ook naar de sportschool en daarom loop ik dan ook met zo'n zakje op mijn buik, zo'n fanny pack, zoals dat heet. Om in ieder geval ervoor te zorgen dat mijn telefoon ziet dat ik ook echt beweeg. Want anders gaat hij dus dingen roepen als, hey Francis, je kan nog wel even wat doen, hoor. Wat heel prettig is dat mijn telefoon dat tegen mij zegt. Maar ja, ondertussen denk ik bij mezelf, ja, maar ik beweeg hartstikke veel. Dus mijn vraag aan jou was, heel simpel, wat doe jij om te bewegen? Ik ga eens even kijken, want er kwamen heel veel mooie berichten binnen via 088-850-51-52. Bijvoorbeeld Jos, die hebt de afgelopen week meer dan 100 kilometer gefietst. Jeumig, Jos. Je hebt het dan echt in je benen, hè? Dat is een beetje zoals Anna dat ook doet. Maar dan op haar stadsfiets. Even de zeven heuvelen aanpakken. Dat doet ze gewoon alsof het niks is. Ik zit ook even te kijken, want er komen heel veel leuke berichten binnen. Theo die appte mijn hondje Siana. Dat is heel slim. Want dan moet je er inderdaad even uit voor een rondje met het hondje. En dat is een ideale manier om te bewegen. Het is wel zo dat je dat dan 3 keer of 4 keer soms per dag moet doen. En dan ben je dus hartstikke druk bezig om in ieder geval lekker achter je hond aan te lopen en gezellig je hond de keuteltjes op te ruimen. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren. En dan kom je ook wel aan je 10.000 stappen. Even kijken. Marja appte lekker bewegen door lekker bezig te zijn in huis. Wandelen met de hond, ook heel goed inderdaad. Lekker bewegen zijn in huis, dat zeggen ze ook altijd, hè. Want het ding is namelijk, op het moment, als jij gewoon elke dag op de trap neemt. Lekker bezig bent aan het poetsen. Als je gewoon die dagelijkse dingen doet in huis. Mm-hmm. Dan kom je dus ook aan je 10.000 stappen.
2: Tuurlijk.
0: En je hoeft helemaal niet heel hard
2: te pompen. Nou, moet je wel echt een miljoen verdiepingen hebben, toch? Ja. Ik heb een heel klein huisje. Dan moet ik echt een avondvierdaagse lopen in huis.
0: Ja, maar heel vaak rondjes rond de tafel en dan door de keuken heen. En lekker soppen en alles. Helemaal gezellig. Even kijken. Karin? Heel gezellig. Ja. Karin uit Wormerveer.
3: Goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen, lieve Karin. Wat doe jij om aan die 10.000 stappen te komen, om in beweging te blijven?
3: Nou ja, ik dans over het algemeen heel erg veel.
0: Oh, wat goed.
3: En dansen, dat zorgt ervoor dat je gewoon op allerlei manieren gestimuleerd wordt, zeg maar. Zowel met je hoofd als met je lijf. En daar word ik onwijs blij van.
0: En wat voor dansen doe je dan, Karin?
3: Dat zijn salsa, bachata, kizomba.
0: En
3: Zuid-Amerikaans en Afrikaanse dansen. En dat doe ik dan op de feestjes in de avond of in de vroege middag. Of in ieder geval elke dag kan je wel ergens dansen.
0: Ja.
3: En daar word je... Ja, dat is gewoon een hele leuke community die elkaar ook wel kent, zeg maar, over heel de wereld. Ja.
0: Maar dan heb jij dus meerdere dansen in jouw pakket zitten. Want salsa, kizomba, wat is dat?
3: Kizomba, dat is een Afrikaanse dans. Okay. Een Angolese oorsprong.
0: Zo.
3: En dat doe je met een partner eigenlijk ook. Hè? Je ontmoet elkaar op de feesten en dan kan je eigenlijk met iemand dansen. En dan hoef je niet eens elkaar taal te spreken. Nee. Maar dan kan je gewoon zeg maar wel met elkaar dansen. Maar dan hoef je niet een heel gesprek te hebben. Maar dan zeg je van oké, we gaan met elkaar dansen. En dan is dat zeg maar de taal van de dans.
0: De taal van de dans en de taal van het hart. En ik heb ook begrepen van Samantha afgelopen week dat salsa dans ook heel goed is tegen depressies en zo, hè?
3: Ja, nou ja, het is inderdaad. Je wordt er blij van en je hebt eigenlijk altijd een zomerse sfeer. Oh. Want in die feesten heb je natuurlijk, het is warm, dus je bent lekker aan het bewegen. En de sfeer op zo'n feestje is gewoon heel zomers. Dus als je in de winter gaat salsa dansen, nou ja, dan word je gewoon super blij van. En dan gaat die depressie aan jou voorbij, echt waar.
0: Wat geweldig, Karin. Kijk, het ding is, mijn moeder die ging altijd met mij salsa dansen, maar dat vond ik dan heel ingewikkeld. Want je moet als man, op een bepaalde manier moet je de leiding nemen. En dat is als man heel lastig. Hoe doe je dat? Jij als vrouw, wat heb je nog een tip voor mij?
3: Als, als, nou, als man mag je inderdaad de leiding nemen. Huh? Doe dan gewoon wat je kent en maak het niet ingewikkeld voor jezelf.
0: Okay.
3: En als vrouw zou ik zeggen, laat alsjeblieft een keer jezelf leiden. Je hoeft niet al die ballen in de lucht te houden. En dat is voor een vrouw ook super moeilijk, omdat ze dat altijd wel wil. Ze wil altijd de touwtjes in handen hebben. En met dansen hoeft dat dan niet.
0: Oh, maar dat is mooi. Je geeft je aan elkaar over. Ik vind het fantastisch, Karen. Dank je wel, hè. Keep on dancing, zou ik zeggen.
3: Ja, nou, graag gedaan. En een hele mooie uitzending verder.
0: Dank je wel. Jij ook een mooie uitzending. Hartstikke goed. Ja, heerlijk. Lekker bewegen. En dan moet je wel ook je telefoon op de zak hebben. Want anders dan zegt hij later tegen je, hé, joh. Je hebt niet bewogen.
2: Maar het telt ook als je telefoon het niet weet, hè? Ja, ophouden daarmee.
0: Oké, Han, ik hou ermee op.
2: Tuurlijk, ja.
0: Zolang we maar blijven bewegen. Dat is het.
1: Francis Broekhuizen. De ontbijttafel.

0: Dit is een uittip.
1: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Ik ben Sven en ik kom van Beesp.
13: Ik ben Theo en ik kom uit Amsterdam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Half 10 in Nieuwe Niedorp is het 24 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Bij een schietpartij in de Gulden Kruisstraat in Amsterdam...

0: sportverenigingen stappen naar de rechter omdat de Buitenhuizerbrug bij Sparendam al een tijd lang niet meer open gaat. In een kort geding straks eisen ze dat de brug wordt gerepareerd. Volgens de verenigingen is de brug een belangrijke schakel in de staande mastroute. Een vaarroute voor zeilboten die hun mast niet kunnen neerhalen. En die kunnen er door de storing dus niet meer langs. Daardoor moeten ze uitwijken naar andere routes die volgens de schippers minder veilig zijn. De overheid zegt dat Rijkswaterstaat niet het geld heeft om de brug nu te maken. Ja, en je hoorde het natuurlijk al eerder in het programma. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. In Eindhoven speelde PSV bijna de hele wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Joey Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos kon daarom de wedstrijd niet meer serieus nemen.
1: Ik moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
0: De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. En ja, er is nieuw audiomateriaal opgedoken van André Hazes. Dat is gevonden in een muziekstudio in Spakenburg. Het gaat om een concertregistratie van Hazes in augustus 1998 in Benidorm. De muziek lag bij Paul Schuurman. Zijn inmiddels overleden vader had een mobiele audiostudio die concerten opnam. En hier hoor je een stukje.
2: Hier heb je de stem los van André nu.
3: Is dat genoeg?
2: Het is nooit verder op de markt gekomen. Dit is echt gewoon heel uniek gewoon dat we dit hebben. Ik heb er niks aan dat het bij mij in de kast ligt, zeg maar. En dat heb ik altijd al gezegd van, weet je, dat dit moet gewoon weer op de markt komen. Want het zijn unieke concerten gewoon.
0: Ja, dat is toch wel heel bijzonder, Francis.
4: Zo, dit is wel echt fantastisch hoor. Tjummig.
0: Ja. Ja,
4: nou ja, het is zo bijzonder omdat zo'n man ja, al heel lang weg is. Zijn muziek leeft natuurlijk voort. En dan in één keer zo'n parel onontdekt. Ergens in een kast. Omdat een vader dat, die een audiostudio had dat dan opnam. Ik vind het echt geniaal.
0: Ja, fantastisch, toch?
4: Ja.
0: De echte Hazes-fan kan vanaf 21 augustus het complete concert beluisteren. En Schuurman die heeft ook nog muziek van Herman Brood en Marco Borsato liggen. Oh. Dus nou ja, wie weet wat er nog gaat komen.
4: Zeker, dat is echt kassa voor deze meneer. Hartstikke goed.
0: Absoluut. Nou, meer nieuws vind je uiteraard in de app of op nhnieuws.nl.
4: Jolanda, dankjewel. En om het weer te bekijken ga ik heel even naar Jan Visser. Jan, hoe wordt het vandaag?
5: Vandaag is het droog en tamelijk zonnig en het wordt bijzonder warm. De temperaturen lopen uiteen van rond 28 tot 29 graden in de Noordkop en op Texel en zo'n 31 tot 33 graden elders in de provincie. De wind waait meest matig uit het oosten tot noordoosten. Op het IJsselmeer en langs de kust is de wind eerst nog af en toe vrij krachtig. Later vandaag draait de wind wat meer naar oost tot zuidoost. De komende nacht verloopt warm met een minimumtemperatuur van rond 19 graden. De kans op een bui is klein. Morgen wordt er met een zuidwestenwind vochtige lucht aangevoerd. Er is wat meer bewolking, maar ook zonneschijn. En het blijft waarschijnlijk overdag op de meeste plaatsen droog. Misschien later in de middag en in de avond kans op een onweersbui. Verder maximumtemperaturen omstreeks 30 tot 31 graden.

0: daaraan denken, kan ik eigenlijk kaum erwarten.
1: En had hier dus een hele grote hit mee, Haus am See. Niet te vertalen als huis aan zee, nee, huis aan het meer.
2: Hij is gaaf, de ontbijttafel kaasgaaf.
1: Zo is het, onwijs gaaf. En dan enkel en alleen hier aan de ontbijttafel te winnen, toch, Anne?
3: Zeker, ja.
1: De ontbijttafel kaasgaaf. Moet je iets voor doen, en namelijk het volgende. Je gaat je telefoon pakken, één. Uh-huh. Dan ga je appen het woord kaasgaaf naar 088-850-51-52. Staat onder je sneltoets. Uh-huh. Alleen het woordje kaasgaaf, kom je op een lijst. Uit die lijst gaat de computer één naam trekken. Die naam gaan we trekken, bellen.
3: Ja.
1: Oh, potverdurrie, ga ik bijna. Die naam gaan we dus bellen. En ja, dan is het opnemen, niet te lang wachten met kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf. Dus niet hallo, niet hey, goedemorgen. Hey, ik had je net aan de lijn, want je zei toevallig dat ik op de lijst mocht. Je mag bellen, mm-hmm, en dan hebben we even contact met je. En dan kom je op de lijst en dan gaan we je misschien bellen. Maar je kan ook appen, 088-850-51-52. Voor die enige echte ontbijttafel, kaasgaaf. En die wil je hebben, dus app of bel nu.

0: Terug naar de jaren 50, maar dan 1974. Toen was ik 4. De Roubettes. En ik was ook fan van ze. Ik vond ze zo leuk. Sugar Baby Love.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ja, hij is mega gaaf. En daar moet je wel wat voor doen. En dat heb je ook gedaan. Je hebt geappt kaasgaaf naar 088-850-51-52. Je kwam op de lijst. De computer heeft een selectie gemaakt. We gaan bellen.
3: Lijkt mij ook.
0: Oh, ik vind het zo spannend altijd. Want je mag alleen maar kaasgaaf zeggen. Ik zeg het nog één keer. Daar gaan we aan.
3: Oké.
0: Oké.
4: Kaasgaaf.
0: Jawel! Oh, ik zou echt... Oh, ik ben zo blij dat je goed opneemt en 3 keer kaasgaaf zegt. Jemig.
4: Oh, ik kon niet anders.
0: Nee, je kon niet anders. Ik was heel streng in mijn aanwijzing. Met wie heb ik het genoegen?
4: Met Roos.
0: Hoi Roos, wat gezellig. Hi. En waar belt Roos vandaan?
4: Purmerend,
0: prachtig Purmerend. Yes. En ja, die kaasgaaf, daar heb je echt... Hoe lang ben je al bezig om tussen al deze mensen te komen?
4: Een paar weken.
0: Ja. Zie je, de aanhouder wint.
4: Inderdaad.
0: Oh, Roos, wat onwijs goed. Ja, je hebt natuurlijk, mag ik aannemen, misschien wel vakantie of gehad?
4: Bijna, in september heb ik het. Ik ben nog aan het werk, maar in september ga ik.
0: Oh, jij werkt gewoon door. Wat ben je aan het doen dan, als ik zo vrij mag zijn?
4: Thuiszorg.
0: Thuiszorg, ja, dat gaat gewoon door. En wat een fantastische werk is dat. En zo belangrijk dat dat gedaan wordt.
4: Ja, ik ben helemaal blij mee. En mijn cliënt ook.
0: Oh, wat fijn, Roos. Jij krijgt de fantastische ontbijttafel kaasgaaf. Mooi ding, met een handvat in de vorm van een kaarsje.
4: Nou, top.
0: Mega scherp. Waar gaat die gelegen worden? Gelegd worden?
4: Nou, dat ga ik aan een cliënt van mij geven. Nee. Die is gek op kaas en die wou ik voor haar winnen, dus vandaar.
0: Oh, en hoe heet je cliënt?
4: Tina.
0: Tina?
4: Ja.
0: En Tina houdt, mag ik aannemen, van kaas?
4: Ja, zeker.
0: Nou, ik vind het echt... Een echte Amsterdamse. Dus hij gaat van Purmerend naar Amsterdam?
4: Ja.
0: Nou, geweldig. Lieve Roos, doe heel veel liefs ook aan Tina. En overhandig deze fantastische trofee waar je zo hard voor hebt gestreden. Met recht en reden.
4: Nou, komt helemaal goed. Okay. Ontzettend bedankt.
0: Dankjewel, Roos. Fijne dag. Hè. Dank
4: doeg.
0: Je. Doeg, doeg. Mooi, hè? Dat je gewoon een kaasgaaf wint, je best doet en hem dan weggeeft.

0: op NH met Desert Front 2. Betekent iets van desillusie, teleurgesteld? Nou, zeker niet.
1: Want... Nee, toch?
0: Nee, ik zie jou...
1: Desenchanté is toch dat je zich aangenaam kennis te maken?
0: Ja, maar desenchanté is dat je dus...
1: Niet aangenaam kennis te maken.
0: Nee, maar ik ben heel blij...
1: Enchanté.
0: Enchanté, want Bart Slim is weer terug van vakantie. Jeugd, heb jij een kleur gekregen?
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, je
1: kijkt deze. De kleur bruin.
0: De kleur... Ja, welk nummer weet ik niet.
2: Rol.
0: Zoveel. Bart, ja, fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Fijn om hier ook weer te zijn. Ik was er even uit. Dat is af en toe nodig. Maar ik ben ook heel blij dat ik weer lekker mag doen. Wat ik met veel plezier doe. Namelijk lekker plaatjes draaien. Onder andere van Labelle, Lady Marmalade. En Alex Warren en Passenger. Een lekker bakkie koffie zet ik ook straks voor. Has Zwenger heeft een boekje geschreven over zijn hondje. Hij heette Bijou. En zoals dat helaas gaat vaak met huisdieren. Die zijn er, maar die gaan ook weer weg.
0: Yeah.
1: En daar heeft hij een boekje over geschreven. Want we weten best veel over hoe om te gaan met het verlies van dierbaren. Maar ja, een huisdier is ook, kan je ook heel dierbaar zijn. Ja. Dus daar gaat dit boekje over. Heel ontroerend lief boekje wat hij geschreven heeft. Daar doen we even een bakje over.
0: Nou, wat gezellig. Straks allemaal bij Bart Slim. Goedemorgen. En wij spreken elkaar heel gezellig morgen weer. Ja, morgen. Fijne dag. En blijf vooral luisteren. Hou die radio aan.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerke.
1: Je vindt het hier heerlijk of vreselijk? Waar ben ik?
2: Ik moet op één plaats wezen, dat is op de wc.
1: Op de wc?
0: Oh. Hint 2.
1: Soms mag je hier een fikkie stoken. Waar ben ik?
3: Ik denk de camping.
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH koeltas of zonnebril. Hier bij NH.
4: Dit is een uittip.
5: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
4: Dit was een uittip. Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-260-222.
6: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
7: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
9: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Ik ben Dea uit Zaandam.
12: Ik ben Judith de Lange en ik kom uit het mooie Indische buurt Amsterdam-Oost.

0: Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Jolanda Baaijens. Jolanda, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op Texel is een minderjarige verdachte aangehouden voor het aansteken van meerdere brandjes. Buurtbewoners wisten het vuur gisteren samen met de brandweer snel te blussen. Op een aantal ponten van het GVB gaat mogelijk nog maar één schipper varen. Volgens het vervoersbedrijf zou dat nodig zijn vanwege het tekort aan schippers. En Louis van Gaal staat open voor een nieuwe periode als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij zou bereid zijn met de KNVB in gesprek te gaan als de bond hem benadert. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buiten ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer, zonnig en tropisch warm, wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan krijg jij van mij de verkeersinformatie van de ANWB. Nou, dat is best een aantal wegwerkzaamheden. Onder andere op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen het knooppunt Eemnes en het knooppunt Muidenberg. Dat is dan bij ons, hè. En wegwerkzaamheden daar dus. En die duren nog tot 17 augustus aanstaande maar liefst. Ook op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen het knooppunt Velzen en Beverwijk-Oost. Wegwerkzaamheden, dat duurt nog tot 8 augustus aanstaande. En tot slot de A208. Die begint ook buiten onze regio. En dan komt hij bij ons Sassenheim richting Velzen. Bij het knooppunt IJmuiden naar de A22 richting Beverwijk. Wegwerkzaamheden dus. De verbindingsweg is daar dicht en dat duurt nog tot 8 augustus aanstaande.
3: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
5: Ah, nee.
4: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel.
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Goedemorgen.
12: Met Bart Slim.
13: Goedemorgen.
14: Ja, hoi. Goedemorgen, Bart.
13: Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: Goedemorgen, Bart.
14: Goedemorgen, Bart.

0: Ach ja, we zijn allemaal maar passagiers op de vlucht van het leven, nietwaar? Alex Warren hoorde je met Passenger. Hele goedemorgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Ja, wat een stichtelijke woorden, hè? Begin van deze show. Op deze maandag, het begin van een nieuwe week, een nieuwe maand en mijn eerste dagje na de vakantie. Ja, poe, nou. Daar zijn we weer. Ja, ik was er even tussenuit en dat was hartstikke lekker en ook hartstikke nodig en dikke prima. Nou, ik ga niet allemaal benoemen wat ik de afgelopen 3 weken elke dag gedaan heb. Ik heb een beetje gependeld tussen Parijs, Drenthe, dagje Brugge en mijn eigen Amsterdam. Ja, museumbezoekjes, zwempartijtjes, concertjes, afijn. Het was lekker. Ik heb redelijk kunnen bijslapen en kunnen bijtanken en ik heb er zin in om je weer te mogen verwennen met de lekkerste muziek. Het is me een groot genoegen om straks het woord te geven aan Jolanda Baaiens. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van haar. Jan Visser heeft het uitgebreide weerbericht voor je. En dat geeft reden tot vrolijkheid, volgens mij. Ja, er komt nog een piepje zomer aan te komen. Potverdorie. En ik doe straks een bakkie met Has Zwenger. Ik moet even die naam even goed zeggen, want ik vergis me. Ja, Has Zwenger, zo heet hij. Hij schreef een mooi en ontroerend boekje. Ik hou het even overeind, want dan kun je die tekening even zien van het lieve hondje. Ja, het ging over zijn hondje Bijou. Een trouwe viervoeter van wie hij en zijn vrouw helaas afscheid hebben moeten nemen. Hoe ga je daarmee om? Ja, die vraag probeert hij een beetje te beantwoorden in dat boekje. Een bakje met Has dus zo. Dan wil ik ook nog even Dennis Hoebe bedanken voor het passen op de winkel de afgelopen weken. En ik ga denk ik maar eens even wat platen voor jullie klaarzetten op deze maandagochtend. Straks muziek van Seal, Crazy, komt eraan. Eerst Nancy Sinatra en These Boots Are Made for Walking. En net als voor iedereen die betrokken is bij voetbalclub AZ uit Alkmaar, dat het nieuwe voetbalseizoen is begonnen met het winnen van de Johan Cruijffschaal, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, dat dacht ik wel. Ja, tijd voor een lekker bakkie. Ik doe vandaag een bakkie met Has Zwenger uit Onderdijk. Dat ligt vlakbij Medemblik, heb ik me laten vertellen. Has, goedemorgen.
2: Dat klopt. Goedemorgen, Bart.
1: Ja, dat klopt.
2: Welkom terug, hè.
1: Ja, dankjewel.
2: Fijne vakantie.
1: Dankjewel.
2: Ah, mooi.
1: Ja, Has, wat kan ik voor je te drinken inschenken? Hoe drink jij je koffie?
2: Nee.
1: Ben je er nog?
2: Ja, ik ben er nog. Nee? Ja, ja.
1: Ik vroeg me af hoe jij je koffie drinkt. Wat kan ik voor je inschenken?
2: Nou, doe maar gewoon een beetje water.
1: Oh, gewoon een beetje water. Geen koffie.
2: Ja.
1: Geeft niks. Hey Has, luister eens. Jij hebt jij en je vrouw Wiwi hadden ooit een hondje, een cocker spaniel. Die heette Bijou. Hoe lang is zij in jullie leven geweest, Has?
2: 10 maanden. Ze is maar 10 maanden.
1: Oh.
2: Dus dat is vrij kort.
1: Ja. Want wat gebeurde er met Bijou? Die werd ziek op een zeker moment.
2: Ja, ik zou je vertellen. We hebben altijd herplaatsingshonden gehad in ons leven.
1: Ja.
2: En heel veel hebben we gehad. En die hebben we ontzettend van genoten. Die zijn helemaal opgebloeid.
1: Ja.
2: Het waren oudere herplaatsingshonden. En die bloeiden helemaal op en hadden nog een heel fijn leven.
1: Ja.
2: Zo hebben we ook Bijou eigenlijk in huis gehaald als ouder herplaatsingshondje.
1: Ja.
2: Ze was al tegen de 10 jaar oud.
1: Ah, ja.
2: Maar zo'n kogeltje die wordt ongeveer... Nou, zeg maar 14 tot 15 jaar.
1: Ja, ja,
2: dus
1: ja.
2: We willen er nog een paar jaar van genieten.
1: Ja.
2: En ook het hondje laten genieten van een fijn leven. Want dat was een fokkershondje. En eigenlijk het hele leven bestemd om puppy's te fokken. En verder niet. Nou, dat was eigenlijk de achtergrond van Bijou.
1: Ja.
2: Dat wij er in huis hadden.
1: Ja. Bijou werd dus op zeker moment ziek, hè? Want ze was al een beetje op leeftijd. Hoe gingen jij en je vrouw Wiwi daarbij om, Has?
2: Nou, eigenlijk was het zo. We hadden Bijou in huis. We lieten haar meteen keuren door onze eigen dierenarts.
1: Ja.
2: En toen bleek dat ze een ernstige vorm van anaalklierkanker had.
1: Ja.
2: Dat is een ongeneeslijke ziekte. We hebben ons eerst afgevraagd, hoe kan het eigenlijk zijn?
1: Ja.
2: Zou het al bekend geweest zijn of niet? Dat is nog niet, maar we lieten het dan maar even in het midden.
1: Ja.
2: Maar met zo'n ziekte... dan word je wel blootgesteld aan een onvoldongen feit. En dan moet je daarmee...
1: Ja.
2: Op een of andere manier.
1: Ja, en nu ben jij eigenlijk, want jij vertelde mij, die al over de telefoon al eens over had gehad, dat jij eigenlijk het idee had dat als het gaat om het verliezen van een huisdier, daar is heel veel over bekend, hè, hoe je met rouw omgaat. Maar ik begreep, Has, dat jij eigenlijk een beetje miste hoe om te gaan met het verlies van een huisdier. Zeg ik dat goed?
2: Ja, dat zie je goed. Het is een onverdomme feit.
1: Ja.
2: Maar je moet daar proberen zo positief mogelijk mee om te gaan.
1: Ja.
2: Dat hebben we dus ook met Bijou gedaan.
1: Ja.
2: We hebben enorm genoten van het hondje. Dat zelf, wij besloten eigenlijk... we zorgen ervoor dat Bijou niet merkt dat ze ziek is.
1: Nee.
2: Dus we willen haar de laatste maanden van haar leven... nog een heel prettig leven geven.
1: Ja. Ja.
2: En dat is gelukt.
1: En eigenlijk is dit, want dit boek is dus ook een beetje een eerbetoon. Hè? Het geeft ook een inkijkje in hoe jij en je vrouw omgingen met het verliezen van Bijou.
2: Klopt, ja. Klopt.
1: Stel nou, want ik heb, er zijn natuurlijk heel veel mensen die een huisdier hebben. En het wrede aan een huisdier, dat hebben wij met onze kat meegemaakt, is dat die onvoorwaardelijke liefde die je voor zo'n dier voelt, die is linksom of rechtsom toch eindig. Hè? Omdat ze vaak wat sneller afscheid nemen van jou dan jij van hun. Als mensen dit horen, dit verhaal, waar zouden ze dit boek kunnen aanschaffen, Has?
2: Bij de gewoon een reguliere boekhandel.
1: Ja.
2: Het ligt overal in de boekhandel.
1: Ja.
2: Of via internet of via de uitgever kunnen ze dat bestellen.
1: Ja, nou dan ga ik de titel nog een keer noemen. Bijou, ons dappere Engelse kokkertje. Het is een heel lief, ontroerend boekje geschreven door jou, Has Zwenger. Dank voor je verhaal. Neem je water lekker mee, Has. En dank dat je even in de uitzending wilde komen.
2: Oké, dankjewel voor het bij de inbocht komen. Hè?
1: Heel graag gedaan, Has. Mooi hoor. Ja, wat kan je toch ontroerd raken door zo'n dier, hè? Dat herken ik wel. Bijou dus, ons dappere Engelse kopje. Gaat zoeken, dat boek. Wij gaan op naar het nieuws van 9:30 met Jolanda Baaiens. En dat doen we met Wham! Dit is Freedom.

0: u? Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet het dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
9: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Zomer

0: vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ik ben Claudia, kom uit Haarlem.
2: Ik ben Henk, woon in Zaandam.
3: Nou, ik heet Truus. Ik woon hier om de hoek. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Twee minuten over 11:30. In Middenmeer is het 26 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Bart. De politie heeft een minderjarige aangehouden op verdenking van het aansteken van meerdere brandjes in Den Horen op Texel. De brandjes ontstonden gisteravond langs de Mokweg. Buurtbewoners wisten het vuur samen met de brandweer snel te blussen. Daardoor bleef de schade beperkt. Volgens de politie had het door de aanhoudende droogte ook veel erger kunnen aflopen. De verdachte mocht na overleg met justitie weer naar huis, terwijl het onderzoek doorgaat. Een van de twee verdachten van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam blijft vastzitten. De ander is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Het monument in Amsterdam werd gisteren vroeg in de ochtend beklad met gele en blauwe graffiti. Agenten betrapten de beide daders op heterdaad. De eerste is een man van 27 uit Hoofddorp. Hij had teksten en een doodshoofd op het monument gekalkt. Even later werd een 39-jarige man uit Polen aangehouden, die met lippenstift op het monument aan het schrijven was. Het is niet bekendgemaakt wie van de twee blijft vastzitten. Het monument is inmiddels weer schoongemaakt. Bij een schietpartij in de Gulden Kruisstraat in Amsterdam-Zuidoost is vannacht een man gewond geraakt. Het slachtoffer werd met meerdere schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is hij buiten levensgevaar. De schietpartij gebeurde rond 1 uur vannacht. De omgeving werd afgezet voor sporenonderzoek. Er is nog niemand aangehouden en de politie zoekt naar getuigen. Op een aantal ponten van het GVB gaat mogelijk nog maar 1 schipper varen. Dat meldt het AD. Volgens het GVB is dat nodig vanwege het tekort aan schippers. De schippers noemen het plan onverantwoord en zijn bang dat de veiligheid in het geding komt. Volgens de krant komt in een appgroep zelfs opgeroepen om te staken. Het GVB wil voorlopig nog niet inhoudelijk op het experiment reageren. En Louis van Gaal staat open voor een nieuwe periode als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat meldt de Telegraaf op basis van bronnen rond de oude bondscoach. De 74-jarige van Gaal zou bereid zijn met de KNVB in gesprek te gaan als de bond hem benadert. Volgens de krant zijn zijn eerdere gezondheidsproblemen voorbij en voelt hij zich weer fit. Van Gaal was eerder al 3 keer bondscoach van Oranje en leidde het elftal voor het laatst op het WK van 2022.
4: Jeetje mina. Zeg van Gaal, mijn hemel.
5: Ja, okay. Dat zou toch wat wezen,
4: ja, hè? Dat is toch een soort enorm konijn wat er uit die ogenhoed getoverd zal
5: worden. Ja, inderdaad. Ja. Ik ben toch wel heel benieuwd wat hier gaat gebeuren.
4: Ja, dan ben ik benieuwd of ze eruit gaan komen. Het lijkt me geen makkelijke klant om zaken mee te doen.
5: Denk het ook niet. Maar goed, maar ja, weet je, hij wordt wel ouder. Misschien is hij milder.
4: Ja, sadder but wiser. Hè. Dat zou kunnen. We gaan
5: dat
4: het
5: meemaken. Ja. Goed, meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
4: Dankjewel, Jolanda. Jan Visser, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Bart.
4: Nou, een groot genoegen om jou weer welkom te heten. Fijn dat ik je spreek.
6: Wederzijds, Bart.
4: We hebben elkaar 3 weken niet gesproken.
6: Ja.
4: Maar goed. Ja, ik heb mooi meegenomen van vakantie, geloof ik. Hè? En volgens mij is prima te doen deze komende dagen.
6: Ja, het is wel een beetje erg warm. Al valt het op dit moment nog wel mee. Maar vanaf woensdag zien we de temperatuur wel weer wat zakken, hoor. Dat is toch voor de meeste mensen een stuk aangenamer.
4: Ja.
6: Nou, wat nu betreft, op dit moment is het overal zonnig. We hebben vanmorgen nog wat bewolking gehad, maar dat trekt nu weg en lost op. En de temperatuur is 23 graden op de meeste plaatsen in de provincie. Alleen in het zuidoosten van het land zijn hogere temperaturen momenteel. Daar zit ook echt een grote warmte. Maastricht nu al 28. En daar wordt het vanmiddag rond de 35 graden. Nou, aan die temperaturen komen wij gelukkig niet toe. Het wordt op Texel 28 tot 29 graden. Geldt ook voor de Noordkop rond Den Helder. En in de rest van de provincie 30 plus. Dat wel, tropische temperaturen. Maxima tot uiterlijk 32, 33 graden in het zuidelijk deel van Noord-Holland en deels ook langs de kust vanwege de aflandige wind. En die wind komt dus uit het oosten, oost tot noordoost, later oost tot zuidoost en is matig op het IJsselmeer, eerst nog af en toe vrij krachtig en ook bij Texel, maar die neemt er ook wat af. Dus voluit zomers, voluit tropisch dus eigenlijk ook. En dan hebben we te danken aan een oost tot zuidoostelijke stroming tussen een lage drukgebied dat over Frankrijk dichterbij komt en een hoge drukgebied boven de Baltische Staten. Ondertussen zien we bij Ierland en de

0: presje liggen. Die brengt daar regen, dat wij ook heel goed kunnen gebruiken, ja, trouwens. Maar dat is nog niet aan de orde. In ieder geval vandaag niet. En ook morgenochtend zeker niet. Ook dan droog en zonnig weer. Temperatuur loopt weer snel op. De lucht is wel, want de stroming gaat morgen uit het zuidwesten ook aan de grond. Dus we krijgen aanvoer van vochtigere lucht. Dus de warmte wordt klam. Komende nacht trouwens ook al. Minimumtemperatuur op veel plaatsen niet van lager dan 19 graden. Echt een zwoele nacht dus.
1: Ja.
0: En dat is het ook morgenochtend, dat zwoele weer. En dan morgenmiddag dan is een kleine kans op een bui. Als het tot een bui komt, is het dat toch hoofdzakelijk in het oosten. Maar ik hou een klein beetje slag om de arm. En eerst nog warm, zeer warme temperaturen. Rond 30 tot 31 graden. Maar in de loop van de middag draait de wind naar het westen. En dan koelt het enkele graden af. Nou, woensdag temperatuur rond 25 graden, geregeld zon, misschien een kleine kans, misschien nog een enkele bui. Maar donderdag en vrijdag verder meest droog weer en temperaturen rond 23 graden. En dat is een stuk aangenamer.
1: Ja, nou zegt dat wel, maar de komende dagen dus nog echt wel tropisch warm.
0: Ja, ja.
1: Absoluut.
0: Met name vandaag en deels morgen.
1: Ja, ja, dus ook weer om naar het strand te gaan, dat vraagt Christian zich af of het strand weer wordt op Texel. Nou, reken maar van yes, hè.
0: Ja, het is zo'n beetje de hele zomer al strand weer, hè.
1: Zo is dat. Ja. Oké, Jan, dankjewel voor nu en tot over een uurtje.
0: Ja.
1: De verkeersinformatie dan nog. Ja, er zijn wegwerkzaamheden kriskras door onze regio. Onder andere op de A208 en op de A9. En op de A1, er was net nog een vertraging bijgekomen. Maar die is inmiddels opgelost, dus dat is goed nieuws.

0: Miss Montreal hoor je met Just a Flirt. Ja, ja.
1: Een vriendin, een vriendin. Ja, ja.
0: En nog Diana Ross en de Supremes en Baby Love. Ja, er wordt van Diana Ross altijd beweerd dat zij Michael Jackson zou hebben ontdekt. Hè. Tenminste, dat was het verhaal wat het platenlabel Motown, waar ze allebei bij zaten, naar buiten bracht. Want nou ja, het klonk dan zo mooi. Hè. De meest populaire zangeres van het label ontdekt ergens een zeer getalenteerde piepjonge zanger en zijn broers. En nou, brengt hem en zijn broers in contact met haar baas. En the rest is history, maar... De history is toch net een tikkeltje anders. Want de echte ontdekker van Michael Jackson was namelijk een man die Bobby Taylor heette. En Bobby Taylor was zanger van de band Bobby Taylor en de Vancouvers. Een band uit Canada natuurlijk, hè? Ja. Maar een band die ook veel in Amerika speelde in wat het Chitlin Circuit genoemd werd. Veel met name zwarte bands, die hadden eigenlijk nauwelijks toegang tot grote concertzalen. Dat Chitlin Circuit ontstond, laat ik zeggen, jaren 40 van de vorige eeuw. Dat liep zo door tot, laat ik zeggen, jaren 70, begin jaren 70 van de vorige eeuw. En toen ontstonden de Jackson 5, zeg maar. En de Chitlin Circuit, dat waren eigenlijk optredens die gegeven werden in schuren, sportzalen, winkelcentra, opslagloodsen. Dus niet echte concertzalen. En daar kwamen dan veel zwarte bands bij elkaar. En er werd ook heel vaak eten geserveerd. Hè. Dat is een barbecue. En chitlin is eigenlijk een soort verzamelnaam voor, restvlees van kippen en varkens en koeien. Nou, daar maakten ze chitlins van. En je kon daar eten. En dan trad dus een band als de Jackson 5 op. Nou, die Bobby Taylor die was met zijn band actief in dat Chitlin Circuit. En die kwam op een gegeven moment op een avond Michael Jackson en zijn broer tegen. En die dacht zo, dat is niet slecht. En die Bobby Taylor die was redelijk goed bevriend met Gladys Knight. Nou, Gladys Knight die was dat Chitlin Circuit al een beetje ontstegen. Maar die twee kwamen elkaar op een gegeven moment tegen. En toen zei Bobby Taylor tegen Gladys Knight, jij moet een keer gaan kijken naar dat optreden van Michael Jackson. En Gladys Knight dacht toen, maar dit moet Berry Gordy weten. En die is toen naar Berry Gordy gestapt en gezegd, joh, ik heb nou een band gezien, een piepjonge zanger, die zal in de 14, 15 zijn geweest. En een paar boers. Nou, toen is Berry Gordy gaan kijken. Ik dacht, ja, oké, maar deze band moet ik binnenhengelen. En hij is toen, een zakenman die hij was, een beetje dat verhaal gaan bedenken van, nou, en dan gaan we het gewoon als volgt uitspelen. Dan doen we gewoon net alsof Diana Ross ooit een keer bij een optreden die Michael Jackson zag. En zo is dat verhaal naar buiten gebracht. Maar eigenlijk is de echte ontdekker dus Gladys Knight en, als je het helemaal specifiek wil zeggen, Bobby Taylor en de Vancouvers. Goed, straks in Goedemorgen Zazie. En Turn Me On, eerst een band die, als ik die hoor, dan denk ik altijd, hé, maar dat heb ik toch al eens eerder gehoord. Een soort erlebnis. Aha.

Ziezo. Dat was Zazie. En goedemorgen. Met Turn Me On. Zeker. Ik ben afgelopen week, omdat ik toch vakantie had, weer eens naar de bioscoop geweest. Afgelopen zaterdag met mijn zoon naar de nieuwe Spider-Man film. Nou, dat was wel lachen. Maar de week daarvoor ben ik naar The Odyssey geweest. Dat is natuurlijk een beetje de film waar iedereen het over heeft. En wij wilden heel graag, ik en een vriend van me, naar Filmmuseum AI. Omdat hij daar op het allergrootste scherm in Nederland zou kunnen zien. Nou, dat was geloof ik 3 weken uitverkocht. Dus uiteindelijk zijn we in Tuschinski beland. Maar Tuschinski is helemaal opgeknapt. Al die panelen op het plafond en aan de muren zijn opnieuw geschilderd. Nou, ziet er waanzinnig uit. En ik zat daar in Tuschinski. Toen dacht ik, jeetje, wat is dit toch een mooi theater eigenlijk. Hè? Een beetje dat barokken en zo, met die mooie vloerbedekking. Ja, en die film, ja, god, het was een lange zit. Maar wel indrukwekkend. Het gekke is wel dat de helft van die cast die in The Odyssey speelt, speelt ook in Spider-Man. Dus een paar dagen later zag ik eigenlijk dezelfde acteurs, maar in een totaal andere film. Het is een beetje een vervreemdend effect. Enfin, centrale rol in dat verhaal van The Odyssey is natuurlijk dat paard, hè? Paard van Troje. Nou, dat paard ga ik niet draaien. Ik ga Iron Horse draaien. Dit is Sweet Louis Louise.

0: De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
3: Dit is een uittip.
4: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
3: Dit was een uittip.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
6: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Dit is een uittip.
4: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
3: Dit was een uittip.
7: Ik ben Leon uit Wormerveer.
8: Ik ben Lara uit Ondijk.
9: Ik ben Jan Dirk uit Alkmaar.
10: Oh, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
11: Ik ben Banne uit Amsterdam.
12: Ik ben Monique uit Castricum.
13: Ik ben Willem, wat leuk je broer.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: 11 uur precies. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Jolanda Baaijens. Jolanda, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Bij een tabakzaak in winkelcentrum Duinpassage in Den Helder is vannacht ingebroken. Het is de derde inbraak in een week tijd. Op Texel is een minderjarige verdachte aangehouden voor het aansteken van meerdere brandjes. Buurtbewoners wisten het vuur gisteren samen met de brandweer snel te blussen. En op een aantal ponten van het GVB gaat mogelijk nog maar één schipper varen. Volgens het vervoersbedrijf zou dat nodig zijn vanwege het tekort aan schippers. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ja, drink genoeg water, mensen, want het is behoorlijk warm. Goed, hou daar rekening mee. Dan krijg je van mij nog even de verkeersinformatie van de ANWB. Geen files, maar wel dus wegwerkzaamheden op verschillende plekken in de regio. Onder andere op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen het knooppunt Eemnes en het knooppunt Meiderberg. Dat duurt nog tot 17 augustus aanstaande. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar en de andere kant op tussen Beverwijk en het knooppunt Velsen. Daar duurt het tot 8 augustus aanstaande. En de laatste is op de A208 Sassenheim-Velsen. Bij het knooppunt IJmuiden naar de A22 richting Beverwijk. Ook daar dus wegwerkzaamheden. De verbindingsweg is daar dicht en dat duurt nog tot 8 augustus. 8 augustus moet ik zeggen, aanstaande.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
20: Goedemorgen.
21: Met Bart Slim.

0: Het was er mij net even te druk en te warm tijdens het afgelopen North Sea Jazz Festival in die zaal waar zij speelden. Op de vrijdag was dat. Maar een vriend van me die was er met zijn dochters en die vonden het geweldig. Shanna Spyro hoorde je met Material Lover. 11:11.
1: Ciao tutti.
0: Hallo.
1: Buongiorno. Daar zijn we.
0: Zeker, daar zijn we weer. Mijn eerste werkdagje na de vakantie. Ja, zo'n eerste uitzendingtje. Misschien herken je dat ook op je werk. Het is altijd even een beetje wennen of zo. Eenmaal een beetje zoeken waar alles ook alweer zit. Het is gewoon een heel ander verkeerde knop. Het is gewoon een heel ander radiostation. Even kijken, klopt dit dan nog?
1: Ciao tutti.
0: Nee, ja, dat klopt wel. Ja, deze.
2: Assistentie, we zijn in Mesta Breita para Messi, Messi, Messi, Messi, Messi.
0: Hier is een voetbalwedstrijd bezig. Moeten we ook niet zijn deze dan?
3: The leopards are the most versatile of all the big cats.
0: Dat is nog wel een natuurdocumentaire. Nee, hier moet ik zijn. Dit is hem. Ja, zeker. Uurtje 2 van Goedemorgen van deze maandag. Het is 3 augustus. Ik ga lekker door met wat ik aan het doen was. Lekkere muziek draaien. De lekkerste muziek van de hele wereld. En je hoort mij straks ook weer ergens de komende minuten een bekende melodie fluiten. En wie weet is het winnen van een klein maar fijn prijsje op deze maandag dus gewoon weer een fluitje van een cent. En ik doe vandaag niet moeilijk als het gaat om de titel. Veel mensen kennen het liedje namelijk onder een andere titel en niet de officiële titel. Dus als je nou de artiest straks weet en de titel waarvan de meeste mensen denken dat dat hem is, als je me die geeft, dan ben ik al heel tevreden. Ja, ik zeg het een beetje cryptisch, maar het maakt zich, het wordt allemaal vanzelf duidelijk, denk ik. De vingers bij de knoppen en oren gespitst dus. Als je mij straks weer dat liedje hoort fluiten. Dat allemaal op deze maandag op nhnieuws.nl. Het verhaal van de Aziatische hoornaar. Ja, dat insect, een zogeheten invasieve exoot, die duikt steeds vaker op in ons land, met alle gevolgen van dien voor de biodiversiteit. Onlangs nog was het raak in de heer Hugo Waard, waar hoornaarbestrijder Peter Hoogland een enorm nest moest verwijderen. Maar de provincie is die hulp door professionele verwijderaars aan het terugschroeven.
4: Ja, en dat gaat er wel voor zorgen dat er meer hoornaars komen en de kans dat mensen dus daarmee in aanraking komen steeds groter. En dat is ingewikkeld, omdat mensen het diertje nog niet zo goed kennen en het gedrag heel anders is eigenlijk dan inheemse wespen. Omdat ze hun nest heel fel verdedigen en mensen hem vaak niet zien, omdat ze goed verstopt zitten in hagen en spouwmuren.
5: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Bart.

0: Ja, welk liedje floot ik hier? En ik zei het al, hè, ik hoef niet de exacte titel, als je maar de uitvoerende artiest en de titel waarvan je denkt dat hij het is, dan reken ik al goed. Weet je het antwoord? Welk liedje floot ik hier? Kom maar door met je antwoord 088 850 51 52.
1: Fluitje van een cent.

0: Fluitje van een cent.
1: Ik floot een heel bekend liedje waarvan ook nu weer bleek dat heel veel mensen eigenlijk niet weten wat de officiële titel van het liedje is. Dat is niet zo gek, want het refrein is zo bekend, dat fluit je onmiddellijk mee of zing je mee. En dan denk je ook automatisch, ja, maar dat is de titel. Nou, die titel werd dan ook heel veel gegeven. Keur ik ook gewoon goed, hoor. Rinette was de eerste, die zit er altijd bovenop en die had het goed. Geldt ook voor John. Loes moest heel even nadenken over de uitvoerende artiest, maar die gun het je bij deze. René, Moika, Joyce, Dini, Christian, Jennifer hadden het allemaal al bij het rechte eind. Jos, laat ik Jos vooral niet vergeten. Ja, nou, fijn om jullie allemaal ook weer via de app zo binnen te zien komen. Ik heb jullie gemist, lief mensen. Die hadden het dus allemaal bij het rechte eind. Ik ben benieuwd of dat ook voor Harry geldt. Harry, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart.
1: Waar bel je vandaan, Harry?
2: Uit Bussum.
1: Uit Bussum. Nou, zullen we even naar elkaar zwaaien dan?
2: Bij deze.
1: Oké, zwaai terug. Je zit er gezellig bij, Harry.
2: Dank je.
1: Hartstikke goed. Hey, jij hoorde mij mijn best doen op een heel bekend liedje. En jij dacht, verrek, die herken ik. Dus jij belde en ik nam de telefoon op. En toen dacht ik, nou, dan ga ik Harry even terugbellen. En toen liet jij mij zojuist weten dat jij bekend staat als een hele goede fluiter. Dus ik neem aan dat je de fluitspier vanochtend nog even goed getraind hebt. Hartstikke mooi. Nou, voordat het heel ordinair gaat worden, Harry. Kijk, je hebt natuurlijk de melodie, het couplet en het refrein. Het refrein is het meest bekend, hè? En ik heb het refrein hier, de oplossing heb ik hier klaarstaan. Dus de vraag is nu, Harry, durf jij het aan om samen met mij mee te neuren, je fluiten, zingen desnoods? Zullen we dat gewoon doen met z'n allen? Ja, gaan we even zorgen voor een beetje chaos op de radio. Dat vind ik altijd leuk. Goed, als jij zover bent, dan tel ik af en dan zeg ik 3, 2, 1 en dan gaan we. Want Amsterdam is poep op de stoep en haat in de straat. Je bent op de doede, dan gaat op een plaat. Dansen bij Jansen. Ja. Nou, de titel is dus niet Amsterdam. De titel is officieel Mijn Stad. Maar geef nog even de uitvoerende artiest, Harry.
2: Danny de Munk.
1: Hartstikke goed, man. Klopt als een bus. Je bent de winnaar van vandaag, Harry. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Nou, heb even geduld tot vrijdag. En dan gaat er een hele stapel enveloppen de deur uit. En op een van die enveloppen staat dan jouw naam en adres. Gefeliciteerd.
2: Ik ben blij dat je weer terug bent. Drie weken was lang, Bart.
1: Ja, nou, ik zal het niet meer doen. Dankjewel, Harry. Fijne dag, hè.
2: Zelfde.
1: Hoi. Ja, mooi, hè. Dansen bij Jansen. Mooi tijdsbeeld ook. Als je dat zo hoort, hè. Zoals Danny de Munk Amsterdam beschrijft. Sodom en Gomorra. Haat in de straat. Af en toe een moord. Valt allemaal wel mee, hè. Dit is Ruud Jacot in Goedemorgen en Hartslag.

0: Even de muzikale administratie bijwerken. Ja, hij is wel zo netjes toch. Hartslag hoorde je van Rutja Kolt. En dit was nog Mr. Big, 24 karaats, one hit wonder, Romeo.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Ik ben Dion en ik kom uit Horen. Dus niet Horen, maar Horen.
6: Ik ben Lucia en ik kom uit Castricum. Thuis in
0: over 11:30. In Muiderberg is het 26 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baijens. Jolanda, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Bart. De politie onderzoekt wie tijdens de World Pride in Amsterdam flyers heeft verspreid

0: stadsnomadenterrein Het Landje in Amsterdam heeft veel schade aangericht. Meerdere bewoners zijn hun woning en vrijwel al hun bezittingen kwijt. Volgens de brandweer ontstond de brand in een caravan en sloeg het vuur snel over naar andere onderkomens. Iedereen wist op tijd in veiligheid te komen. De oorzaak is nog niet bekend en is volgens de brandweer moeilijk te achterhalen. Een van de bewoners is Jeroen de Wilde. Hij is bijna alles kwijt, maar wel opgelucht dat er niemand gewond raakte.
1: Ik werd wakker gemaakt. Ik zag de vlammen echt voor mijn neus. Ik kon niet eens meer wat meenemen. Ik heb helemaal niks over van mijn spullen dat ik heb. Ja. Ik ben daarnaast een DJ. Dan zijn nog twee bakken vinyl over. De rest is echt allemaal draaitafel. Alles is weg. Iedereen is er wel uitgekomen, gelukkig. En ik hoop dat de katten het allemaal overleefd hebben. Kippen hebben het achter daar ook overleefd. Gelukkig.
0: De getroffen bewoners hebben inmiddels een tijdelijke opvangplek aangeboden gekregen. En de politie heeft een minderjarige aangehouden op verdenking van het aansteken van meerdere brandjes in Den Horen op Texel. De brandjes ontstonden gisteravond langs de Mokweg. Buurtbewoners wisten het vuur samen met de brandweer snel te blussen. Daardoor bleef de schade beperkt. Volgens de politie had het door de aanhoudende droogte ook veel erger kunnen aflopen. De verdachte mocht na overleg met justitie weer naar huis, terwijl het onderzoek doorgaat. En er is nieuw audiomateriaal opgedoken van niemand minder dan André Hazes. Dat is gevonden in een muziekstudio in Spakenburg. Het gaat om een concertregistratie van Hazes in augustus 1998 in Benidorm. De muziek lag bij Paul Schuurman. Zijn inmiddels overleden vader had een mobiele audiostudio die concerten opnam. En hier hoor je een stukje.
1: Ik werd wakker gemaakt door dat.
0: Oh, sorry.
2: Hier heb je de stem los van André nu.
3: Is dat genoeg?
2: Het is nooit verder op de markt gekomen. Dit is echt gewoon heel uniek gewoon dat we dit hebben. Ik heb er niks aan dat het bij mij in de kast ligt, zeg maar. En dat heb ik altijd al gezegd van, weet je, dat dit moet gewoon weer op de markt komen. Want het zijn unieke concerten gewoon.
0: En de echte Hazes-fan, die kan vanaf 21 augustus het complete concert beluisteren.
4: Jeetje, maar wat een schatkamer aan prachtige van Nederlandstalige muziek.
0: Ja, fantastisch toch? En dat is nog niet alles, hè? Hij heeft ook nog van Herman Brood dingen liggen, Marco Borsato.
4: Ik ga onmiddellijk deze man proberen te pakken te krijgen.
0: Dat zou ik ook doen als ik jou was. Ja. En meer nieuws vind je natuurlijk bij ons in de app of op nhnieuws.nl.
4: Dankjewel Jolanda. Het weer dan, Jan Visser.
5: Het is vandaag droog, zonnig en erg warm. De maximumtemperaturen komen vanmiddag en aan het begin van de avond uit op waarden tussen 28 en 29 graden in de Noordkop en op Texel. En elders wordt het boven 30 graden, lokaal 33. De wind waait uit het oosten tot noordoosten, later uit het oosten tot zuidoosten en is zwak tot matig aan de kusten op het IJsselmeer, eerst nog af en toe vrij krachtig. Morgen in de ochtend droog en zonnig weer. In de middag wat meer bewolking, een kleine kans op een bui. De meeste plaatsen houden het waarschijnlijk droog. Verder is het morgen warm, opnieuw, met temperaturen tot rond 30 graden. Maar in de loop van de middag koelt het af, want dan trekt de wind wat aan uit het westen. Eerst waait de wind uit het zuidwesten. Sowieso heeft de warmte morgen trouwens een drukkend karakter vanwege de relatief hoge luchtvochtigheid.

Never Can Say Goodbye. Eigenlijk een liedje van Gloria Gaynor, zeg ik uit mijn hoofd. Je hoorde hem in de uitvoering van de Communards. Met die zanger die ik altijd een beetje op Gianni Infantino vind lijken. Weet je niet? Grote baas van de FIFA. Lijkt een beetje op Jimmy Somerville. De zanger van de Communards. En daarvoor natuurlijk van Bronski Beat. Hè? Ja. De Beatles hoorde je ook nog met Good Day Sunshine. Ja, het is eigenlijk een soort een groet, een compliment en een weersverwachting in één. Hè? Dat Good Day Sunshine. Ik heb toch heel even gekeken naar liedjes over het weer. Want je denkt natuurlijk altijd, ja, de liefde is onderwerp numero uno. Als het gaat om inspiratie, hè, voor liedjes, nou, dat is het ook. Maar het weer in al haar verschijningsvormen, daar is toch ook menig liedje over geschreven. Het internet, en waarom zou het internet liegen, dat zegt meer dan 750 liedjes. Nou, dat wil ik best geloven. Ja, ja toch? Dan zit je er niet ver naast. En zon en regen, dat zijn dan de meest voorkomende, laat ik zeggen, weergerelateerde onderwerpen in die liedjes. Bob Dylan is de zanger met de meeste liedjes waar een weerfenomeen als zon of regen in voorkomt. 163 liedjes van Bob Dylan verwijzen op enig moment naar een weerfenomeen. Op de voet gevolgd trouwens door de Beatles die ik net draaide. Als je dan ook nog wil weten wat het minst voorkomende weersverschijnsel is, de sneeuwstorm. Ja, er zijn bijna geen liedjes geschreven over de sneeuwstorm. Ja, er is wel één album wat me zo even te binnen schiet. The Blizzard of Oz. Soloalbum van de inmiddels overleden Ozzy Osbourne. Nou, daar heb je in ieder geval al één blizzard. Maar goed, de sneeuwstorm dus. Mocht je nog eens een keer een liedje willen schrijven wat nog nooit iemand geschreven heeft, schrijf dan een mooi liedje over de sneeuwstorm, zou ik zeggen. Straks in Goedemorgen Rolf Sanchez en Emma Heesters met een liedje met een titel waar ik me even niet aan ga wagen. Het is Spaans. Pa Olvidarte. Nee, ik zit er gigantisch naast. Ben ik bang. Excuses daarvoor. Eerst Danny Vera in Goedemorgen. Dit is DNA.

Heesters en Rolf Sanchez en pa Olivier Darte. Ik doe het weer, hè? Wel op mijn kolenschoppen Spaans. Zou je misschien maar eens een cursus gaan doen. Zo dadelijk, dan schuift niemand minder dan June Hoogkarspel aan. Om even vooruit te blikken op haar programma. Ik heb tijd voor nog een liedje. Nou, die kans laat ik me niet opnemen. Dit is Paul Simon en dat mooie Mother and Child Trio.

0: slapen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Joem, wat ga je doen?
1: Oh, wat leuk.
3: Joem, wat ga je doen?
1: Dit is heel bijzonder.
3: Joem, wat ga je doen?
1: Ga ik nog even zien.
4: Joem, wat ga je doen?
0: Goedemorgen.
4: Hey Joem, goedemorgen.
0: Hij is er weer.
5: Ja, zeker.
0: Oh, mijn hart maakt een sprongetje.
4: Nou, insgelijks Joem. En wat lief dat je dat zegt.
0: Oh, ben je helemaal bijgekomen?
4: Nou, ik zeg net tegen Lotte, min of meer.
0: Maar... min of meer, je hebt een goede kleur.
4: Ja, dankjewel.
0: En een nieuwe polo.
4: Ook dat nog. Ik denk wit, dat steekt mooi af.
0: Zeker.
4: Bij die bruine toet van me. Nee, het was een goede vakantie en ik ben ook weer blij dat ik aan het werk mag.
0: Fijn dat je erbij bent.
4: Zeker, nou, dankjewel.
0: Bij
4: fijn
0: de
4: dat jij
0: familie.
4: Bent. Ja.
0: Er is iets bijzonders straks. Professor Drap komt langs.
4: Okay.
0: En die gaat vragen om mijn hand.
4: Oh jee.
0: Niet dat ik met hem ga trouwen, maar hij is een handlezer.
4: Oh, ik dacht dat hij gespecialiseerd was in amputaties.
0: Dat is minder. Dank je. Dan kan ik mijn werk niet meer uitoefenen.
4: Nee, dat is...
0: nee, dus hij, professor Drap, komt handen lezen.
4: Oh, wow.
0: Dus als er luisteraars zijn die nu inderdaad denken... oh, alsjeblieft, June. Kan niet allemaal, hè. Ik stuur een goede gedetailleerde foto van mijn hand. Dan kunnen we de hand van die luisteraar ook misschien wel even meenemen.
4: Interessant.
0: Dat gaan we doen. Voor de rest is er een heel leuk festival in Alkmaar. Daar zoeken we wat vrijwilligers bij. En ben jij van kamperen?
4: Niet zo, nee.
0: Oh, okay. Ik heb campingje gespeeld.
4: Echt?
0: Dit weekend.
4: En hoe was dat?
0: Ja, heel leuk. Samen met Arjan moesten wij de beheerder vervangen.
4: Oh, wat leuk.
0: Ja, dat is echt heel
4: leuk. Oh, maar dat is gewoon dus een camping bestieren.
0: Ja, bestieren, ja.
4: Oh, fantastisch.
0: Ja, dus maar ook schoonmaken, de toilet en zo.
4: Ja, ja, ja.
0: Maar dat liet ik vooral aan Arjan over. Nee hoor, ik heb ook geholpen. Dus daarover wil ik het straks hebben op mijn persoonlijk moment.
4: Fantastisch. Kortom, een rijkelijk gevulde show straks na 12 uur met June. En Bastiaan zie ik daar zitten op de plek van Maarten. Heel veel plezier daarbij. Ik ben blij dat ik weer terug ben. Dit is nog First Choice.

0: Vanmiddag en vandaag de dag. Het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Je vindt het hier heerlijk of vreselijk? Waar ben ik?
2: Ik moet op één plaats wezen, dat is op de wc.
1: Op de wc?
0: Oh. Hint 2.
1: Soms mag je hier een fikkie stoken. Waar ben ik?
3: Ik denk de camping.
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH Koeltas of zonnebril. Hier bij NH.
4: Dit is een uittip.
5: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
4: Dit was een uittip. De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT. Dit is een uittip.
5: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
4: Dit was een uittip.
6: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
7: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
4: Dit is een uittip.
5: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
4: Dit was een uittip.
14: Ik ben John uit het krachtige en gezellige Bergen.
15: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse Bos als mijn voortuin.
16: Hoi, ik ben Simon Keizer en ik kom uit Volendam.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Over 12. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
19: Goedemiddag. De politie onderzoekt wie tijdens de World Pride in Amsterdam flyers heeft verspreid over van oorlogsmisdaden beschuldigde Israëliërs. Op de flyers stond ook het logo van de gemeente Amsterdam, terwijl die daar niks mee te maken had. Bij een brand aan de Erasmusgracht in Bos en Lommer in Amsterdam zijn vannacht 2 bootjes verwoest. Daarbij raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is niet bekend. En bij een botsing met een bestelbus is vanmorgen een jongetje gewond geraakt. Het gebeurde op Texel. Er werd een traumahelikopter opgeroepen. Hoe het nu met het jongetje gaat is niet bekend, maar volgens de politie was hij wel aanspreekbaar. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
20: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A7 Heerenveen richting Hoorn. Tussen Breesanddijk en Den Hoever 8 minuten vertraging. Minder vertraging, maar hou rekening met drukte op de A9. Amstelveen richting Alkmaar tussen het knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk Oost.
3: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
22: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van 2 vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
23: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
24: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
25: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
23: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
25: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
26: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
27: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
26: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
27: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
28: June tot 2.

0: deze maandag 3 augustus 2026. Het wordt een spannende uitzending, want we krijgen een handlezer. Die gaat niet alleen mijn hand lezen, maar ook de handen van een aantal luisteraars. Ik heb bedacht van tevoren, Bastiaan, goedemiddag. Rots in de branding, vervanger van eigen Maarten Faber. Straks heb ik een hele korte levenslijn.
1: Nou, mijn hand is al een keer gelezen door hem. En daar hij kijkt alleen naar je verleden, niet naar je toekomst.
0: Oh.
1: Dus op basis van jouw hand gaat hij dus vertellen van wie ben je, waar woon je, wat voor type ben je.
0: Waar woon ik? Kan hij dat zien in mijn hand?
1: En niet je adres, maar wel wat voor soort woning.
0: Ja?
1: Ja, en het is, ik moet zeggen, de eerste keer dat ik hem ontmoette, toen dacht ik ook, ja, dat zal wel. Dat zal, ik trap er niet in. Maar hij had een paar punten van mij waarvan ik dacht, hoe kun je dit weten?
0: Oké. Nou, ik ben heel benieuwd. Want dan kunnen luisteraars of een foto insturen van hun hand. Niet dat we tijd hebben voor alle handen van luisteraars. Maar dan kunnen ze er maar zelf ook misschien het een en ander van opsteken.
1: Je rechterhand is belangrijk.
0: Oh, rechterhand.
1: Ja, je rechterhand mag je opsturen.
0: Oké. Goed, ik ben heel benieuwd. Dat doen we straks allemaal. En voor de rest hebben we nog wat vrijwilligers nodig. Maar op mijn persoonlijk moment over vrijwilliger gesproken. Afgelopen weekend heb ik iets heel leuks gedaan. Samen met mijn partner hebben wij de beheerder en zijn vrouw vervangen op een camping.
1: Nou.
0: Wij zijn het beheerdersduo geweest. Ja, was trouwens maar één dag. Had wat mij betreft nog wel wat langer mogen duren. Maar afgelopen zaterdag hebben we een campingje gespeeld.
1: Maar jij komt ook overal, hè? Ja. Wat is dit?
0: Nou, de eigenaar ken ik. Het zijn de oude buren uit Weesp. En ik, Arjen en ik gingen kamperen met de ouders van mijn schoonzoon. Heel leuk, schoonzoon kwam ook. En natuurlijk mijn dochter. Dus dat was heel gezellig met barbecue en spelletjes en weet ik veel wat allemaal. Maar één dag gingen wij het campersduo, hoe kampeerduo, de eigenaren vervangen. Dat betekent het volgende. We kregen een lijstje met mensen die vertrokken. Met mensen die aankwamen. De telefoon werd doorgeschakeld op mijn eigen telefoon. Dus ik nam dan op en dan camping, Erven de Weijenberg, goedemorgen. Het is echt heel grappig. We moesten ook schoonmaken natuurlijk, dat hoort er ook bij. Dus het sanitair en niet te vergeten, ook de afwasplek moest allemaal worden schoongemaakt. En af en toe een praatje maken op die camping. Dat is maar toch leuk?
1: Ja.
0: Maar je staat de hele dag aan, hè? Want die mensen die bellen ook gewoon 's avonds nog. Oh, het is mooi weer. Hebben jullie nog een plekje? Het is echt heel leuk.
1: En wat is de gekste vraag die je hebt gekregen?
0: De gekste vraag? Nou, dat was niet zo gek. Ja, vooral ook wat er in de buurt te doen is. Dat zijn de vragen.
1: Maar dat moet je wel allemaal weten dan ook.
0: Nou ja, en anders dan zorg je dat je dat heel snel opzoekt. Maar merendeel wist ik wel. En voor de rest waren we daar ook een beetje in de buurt bekend. Er kwam één man aan. Willem heette die. Je zegt, oh, heb je nog een plekje voor mij? Met mijn tentje op het trekkersveld. Dus ja, tuurlijk, Willem. En die liep de hele dag met een koptelefoon op. Die was denk ik de hele dag muziek aan het luisteren. Dus toen ging hij afwassen. Zag ik op hem met die koptelefoon. Met die koptelefoon op. Heel bijzonder.
1: Oké.
0: Ja, nou, Willem ging weg op de fiets. Na een nachtje slapen met koptelefoon op. Maar echt wat dat betreft mooie omgeving. Tussen Zutphen en Apeldoorn. En het was echt heel leuk om gewoon daar campingje te spelen. Ga ik nog een keer doen, denk ik. Houden jullie van kamperen?
2: Ik heb nog nooit gekampeerd.
0: Nou, wat is dit nou?
1: Nee, ik vind het echt vreselijk. Ik vind het kamperen
0: even wachten, eerst even naar Lotte. Hoe komt het dat jij nog nooit gekampeerd hebt?
2: Ja, weet
0: niet
2: ik eigenlijk.
0: Niet met je ouders in een tent?
2: Nee, maar ik weet wel
0: dat.
2: Nou, mijn moeder heeft vroeger wel gekampeerd. En misschien dat ze het zo zat was dat ze dacht van, nou, wij gaan lekker in een huisje of zo.
0: Ik denk toch dat je een keer terug moet naar de natuur.
2: Nou, het lijkt me ook eigenlijk best lekker. Ik hou wel van de natuur. En je bent lekker veel buiten, toch? Precies. Als je op een camping zit. Dus ja, wie weet, ga ik het een keer doen.
0: Oké. Ja, maar dan moet je niet bij Bastiaan zijn, want die vindt het niet leuk.
1: Nee, vreselijk. Het is echt, oh man.
0: Nou, rustig aan. Wat is er erg aan kamperen?
1: Je zit vaak in de kou, in de regen.
0: Dat is mijn, niet, want dat het was hartstikke lekker weer.
1: Dat klopt, maar dat zijn mijn ervaringen met kamperen tot nu toe. Ik heb denk ik 2 keer gekampeerd in mijn leven. Dan lig je op zo'n velpetje, zo'n luchtbedje. Want ik ging nooit met de luxe kampeertochten mee. Het is altijd gewoon op zo'n luchtbedje. Daar lig je half op de grond, 3 van die spinnen in je nek. Ik heb daar helemaal geen zin in, joh.
0: Nee. Goed, hier is een traumaatje. Daar kunnen we een keer wat aan doen. Niet met de nieuwslezer. Maar ik vind kamperen leuk. Als het afgewisseld wordt met andere vakanties. Maar inderdaad, om gewoon buiten te zijn. Dat is heel leuk. Gewoon lekker spelletjes doen buiten, kaars op tafel, barbecuetje, dan is het hartstikke leuk. Maar wel inderdaad met mooi weer.
1: Kun je toch ook een vakantiehuisje nemen?
0: Dat kan. Maar dit is leuker, denk ik. In veel gevallen. Met die spinnetjes op.
1: Nou, Lot, misschien moeten we een keer meegaan naar de camping.
0: Waar zijn de diehard kampeerders? 088-850-51-52. Hou jij van kamperen? En als het zo is dat jij eens een keer op iets gepast hebt, op een winkel of op een camping, dan vind ik dat ook leuk. Dus dat zijn eigenlijk 2 vragen vandaag. Moet kunnen om het moeilijk te maken.
1: Zo is het.
0: Vind je niet? Gloria Estefan, June tot 2 op NH. Het is maandag 3 augustus. Ben jij een kampeerder of niet? Mag je ook zeggen hoor. Hoeft niet. Hoeft niet per se een kampeerder te zijn. Maar ik vind het toch leuk. En pas op een camping is helemaal leuk.

0: Neil Horan. Camping spelen, dat heb ik afgelopen weekend gedaan. Hou je wel of niet van kamperen? Heb je wel eens op een winkel of op een camping gepast? Yvonne, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jon.
0: Dag, ben je voor of tegen?
1: Voor.
0: Ja, en waarom hou je van kamperen?
1: Ik ben dat van huis uit gewend. Ja. Mijn ouders deden het vroeger al.
0: En waar kampeerden jullie vooral?
1: Ja, waar jij woont, in Muidenberg.
0: Ah, nee, dat is niet waar. Die camping in het dorp, op die tehuisjeskamp.
1: Nou, je had er vroeger drie. Je had KVM, kampeervereniging Muidenberg.
0: Ja.
1: En je had er daarachter een, meer naar IJsselmeer, dat was de Kuil. Dat lag lager. Ja. En je had, als je het straatje uitloopt vanuit het dorp, aan de linkerkant al die huisjes. Oh, en wij stonden over die, langs die, wat is dat, die rand die er was.
0: Nou, en hoe was dat?
1: Want geweldig.
0: Over welke tijd hebben we het dan?
1: Nou, ik ben van 1951, dus dat is al heel lang geleden.
0: Ja, leuk zeg. En vooral naar het strandje natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat enig. Hartstikke leuk.
1: Je had er vroeger ook nog een restaurant zitten.
0: Ja.
1: En dan mocht je, als je een kwartje meenam, dan mocht je daarin en dan kreeg je een glaasje waterlimonade en dan mocht je spelen in de speeltuin.
0: Wat enig. Is dat waar nu de midgetgolfbaan is? Of ben je er nooit meer geweest?
1: Jawel, ik ben er nog wel eens geweest. Ik vind het wel heel leuk.
0: Wat enig. Wat leuk. En ben je later ook nog zelf gaan kamperen of heb je het bij je ouders gelaten?
1: Nee, we hebben een vouwwagen gehad.
0: Ja.
1: Daar gingen we altijd weg kamperen, heerlijk.
0: Ach, wat leuk. Nou, hartstikke goed. En ook als het regent, was jij gewoon op de camping?
1: Ja, hoor.
0: Oh, kijk, dit is echt een stoere Yvonne. Hey, dankjewel. Ja.
1: Oké, graag gedaan.
0: Dag.
1: Dag.
0: Ellie.
2: Ja, ik heb vroeger in mijn jonge tijd, want ik woonde in Zuid, en mijn buren hadden een camping, caravan.
0: Ja.
2: En nou, mijn vader die was accountant en ik kon nooit in mijn kindervakantie met vakantie. En dan nam mijn buren me mee met die kinderen.
0: Ja.
2: Maar toen moest ik in Holten gingen. Het was prachtig daar, ik vond het enig.
0: Ach.
2: Bij die kinderen moest ik in die tent. Nou, dat was schillen natuurlijk. En op laat tijd, kom maar bij ons in de caravan. Maar je slaapt geen moment met dat kroon.
0: Nee, dan zeker niet.
2: Maar ik ging vroeger met... Als ik ouder was, met de vriendinnen altijd naar het buitenland. Dus dan ging ik niet kamperen, maar wel eens in een... niet altijd een hotel, maar in, hoe heet dat andere? Dat je zelf alles moet doen.
0: Oh, een appartement.
2: Ja, een appartement. Wel eens een kooi. Ja. Maar meestal gingen we, want als je naar Israël ging, ben ik er al geweest en alles.
0: Ja.
2: Dan ga ik niet in een appartement, dus in een hotel. Maar ik hou er wel van. Maar ik heb het maar in mijn jonge tijd gedaan.
0: Ja, maar je kan er toch over meepraten, Ellie.
2: Ja, echt wel. Ik vond het hartstikke leuk. Wat met Tony, weet je, ik was altijd al een kletter. Dus ik ging dus even bij de buren langs.
0: Ja, wat leuk. Hey, over kletsen gesproken, ik ga even nog naar Bastiaan. Kijken wat er geëpt is. Dag lieverd.
2: Dag lieverd.
0: Doeg. Bastiaan, wat kwam er binnen via de app?
3: Gerrit die zei bijvoorbeeld dat hij van begin 2000 naar Lowlands is geweest. En daar moet je ook altijd kamperen. Ja. Dat is een festival natuurlijk. Christian die zit op dit moment gezellig op de camping in de Koog op Texel. De hele zomer heerlijk. Jos die zegt op de camping is het bijna iedereen is daar gezellig. Je zou maar in zo'n hotel zitten waar mensen 's ochtends al aan zo'n tafel zitten en zichzelf moeten gedragen. Voor mij is kamperen vrijheid, blijheid.
0: Zo'n hotelletje dat dan zo'n ontbijtbuffet klaarstaat.
3: Dat is ook niet vervelend.
0: Ach, dat vind ik zo lekker.
3: En Rodi is eigenlijk de enige die gereageerd heeft die niks met campings heeft. Of zoals hij het zelf zei, nooit camping. Ik heb liever een huisje. Ik haat de camping.
0: Oh ja, dat gaat wel heel ver. Nou, ze moeten mij ook niet altijd op een camping zetten. Maar zo af en toe vind ik het best leuk.
3: In de zomer kan dat best leuk zijn.
0: Ja, heerlijk toch? Oké, dat was hem. Mooi.

0: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Dit is een uittip.
2: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
3: Dit was een uittip. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Ik ben Lizzie en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Sherelle uit Purmerend.
11: Een vrolijke groet van Margriet uit Heerhugowaard.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: 1 minuut over 1:30 in Castricum is het 26 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
14: Goedemiddag. De twee mannen die worden verdacht van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam zijn vrijgelaten. Dat laat het OM weten. Wel blijven ze verdachten. Ze moeten in november voor de rechter verschijnen. Gisterochtend vroeg werd het monument beklad. Er werden verschillende teksten en een doodshoofd opgemaakt. De politie reed op het moment van de bekladding toevallig langs en kon één van de verdachten meteen aanhouden. De ander werd later aangehouden. Inmiddels is het monument weer schoon. En we blijven even in Amsterdam, want de politie onderzoekt namelijk wie er tijdens de World Pride flyers heeft verspreid over vermeende Israëlische oorlogsmisdadigers. Op de flyers stond ook het logo van de gemeente Amsterdam, maar die had er niets mee te maken. Burgemeester Halsema noemt de actie verwerpelijk. De politie probeert nu te achterhalen wie de flyers heeft verspreid en roept getuigen op om zich te melden. Bij een tabakswinkel

0: zo lang duurt voordat je een kaart verstuurt, dan wordt het nog minder. Ik denk dat dan nog minder mensen een kaart sturen, of je moet het een week van tevoren in je agenda zetten. Dat kan ook.
1: Ja, maar ja, het kost ze dan minder als ze meer tijd krijgen.
0: Ja. Ja. Ja. Nou ja, dat is wel belangrijk. Ze moeten wel blijven bestaan natuurlijk. Hey, hartstikke goed, dankjewel. Dan door met het weerbericht. En hij is weer terug van vakantie. We horen hem al de hele ochtend. Jan Visser, goedemiddag.
2: Hey John, goedemiddag.
0: Ach, en hoe was jouw reis op IJsland?
2: Geweldig, ja.
0: En wat was er zo mooi?
2: Ja, ja, ja, er is zoveel te zien. Je hebt natuurlijk diverse vulkanen. Ja. Waaronder die beroemde, die in 2010 is uitgebarsten. Ja. Waar nu, die nu weer helemaal in de sneeuw ligt. Want die ligt eigenlijk onder een gletsjer. Ja. Een jokul, zoals ze dat noemen.
0: Ja, oh ja.
2: En dan heb je dus de grootste gletsjer van Europa. Even Spitsbergen niet meegerekend. Dat is de Vatnajökull met een oppervlakte van meer dan 8000 vierkante kilometer.
0: Zo.
2: En dan ga je dus omheen, hè, want je kunt er niet, je moet er echt omheen. Je kan er niet overheen, zo groot is hij. En je komt hem dus op, bijna het hele eiland kun je hem dus zien. Dan heb je de fjorden. We hebben natuurlijk ook de heetwatertoestanden. Waar het stoom en modder en alles van nog wat de grond uitkomt.
0: Ja.
2: En de zuidkust en is buitengewoon groen. Er groeit echt van alles. Dus, dat is niet voor te stellen, want dus in het noorden is het een heel ander klimaat en veel kouder.
0: Ja, hey, maar wat is dat voor jou ook interessant natuurlijk als weerman om daar te zijn?
2: Het is een ideaal land voor een weerman.
0: Wat leuk.
2: Ja, ja.
0: Nou, we gaan weer terug naar de hoge temperatuur. Hoe warm was het daar? Want ze hebben daar natuurlijk ook af en toe van die pieken als het gaat om de temperaturen.
2: Ja, dat hebben ze in juli ook wel gehad hoor. Er is een plaats waar we ook overnacht hebben, Egilsstadir. Daar is het 15 dagen is het boven de 20 graden geweest. En dat is voor IJsland echt heel bijzonder.
0: Ja.
2: Soms ook al meer dan 25, maar dat is incidenteel. Maar temperaturen zoals bij ons, ja, die zijn niet aan de orde. Althans, niet in het hele land. Daar, en het is altijd maar een klein stukje van het land. En bij ons is het gewoon overal warm. En nou ja, zoals vandaag weer, wordt het weer heet, June.
0: Ja, heel heet, hè?
2: Ja, want we hebben nu al temperaturen tot 25, 26 graden. En in het zuiden van het land 30, 31. En uiteindelijk zullen we later in de middag in het grootste deel van de provincie boven de 30 graden gaan uitkomen.
0: Dat is warm.
2: Zeker in zuidelijk Noord-Holland en aan de kust 32 tot 33 graden, Texel 28. En er is veel zon. Af en toe zie je ook al wat onstabiliteit op hoogte. Is al een teken van een toenemende vochtigheid. Dat is eigenlijk, met die warmte is het natuurlijk minder fijn. Hè, want daardoor krijgt die warmte een klam karakter.
0: Mm-hmm.
2: Maar goed, dat is vanmiddag nog niet echt zo. Er staat ook nog wel een windje uit het oosten tot noordoosten, geleidelijk oost tot zuidoost. En dan later in de middag en vanavond zien we de wind wat afnemen. En dan krijg je ook wel wat dat klamme gevoel. Maar dan draait de wind ook vanavond naar het noordwesten. En dan komt er iets minder warme lucht van zee binnen. Verder geen buien vandaag. Misschien in het binnenland, maar niet bij ons. En dan morgen in de ochtend droog, geregeld zon. Het wordt toch wel weer richting 30 graden in de loop van de dag, in de middag.
0: Maar niet erboven dus, niet zoals vandaag. Iets minder warm.
2: Iets minder, maar wel dat klamme, hè, dat benauwde. Ah, ja. En in de middag zal het dan, in de loop van de middag, wanneer de wind iets aantrekt uit het westen, dan koelt het geleidelijk af. Dan wordt het dus minder warm. Of minder heet, hoe je het ook wilt omschrijven. Ja, verder is er een kleine kans op een verspreide regen- of onweersbui. Nou, woensdag afnemende warmte, nog wel 25 plus, of rond 25. En donderdag en vrijdag, ja, dan is het lekker weer, om het maar zo even te zeggen, 23 graden, geregeld zon. Maar de buienkansen, ja, die blijven voorlopig klein. Dan moeten we toch nog wel eventjes op wachten. Er is wat hoop op vrijdag. Maar ja, we moeten het nog maar zien. Hè?
0: Ja, oké. Okay, dus maandag, dinsdag, woensdag is het even afzien. En daarna kunnen we opgelucht ademhalen. Daar komt het op neer.
2: Yes.
0: Mooi. Heb je nog even de luchtdruk en de weerspraak?
2: Ja, de barometer staat op 1011, 1012. Nou, morgen is het Sint Dominicus. 3 augustus is het heet om Sint Domien, zegt de volksweerkunde. Heel optimistisch, of pessimistisch, hoe je me bekijkt. Je zult een strenge winter zien.
0: Ja, mij niet gezien.
2: En de Sint Dominicus is de stichter van de Orde der Dominicanen. En hij stak kennelijk ook wel eens een sigaartje op, want hij is patroon van de sigarenmakers.
0: Oh, wat leuk. Hey, hartstikke goed. Dankjewel, Jan.
2: Ja, oké.
0: Tot over een uur.
2: Ja hoor.
0: Tot zo, dag.
2: Dag, June.
0: Zo deden we het weerbericht met onze eigen Jan Visser. Zometeen de selectievraag voor Pim Pampet. Met ook vandaag weer actuele vragen. Dus dat is wel leuk. Dat houdt de spanning een beetje in. Dit is June tot 2 op NH.

0: De Mavericks tot de laatste klap.
1: NH. June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
3: June tot 2.
2: Pin.
3: Pim pam pet.
1: June tot 2. Speelt pim pam pet.
0: 12 minuten over 12:30. We komen met de selectie voor Pim pam pet. En het zijn allemaal actueel getinte vragen. Hoef je niet ingewikkeld over te doen, hè? Want je krijgt een letter. En dan kun je zelf gewoon een antwoord geven. Want het zijn eigenlijk dus allemaal open vragen. Gisteren op de camping, Bastiaan, gingen twee mensen weg. Die kwamen uit de buurt van Eindhoven.
4: Ja.
0: Die wilden op tijd naar huis voor de bekerfinale PSV tegen AZ.
4: Ja, want dat was gisteren. En dat was een bijzondere wedstrijd.
0: Ja, zij dachten dat zij in ieder geval AZ dik zouden inmaken. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Een rode kaart voor een van de spelers van PSV. Zie daar AZ als een... Ja, als een tornado tekeer gaan op het veld. En het werd 4-0 voor AZ.
4: Ja, fantastisch.
0: Echt geweldig. Dat is ook de selectievraag. Want wat zie je in een stadion? De eerste vraag. Wat zie je in een stadion? Nou, de meeste mensen zijn wel eens geweest in een stadion. Wat zie je in een stadion met de B van Bernards? 088 850 51 52. Dus wat zie je in een stadion met de B van Bernard? Dat is niet zo moeilijk, denk ik. Daar komt iedereen wel uit. We hebben een mooie hoofdprijs te weten. Een waardebon van €50 te besteden bij Plutosport.nl. Maar ook andere hele leuke prijzen.

0: Doobie Brothers en What a Fool Believes.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: De selectievraag van vandaag was... AZ heeft gewonnen gisteren, PSV verloren dus. Het ging om de bekerfinale. Wat vind je in een stadion...
2: Het ging om de Johan Cruijffschaal, hè? Niet om de bekerfinale.
0: Nee, oké, de Johan Cruijffschaal. Dat is ook een beker. wat vind je in een stadion met de B van Bernd?
2: Nou, een bord. Het meest wat binnenkwam was de bal, natuurlijk.
0: Oh ja,
2: van onder andere Mart en Peter. Petra die zei balustrade. Yvonne die zei het bord waar de score op staat.
0: Ja,
2: Christa die zei veel blijdschap. Willemijn die had het over benarde toestanden.
0: Oh.
2: Hans die zei de bekerfinale.
0: Ja.
2: Die corrigeerde dat het de Johan Cruijffschaal was.
0: Okay.
2: En Leo die zei bier, heel veel bier.
0: Ja, precies. Ook dat kan. Er is heel veel mogelijk met de B. Ik vind de B ook altijd een hele makkelijke letter. We hebben goed Josephine die ingeloot is. Josephine, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Jung.
0: Dag, wat was jouw antwoord?
3: Ik zei de burgerij, want zonder burgerij kom je nergens. Hè? Als je in het publiek zit, dan wordt het saaien.
0: Absoluut. Leuk antwoord ook. En André, wat had jij?
4: Buitenspel.
0: Buitenspel. Ja, buitenspel. De regel die toch vaak inderdaad zich afspeelt op het veld... waar veel voor gefloot wordt. Dat je dan altijd in herhaling moet zien... oh ja, het klopt, hij stond buitenspel. Hartstikke goed. Josephine en André, jullie zijn de finalisten van vandaag. Goed?
3: Prima, we gaan het kijken.
0: Bastiaan is de voorzitter van de jury.
2: Ik ben de grote baas.
0: En Bastiaan komt met de eerste vraag.
2: De eerste vraag. Bij een woonzorgcentrum in Heemstede... konden ouderen dit weekend genieten van een rollatorwasstraat.
0: Ja, wat leuk.
2: Wat kun je vinden in een verzorgingshuis met de letter...
0: Oké, in een verzorgingshuis. Voor Josephine en André. Met de volgende letter. Het is de F van Ferdinand.
3: Veel liefde.
2: Nee, dat is met een V.
0: Dat is met een V.
3: Zeg van Ferdinand, sorry.
4: Felicitaties.
2: Felicitaties zijn te vinden, inderdaad, als iemand een nieuw levensjaar had.
3: Ja.
2: Eén puntje voor André.
0: Okay.
3: Heel goed. Ja.
0: Vraag nummer 2. De komende week vindt de flitsmarathon plaats. Er wordt overal geflitst. Daar beginnen ze trouwens vandaag mee. Overal in Europa wordt er dus steeds strenger gelet op snelheid. Waar moet je aan denken bij de politie? Waar moet je aan denken bij de politie? Met de volgende letter. Met de A van Anton.
4: Aanhouding.
2: Ja, André, hartstikke goed. Snel. Josephine, het moet nu wel gaan gebeuren natuurlijk, hè?
3: Ja, dit is warm, hè?
0: Ja, rustig maar aan. Bastiaan, vraag nummer 3.
2: De nieuwe Spider-Man film heeft bijna het record... voor beste openingsweekend van een film ooit. Wat voor record kun je vestigen met de volgende letter?
0: Oh. Een record met de volgende letter. Het is de W van Willem.
3: Wereldrecord?
2: Ja, dat is klopt wel.
0: Ja?
2: Ja, een wereldrecord.
4: Dat is algemeen, hè?
2: Dat is wel algemeen, maar het klopt wel. Wat zeg jij, John? Wat doe je normaal in zo'n situatie?
4: Ik zou zeggen wielrennen.
2: Ja, dat snap ik. Maar dan krijg je een punt. Maar wat zou jij zeggen, John?
0: Ja, ik vind wereldrecord ook niet echt een goed antwoord.
2: Okay.
0: We doen nog een andere letter. Wielrennen was beter, maar dat was natuurlijk later, André. Oké, wat voor record kun je vestigen met de B van Bernard?
4: Peterson.
2: Ja, dat kan ook. André, 3 punten. Josephine, 0 punten.
3: Nou, dat gaat lekker. Ja. Maar prima.
0: Ja, maar nu kom jij bij vraag nummer 4. Louis van Gaal die staat ervoor open om weer bondscoach te worden van Oranje. Mits je gevraagd wordt door de KNVB. Ik zou het briljant vinden trouwens. Noem een legende of een icoon. Noem een legende of een icoon. Wordt het de L van Louis? Oh, het is de M van Marie.
4: Marco Borsato. Oh nee, is geen brug.
0: Ja, maar het kan wel een icoon zijn natuurlijk.
4: Ja.
0: Maar nou, ik hoorde Josephine Messi zeggen.
3: Nee, ik hoorde helemaal niks. Nee, dat zie je helemaal verkeerd. Ja, dat is mijn vraag van jou, Joen. Maar dat werkt niet. Dat geldt trouwens niet voor 4 punten, hè?
2: André heeft 4 punten met Marco Borsato. Ik vond het vooral heel mooi hoe jullie alle twee keihard moesten lachen daarna.
0: Ja. Oké. Goed, dan komt nu de laatste vraag, Bastiaan. Die is van jou.
2: Ja, straks na 1 uur...
4: Ik zou kunnen zeggen Marco van Basten.
2: Had ook
0: Ja, dat had zeker gekund.
2: Straks na 1 uur heeft June professor Drap te gast. Dat is een handlezer. En wat kun je in je hand houden met de volgende letter?
0: Oké, wat kan er in de hand? In de hand houden met de P van Pieter.
4: Pimmel.
0: Ja.
3: Dat zou ik niet zeggen. Sorry. Ik hoor. Nou, hij is heel erg gevat, ja. Nou, je hartstikke gewonnen, hoor. Goed zo.
0: Ik kon me inderdaad voorstellen, Josephine, dat André iets eerder kwam met het woord piemel dan jij. Dat snap ik.
3: Ik zou het niet zo gauw zeggen, denk ik. Maar...
0: dat denk ik ook niet.
3: Maar ik vind het wel leuk.
0: God, okay. Nou, ik hoop niet dat je hem vast had tijdens dit spelletje.
4: Kunnen zeggen.
3: Wat zeg je nou, dit June?
4: Ze had ook een pruim kunnen zetten.
0: Ja, dat had ook. Nee, ja. Ik zei, ik hoop dat hij hem niet vasthield tijdens het spelletje.
4: Nee.
0: Want dan hangen we gauw op.
3: Zeg, je hebt tegenwoordig bij tv, hè? Alleen dat dit is nog niet mogelijk, gelukkig.
0: Nee.
3: Alleen alleen jullie maar.
0: Oké, fijne dag.
3: Dag.
0: Doei.
5: Hoy me quieres igual que ayer. Que nada ha cambiado, que

0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
2: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
10: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
11: Ik ben Anja van de boutique uit Broekenplankendijk. En ook vriendin van de radio.
12: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend, in de Purmer Noord.
13: Ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: 1 uur precies, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
16: Goedemiddag. De twee mannen die worden verdacht van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam afgelopen weekend zijn weer vrijgelaten. Wel blijven ze verdachten, ze moeten in november voor de rechter verschijnen. De politie heeft beelden gedeeld van een woninginbraak in Amsterdam-Osdorp. Dat gebeurde op Koningsdag, 's avonds. De verdachten zijn daar anderhalf uur bezig geweest. En de politie doet onderzoek naar flyers die tijdens de World Pride in Amsterdam zijn verspreid over vermeende Israëlische oorlogsmisdadigers. Er stond ook een logo van de gemeente Amsterdam op, terwijl die er niks mee te maken had. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
17: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Pax kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer, zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
19: Tuurlijk wel!
18: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
22: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
24: Tot 2.

André Hazes, ik meen het, in een studio in Spakenburg is trouwens materiaal ontdekt van onder andere André Hazes. Ja, ook een mooie vondst.

0: Bij mij in de studio vandaag een Noord-Hollandse sensatie. En dan heb ik het over professor Drap. Hij is handlezer en heeft meer dan 1 miljoen handen gelezen. Ook verschillende records heeft hij op zijn naam staan. En de handen gelezen van onder andere de Rolling Stones, Marco Borsato, Wolter Kroes en Willeke Alberti, Wiebe Soyadi en zelfs ook Michael Jackson. Geef hem je rechterhand en hij vertelt wie je bent. Dag professor Drap.
1: Wat leuk om hier te zijn.
0: En ik hou het op professor Drap, want ik weet dat je Wouter heet.
1: Ja.
0: Maar daar stoppen we mee.
1: Oké, nou, dat is goed. Ja, niemand kent mij als Wouter Ruades, nee, maar ik ben professor Drap, ja. Ik vind het wel een beetje spannend om bij jou aanwezig te zijn, omdat we met een autoriteit, jij, presentatrice bent en heel veel kilometers hebt gemaakt. Je bent eigenlijk een beetje de Mick Jagger van de presentatrices, hè?
0: Eigenlijk wel, hè?
1: Ja.
0: Ga je straks mijn hand lezen?
1: Ik weet niet of ik het durf.
0: Nou, dat zien we straks zo. Want kun je ooit mensen eigenlijk normaal ontmoeten? Want vraag je ze niet het liefst altijd naar hun rechterhand?
1: Oh, zo. In de meeste geval wel, want er zijn natuurlijk veel meer mensen als dat ik hand kan lezen. Dus als ik op een straat ben of op een winkel, dan ontgaat het me dat. Alhoewel, als er echte dingen zijn waarvan ik denk, hé, dat gaat dan aan.
0: Ja.
1: Dat kan alles zijn. Dan heb ik in 2-3 seconden waarvan ik denk, ik weet wie je bent.
0: Ja, ja. Oké, heb jij voorinformatie nodig?
1: Nee, niets. Hoe minder ik weet, hoe beter het is.
0: En hoe werkt dat precies, het lezen van de hand?
1: Nou ja, kijk, een hand dat ik begin te praten over jouw carrière, over je familie, over je relaties, over je ex en hoe je thuis bent. Kijk, je oog, dat ontzettend schone vrouw, maar het kan wel een bende bij je zijn.
0: Ja, goed, daar komen we zo meteen op terug. Maar, maar is het dan iedere keer een schot in de roos? Of zit je er ook wel eens naast?
1: Ja, mijn gemiddelde cijfer is een 8. Dat betekent dat iemand ook een 2 geeft.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, maar ik vind gemiddeld een 8, dan zit je gewoon vrij goed.
1: Ja, dat is soms beangstigend in de zin van, ik ken geen grens in zeggen, denken, doen en laten.
0: Ja.
1: Dus als jij de keuken niet hebt, de keuken een beetje vies is bij of wat plakt en je geeft een 10, dan is er geen ramp.
0: Nee.
1: Maar hou je buiten je partner nog allerlei andere relaties op daarna, dan is het vervelend. Maar ook dat gebeurt, begrijp je? Dus, ja.
0: Ik begrijp dat je heel veel kunt zien aan de hand van een hand.
1: Alles.
0: Alles zelfs. Goed, daar komen we zo meteen op. Hoe is deze uit de hand gelopen hobby tot stand gekomen?
1: Ik was met een vriendin. Dat 35 jaar geleden.
0: Ja.
1: Die zei, we gaan een wijntje drinken op de Oude Gracht in Utrecht. Zo gezegd, zo gedaan, op een maandag. En ze maakt een grapje naar de ober en zegt tegen de ober, hij kan hand lezen. Dus die man die steekt in een reflexe hand uit en ik brabbel. En die man die kijkt me aan en die zegt, hé? Ik geef je wel een 10. Nou, ik zou je eerlijk vertellen, als er iemand niet helderziend is, ben ik het wel, begrijp je?
0: Ja.
1: Dit verhaal is een eigen leven gaan leiden in het Gooi. En een bekend impresariaat heeft dat opgepakt. Die zegt, we moeten eens praten. Jij bent een hit.
0: Ja, oh ja.
1: Nooit gedacht dat ik als artiest door het leven zou gaan, begrijp je? En zo is het gekomen, dus spelen, spelen, spelen.
0: Ja, en heb je ondertussen meer dan 1 miljoen handen gelezen.
1: Ja,
0: maar ook van hele bekende Nederlanders, maar ook internationals. Noem eens één bijzonder, heel bijzonder moment dat je denkt, oké, ik heb de hand gelezen van die en die en dit gebeurde er.
1: Een onverwachte was de foto van de hand van Michael Jackson bij een ijssalon in Hilversum.
0: Ja.
1: Een foto van een rechterhand.
0: Oké, maar je kreeg een foto van zijn rechterhand.
1: Ja, dat was
0: van hem persoonlijk dus.
1: Ja, er was een zendgebachter, ik geloof SBS6. En op een gegeven moment een belletje. Kunt u ook de hand van Michael Jackson lezen? We hebben een foto enzovoort. En nou, oké, afspraak gemaakt. Theater Gooiland, IJsboer, links, daar naartoe gegaan. En ik heb die foto gelezen. Het zal 2009 geweest zijn, denk ik. Ja, 2009. En ik kijk heen die hand, maar hij was natuurlijk al een beetje wankel, de beste man. Hij begon dus een nieuwe carrière. Ik dacht in Engeland, nieuwe tours, weet ik wat, nieuwe opname.
0: Ja.
1: Maar ja, dan kijk ik in die hand en ik zeg, ja, je maakt het niet lang. Ik bedoel, dat kan je, ja, elk blind paard zou dat kunnen zeggen. Nou ja, ik had de uitspraak nog niet gedaan. Een paar maanden was hij dood.
0: Ach, jemig.
1: Nee, valt wel mee, jokkel.
0: Oh, maar dat is best heftig. Terwijl jij, ik heb begrepen dat jij vooral terugkijkt en niet vooruitkijkt bij het lezen van de hand.
1: Ik kijk terug, alhoewel je verleden bepaalt eigenlijk wat je morgen doet. Kijk jezelf nou. Je 35 jaar presentatrice.
0: Mm-hmm.
1: Dus kijk naar je verleden. En elke dag, elke week zit je hier in de studio, interviewen, grote namen. Dus daar begint het mee. Kijk, onze vriend Bastiaan. Nou, dat is een beginnende, zal ik maar zeggen,
0: jong
1: journalist, jong talent. En dan weet je ongeveer wat er over zoveel jaar gaat gebeuren.
0: Ja. Ja, mooi is dat. Oké, we komen zo meteen terug op mijn hand, maar ook op de hand van één of twee luisteraars. Maar even voor de luisteraars die nu op dit moment luisteren. Ik laat mijn hand zien, niet om hem nu gelezen te hebben. Maar waar let je op bij het lezen van een hand?
1: Op het moment dat ik in jouw hand kijk,
0: ja?
1: Spit ik het 2 seconden je hele leven door.
0: Ja,
1: op 4
0: maar wacht even. Oké, maar welke lijnen zien we dan?
1: Ik lees geen lijnen, joh, kom dat toch.
0: Oh, je leest geen lijnen?
1: Nou, nee.
0: Oh, want ik denk, je gaat me vertellen over de levenslijnen.
1: Als er iets wordt bedrogen met lijnen lezen, is het wel lijnen lezen van al die waarzeggers. Het klopt gewoon niet. Het is een verhaaltje. Kijk, de essentie van bestaan, leven, ja, zijn je karaktereigenschappen. En daar zijn er eigenlijk een paar hoofdzaken. Carrière is opleiding.
0: Ja.
1: En dat betekent dat je ergens verder komt. Nou, dan heb je ook nog een papa en een mama. Wie zijn je vader en je moeder? Zijn ze analfabeet of hebben ze enige opleiding? Dat bepaalt wel de uitslag. Begrijp je weer, daar kan je.
0: Oké, dus ik hoef niet verder op al deze lijnen in mijn hand te letten.
1: Nee, wel nee.
0: Nou ja, zeg. Oké, we gaan zo meteen verder met jou. Professor Drap is dus handlezer. Ik ben benieuwd wat hij zegt over mij. En we betrekken er ook een paar luisteraars bij. Zit je te genieten?
1: Ja, dat is leuk. Ik hoop dat er een val wordt opgesteld.
0: Nee, er is geen val.

0: met Sjoep Song. En we gaan verder met professor Drap. Hij kan dus handlezen. Nou, ik ben heel benieuwd waar dit toe leidt. We hebben veel handen gekregen, Bastiaan, van verschillende luisteraars.
1: Ja, superleuk.
0: Even kijken hoe ver we komen. Want we hebben niet heel veel tijd dan voor iedere hand. Dus niet dat je ineens mijn hand, professor Drap, heel lang gaat doen en dat we dan geen tijd hebben voor luisteraars. Zou ik vervelend vinden. Bastiaan, jij even hier staan. Oké, dan ga ik naast de professor Drap staan. En dan is dit mijn hand. Brandlos.
2: Oké, we gaan even naar je carrière kijken, naar je familie. Ik heb kennis gemaakt met je vader en je moeder. En dan even de afdeling partners, om het zo maar te zeggen. En ik heb even bij je thuis gekeken. En afloop geef je een rapportcijfer tussen een 0 en een 10. Laat zeggen, nou, jouw werk en carrière is een duidelijke. Je bent een onverzettelijke Mick Jagger, maar dan zeg maar als presentatrice, begrijp je. Kijk, als ik tegen je zeg dat je er misschien... Nou, je bent sympathieker als dat het lijkt, begrijp je? Maar dat is ook je succes, begrijp je? Dus als het nee is, dan is het ook...
0: Ik wil dat ik aardiger ben dan ik lijk.
2: Nou, je bent wel aardiger, maar je hebt geen aardig gezicht of zo. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Maar in ieder geval, dat is ook je slagkracht. Je. Wil je je mond even houden? Ik ben met lezen bezig. Ik zit in een reading, schat.
0: Oh ja, sorry.
2: Oh, vreselijk is dat met haar. En ze zo ervaren dat. Goed, dus die carrière. Ja, dat piekje precies, details stellen. Gewoon van A naar B. En ja, je kan wel 40 jaar radio maken. Misschien wel nog langer. Dat is mijn complimenten. Een hele degelijk papa en mama. Ik heb het idee, als ik kijk naar jouw vader en moeder... dan zou jouw moeder wel een soort Alette Jacobs kunnen zijn. Hele geëmancipeerde mama. En wat leuk is, dat jouw vader is niet anders als gewend. Dus die stond ook nog wel eens in de keuken met een afwasje. Begrijp je? Hele leuke papa in dat opzicht. Begrijp je? Gewoon een mooie verhouding. Je was altijd heel lastig, seksualiteit. Vooralsnog ben je een heteroseksuele vrouw. En wat opvalt is dat je heel lastig te versieren was of bent. Even naar mannen toe. Dat was al als hummeltje van 15, 16. Er was niks mis met je hormonen. Maar dat is gewoon wakkere. Je bent gewoon een wakker kind. Gewoon wakkere dame. Punt. Ja. Nou, oké, dat is dan relaties weinig. Nou, misschien een tweede man, maar dan houdt dat ook een beetje op. En bij je thuis is het vooral functioneel. Je ziet wel dat er een actieve vrouw is, dan heeft ze een blaadje... of dan loopt ze van de keuken met aantekening naar de tafel... en ligt daar weer wat en is een fruitschaaltje en een dingetje. En ja, afwassen doe je wel, maar dat doe je op het moment dat je denkt... nou, wanneer het mij uitkomt, geef je. En je kunt ook nog instructies geven aan thuis. Ze zeggen, ja, maar ik wil thuis wel dat je gaat afwassen... en ik ga vanavond niet koken, ik wil dat je... dan gaan we uit eten of zo, dat is het. Dus het is vol veel gezellig. Je woont in je eigen laboratorium. Ik heb jou de hand gelezen en je kunt een rapport geven.
0: Ik loop even terug naar de eigen microfoon.
2: Oh ja, doe dat maar even. Ze loopt nu naar de microfoon. Met deze handreading.
0: Een aantal dingen kloppen inderdaad.
2: Oh ja.
0: Ja, dus dat is echt best wel grappig. Zonder het nu compleet te gaan analyseren... want dat gaat ten koste van de tijd die we hebben voor luisteraars. Ik denk dat ik jou inderdaad een 8 geef.
2: Oh, dat is leuk thuiskomen.
0: Ja.
2: Het is inderdaad bij jou thuis een gezellig boel met aantekeningen,
0: ja,
2: dat van A naar B.
0: Ja, precies. Ja,
2: en je moeder was echt een Alette Jacob.
0: Ja, zeker.
2: En je was altijd lastig.
0: Mijn vader was niet altijd heel erg aardig, dus daar heb ik...
2: dan heb je dat een beetje.
0: Ja, ernst. Heb ik dat en veel meer dan af als je deed je niet. Maar wel heel veel liefde en leuke dingen beleefd. Dus ik en 8 van mij.
2: Nou, ik vond het erg leuk om jouw hand te lezen. We zijn eruit, hè?
0: Ik ga nog eens even terugluisteren wat je allemaal zei, want het ging heel snel ook. Marijke, goedemiddag.
3: Goedemiddag, ik ben Marijke.
0: Ja, we hebben jouw hand doorgestuurd aan professor Drap. Professor Drap, spreek zelf Marijke maar even toe.
2: Hallo Marijke.
3: Hallo professor.
2: Zit je of sta je?
3: Ik lig op bed.
2: Oh, dat is niet lekker. Ik ben je arts niet, hè?
3: Maar ik zit gewoon heel ontspannen.
2: Oké, nou, dat is goed dat je ligt. Ik kom niet naast je liggen. Ik blijf hier in de studio als je het goed vindt. Ik ga wat zeggen over je carrière. Ik ga wat zeggen over je ouders. En dan tellen we nog wat ex-partners. En vervolgens heb ik even bij je thuis gekoekeloerd van hoe woon je nou. Dus ik ben in de slaapkamer geweest, kastjes geopend, kleding en dat soort zaken. Wat ik interessant vind, gewoon in het algemeen... het lijkt er nu, als het gaat om werk of carrière of wat je dan ook doet... dat je wel op scherp op de snede bent. Of dat je een carrière moet inhalen of zo. Of dat er een soort strijd is. Je bent intelligent, maar niet altijd even handig. En heel erg open. Dus dat, ik bedoel, stel dat je boos op me bent, ja, dan moet ik maken dat ik wegkom. Of je ouders... het zou kunnen zijn dat er thuis wat toestanden geweest waren. Ik heb het over jouw papa en mama. En of gescheiden zijn, of er waren nog wel eens woorden. Ja. Nou, relaties. Nou, je bent een apart mens, hoor, als het gaat om relaties. Je bent dominant, krachtig en heel eigenwijs. Je zou minder eigenwijs moeten zijn, schat. Echt, dat is het. Het heeft voordelen, nadelen. Als we elkaar spreken, kunnen we niet zeggen van ik heb het niet begrepen, niet verstaan. Je bent er heel duidelijk in. Het wordt tijd dat je je huis maar eens een keer gaat oppakken. En dat je de oude meubeltjes maar eens buiten bij de vuilnisbak gaat zetten. Het is behoorlijk vol. Het is behoorlijk vol. En misschien heb je herinneringen, dat bestaat allemaal. Je hebt het kwaad niet uitgevonden, ik heb jou de hand gelezen. Je kunt een rapportcijfer geven tussen een 0 en een 10.
0: Nou, Marijke.
3: Ja, sorry, maar het wordt een 4 of zo.
0: Oh, het wordt een 4. Nou, ja, dat kan ook. Wat klopt er wel?
3: Nou, alleen dat het huis vol is, voor de rest eigenlijk niet.
2: Oh ja.
0: Ja.
2: Je bent veel vriendelijker dan ik dacht.
3: Ja, ik ben veel vriendelijker, ja.
2: En dat scherp op je carrière, of dat je je eigen carrière moet inhalen. Dat er...
3: Nee, helemaal niet.
2: Helemaal niet?
3: Ik ben gepensioneerd.
2: Oh, je werkt helemaal niet?
3: Nee, nu op het moment niet, nee. Ik ben gepensioneerd.
0: Nee, oké. Maar goed, ik hoor toch wel een paar overeenkomsten. Maar je kan het... Nou ja, dat is... Dank je wel, Marijke.
3: Ja, is goed. U ook bedankt.
0: Ja, maar je kan het nooit helemaal goed hebben natuurlijk, hè?
2: Nee, kijk, als ik tot een 8 kom, dat is een gemiddeld cijfer. Dat betekent dat er ook handen vallen waar ik een 0 krijg of een 2. Dat ik het gewoon naast zit. Kijk, van al die handen die
0: ik bij mij klopte er best wel een aantal dingen.
2: Ja, dat bestaat, maar het had ook hetzelfde een 0 kunnen zijn. Het is een soort competitie en dat cijfer is het cijfer.
0: Ja oké, goed. We gaan even naar de hand van John. En de hand van John, die zie jij voor je. John, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Joen.
0: Hallo, ben je er klaar voor?
1: Ja, zeg het maar hoor.
0: Nou, kom maar op.
2: Nou ja, ik weet niet, maar ik heb het gevoel dat je een soort wetenschapper bent. Of een hoogbegaafde man, begrijp je? Dus je weet veel. En zoveel dat je... je neemt niks anders voor zoete koek aan. Werk en carrière, begrijp je? Dus alles telt. En je gelooft het niet. En of er situaties zijn, of het nou politiek is... of je moet een nieuw abonnement afsluiten. Je bent een hele wakkere, intelligente man. Hoogbegaafd. Je kan wel praten, maar je brokkelt een beetje met praten. Als je begrijpt, maar dat zit hem in je intelligentie. Dus stel dat je bij een radiozone gaat werken... word je dus afgewezen. Je hebt geen scheuwigheid in praten. Maar feitelijk klopt alles.
1: Wat leuk, dat zeg. Klopt wel.
0: Ja, klopt dat?
1: Ja, dat klopt wel.
0: Oké.
2: Ja, als je bent helder ziet of niet, hè. Maar, even je mond blijven houden. Ik ga wat zeggen over je ouders. Ja, dat was ook, laat zeggen, thuis misschien de oude politiek. Hè. Dus gewoon een keuze maken, dat is het. En klaar. Je laat je niet zomaar overreden. Dat heb je ook een beetje thuis meegekregen. Ja, laat zeggen, flair met relaties. Of je nou mannen valt of vrouwen valt, los van het geslacht. Is dat ja... Ik mis de showigheid. Je bent te intellectueel om een lekker wijf te scoren. Dat is het eigenlijk. Of een leuke man. Begrijp je dat? En als er iemand een relatie heeft, dan hou je dat ook voor 100 jaar. Dus er zit wel een enorme degelijkheid. 1 en 1 is 2. 1 en 1 is 2. Ja, ik heb het idee dat je ook wel thuis... Ja, misschien is het een vorm van autisme in huis. Dus alles heeft een plek en een plaats. Daar heb je je computertje en je dingetje. Regelmaat op tijd opstaan. Een boterham met je pindakaas. Zo, dat... Maar dat,
0: een bepaalde structuur.
2: Bepaalde structuur. Ja, dit meneer is hoogbegaafd. Het is ongelooflijk. Zeg, ik heb jou de hand gelezen. Je kunt een rapportcijfer geven tussen een 0 en een 10.
1: Nou, het hoogbegaafde, dat trek ik in twijfel. Volgens mij ben ik gewoon een normale jongen. Maar
0: wel een slimme jongen.
1: Ja, weet ik niet. Ik kan moeilijk van jezelf zeggen natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Maar het klopt wel een hele hoop. Dus ik geef hem een 9.
0: Oh, wauw.
2: Oh, maar kijk, ik hou van je nu al, weet je dat? Leuk.
0: Ja, dit is wel heel leuk. Mooi, John. Dankjewel voor het insturen van je foto.
1: Jo, graag gedaan.
0: Ja,
1: doei.
0: Dag.
1: Doei.
0: Ja, dit is dus wel echt heel leuk. En het zou zo mooi zijn als je ook nog de handen zou kunnen lezen... van een x-aantal andere luisteraars, maar dat gaat niet zo goed. Je was ook bij de Zwarte Cross, hè, onlangs.
2: Oh, wat was dat leuk.
0: Hoe was dat?
2: Nou, ik kon helemaal uit mijn dak gaan. Ik was samen met de presentator Rob Wijngaard. Dat is een Westfriese presentator. En als hij aankondigt in pakweg 10 seconden, 15 seconden... dan heet je in 1-2 seconden heet je Lady Gaga. Dus die zaal ging helemaal uit zijn dak.
0: Ja.
2: En dan haal ik mensen naar voren, high-speed handlezen... in mijn theater, daar op de Zwarte Cross... en dan 3 handen en dan 6 handen in 5 minuten. Zo pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap.
0: Ja.
2: Nou... En dat er zoveel mensen zijn. En als je weet wat voor reacties je naar aanleiding daarvan... Ja, dat was wel... Het is echt een hoogtepunt in mijn hele handleescarrière. Je moet je voor... Een handje... En dan 300.000 mensen daar in 4 dagen tijd bij de Zwarte Cross. En dan is er een handleesprofessor erop en die daar dan optreedt. Begrijp je? Dat is toch gek?
0: Nou, dit is wel een kerst op de taart, denk ik.
2: Dat is de kerst op de taart, ja.
0: En is er ook nog een kerst op de taart geweest... toen jij bijvoorbeeld de handelen als van Wolter Kroes... Willeke Alberti, Marco Bussato... zat daar nog iets spectaculairs tussen?
2: Willeke is een hele aardige vrouw, dus, en dat is alweer een tijdje geleden... maar bij Marco, Dat was wel interessant. Ik denk 2006, 2007. Ik sta op het toneel. Fans, met alle egards ben ik ontvangen. Beveiliger, ja, enzovoort. Enfin, ik lees hem de hand. Het waren twee dingen. En ik kreeg het cijfer 9. Ik zeg, Marco, wat niemand weet is dat je stopt met je carrière.
0: Nou.
2: En hij keek me aan en zegt, hoe weet u dat of zo? En toen bleek dat hij dus naar Afrika ging voor een documentaire
0: te nemen.
2: Precies. En hij is heel gastvrij, maar hij is geen ondernemer van in de woonkamer van het feest. Dus hij bleef in de keuken zitten. Daarna heeft hij me lange tijd ontzien, op een of andere manier.
0: Ja.
2: Het was heel bijzonder, heel leuk.
0: Wat mooi.
2: Ja.
0: Ja. Goed, en daarna kwam er nog een hoop ellende aan van Marco Bossato. Maar goed, voor hetzelfde geld gaat hij wel. Dankjewel, professor Drap. Fijn dat je hier was. En dit is gewoon echt, wat dat betreft, een boeiend verhaal.
2: Dankjewel, het was mij een eer om langs te komen. Vooral, ja, want je bent een beetje de Mick Jagger van de presentatrice. Ja. Dat was voor mij ook spannend, hè?
0: Ja, was je zenuwachtig?
2: Op mijn hoede.
0: Oké, nou, ik laat je ook niet meer gaan. Professor Drap was hier te gast in June tot 2 op NH. En we draaien Mick Jagger en Let's

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in

0: Kade. Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De twee mannen die worden verdacht van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam zijn vrijgelaten. Dat laat het OM weten. Wel blijven ze verdachten. Ze moeten in november voor de rechter verschijnen. Gisterochtend vroeg werd het monument beklad. Er werden verschillende teksten en een doodshoofd opgemaakt. De politie reed op het moment van de bekladding toevallig langs en kon een van de verdachten meteen aanhouden en de ander werd later aangehouden. Inmiddels is het monument weer schoon. De verdachte van de fatale overval in Beverwijk heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden van de overleden medewerker. Hij werd in april doodgestoken tijdens de overval. Vandaag stond de verdachte voor de rechter. Hij zei dat hij er veel spijt van heeft en dat het niet zo had mogen lopen. De komende maanden wordt de verdachte onderzocht door een psycholoog en psychiater. En eind oktober is dan de volgende zitting. De politie heeft beelden gedeeld van een woninginbraak in Amsterdam-Osdorp. Dat gebeurde op Koningsdag, 's avonds. De twee mannen namen daar ruim de tijd voor. Ze zijn maar liefst 1,5 uur bezig geweest met de inbraak. Ze zouden veel lawaai hebben gemaakt, maar zijn toch door niemand opgemerkt. De politie hoopt dat iemand de mannen herkent op de beelden. Mocht dat zo zijn, dan word je gevraagd contact op te nemen met de politie. En huisartsen gaan steeds minder bij patiënten thuis op bezoek. De afgelopen 15 jaar is het aantal huisbezoeken ongeveer gehalveerd. Volgens de Landelijke Huisartsenvereniging komen dokters om in het werk, is te horen bij de NOS.
2: Dus als het maar even kan, vragen we de patiënt ook graag naar de praktijk te komen. Aan de andere kant is het soms echt heel fijn om wel een visite te doen, om iemand in de thuissituatie te zien. En wat heel erg meespeelt is dat eigenlijk de meerderheid van de huisartsen werkt met een praktijkondersteuner. Die eigenlijk de visites ook doet bij de mensen met chronische ziekte en de ouderen. En daar werken we natuurlijk heel nauw mee samen.
1: En ze benadrukt dat als een huisbezoek echt nodig is, een huisarts natuurlijk wel gewoon langskomt. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Helemaal goed, Lotte, dankjewel. En dan gaan we kijken bij Jan Visser. Dag Jan, goedemiddag. Wat voor weer wordt het vandaag?
3: Vanmiddag drijft er soms wat onstabiel ogende bewolking over. Maar voor de rest is het toch wel behoorlijk zonnig en het wordt erg warm, met later in de middag op de meeste plaatsen maximumtemperaturen boven 30 graden. Lokaal kan het 32 tot 33 graden worden. De wind waait zwak tot matig uit oostelijke richtingen. In het zuidelijk deel van de provincie vanavond een noordwestenwind en enige verkoeling. Morgen droog, een periode met zon. Misschien in de middag kleine kans op een regen- of onweersbui. Verder doet het wat drukkend warm aan en de temperatuur loopt opnieuw op naar zo'n 30 graden. Maar in de loop van dinsdagmiddag draait de wind naar het westen en koelt het af.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen het knooppunt Beverwijk en Beverwijk een andere afslag. 25 minuten heeft te maken met een te hoog voertuig. 8 minuten vertraging op de A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen het knooppunt Velsen en Beverwijk Oost. 9 minuten vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen het knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk Oost.

0: All is Love van Poco.
1: NH helpt.
0: We hebben helpacties, hè. Vergeet niet dat platform. Dat platform heet www.nhhelpt.nl. En dan kun je dus advertenties op plaatsen. Omdat je hulp zoekt of omdat je iets wil aanbieden. Probeer het gewoon, want het zijn gratis advertenties. En we doen alles met gesloten beurzen. Zo kwam ik een advertentie tegen van Wim van Veen. Dag Wim, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Dag. Jij bent betrokken in Alkmaar bij een festivals die ze houden in het cultuurpark De Hout. Wat voor festivals hebben jullie eerder gehouden dit jaar?
2: Nou, we hebben er al een aantal achter de rug. Dat is Jazz en Blues, Hout Rocks, Hout Pop, Vrienden van de Hout Live afgelopen zondag. Ja. Sunny Sound in De Hout. Dus we hebben er al een aantal achter de rug. Ja.
0: Ja, dat zijn allemaal muziekfestivals, hè?
2: Dat zijn allemaal muziekfestivals, ja. Dat klopt.
0: Maar nu komen er twee andere dingen aan. 23 augustus, wat gebeurt er dan?
2: Dan hebben we het Celtisch Festival Alkmaar.
0: Ja.
2: De daaropvolgende is 6 september. Dat is het familiefestival.
0: Het familiefestival. En wat gebeurt er bij het familiefestival?
2: Ja, jongens, dat wel zien dat ouders, verzorgers, grootouders met hun kinderen naar het festival kunnen komen. En ja, met name voor dat festival zijn we echt nog op zoek naar vrijwilligers om bij bijvoorbeeld een ballen gooien of het springkussen of achter de bar te staan. De frisdrankbar natuurlijk, want ja. Er wordt op dat festival geen alcoholische drank gesproken.
0: Nee, dat
2: begrijp je. Ja.
0: Ja. Oké, van hoe laat tot hoe laat is dat festival?
2: Dat is van 1 tot 5.
0: 1 tot 5. En dat gaat dus om vrijwilligerswerk. Maar jullie zorgen wel goed voor de vrijwilligers, toch?
2: Nou, altijd. Ja, we bestaan al zo'n 35 jaar. En we hebben een vaste kern van vrijwilligers. Er is ook wel wat verloop natuurlijk. En vandaar deze oproep ook.
0: Ja.
2: Maar ja, heel veel vinden het ook fantastisch om jaar in jaar uit te blijven.
0: Ja.
2: Of gewoon 8 keer voor festival meedraaien. Voor een aantal vrijwilligers toch wat te veel is. Omdat ze ook een eigen zondagen... ergens naartoe moeten.
0: Ja, precies.
2: Dus we zouden een oproep doen voor extra ondersteuning. En hoe zorgen we daarvoor?
0: Ja, bijvoorbeeld een oproep bij ons. En door de advertentie die je geplaatst hebt op NH Helpt. Voor 23 augustus, maar vooral ook voor 6 september. 23 augustus het Keltische Festival. 6 september het Familiefestival. Zoeken jullie dus vrijwilligers voor bardiensten, voor kassendiensten, achter de kramen. En ook eventueel hulp bij het opbouwen en het afbouwen.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja.
2: Dat is vaak ook een hele grote klus, hè?
0: Ja.
2: Met name het afbouwen, want dan hebben de vrijwilligers al een aardige tijd met het festival actief geweest. En veel handen maken licht werk.
0: Precies.
2: En dat is wel zo, hè? De bankjes moeten naar binnen en de spullen moeten opgeruimd worden voor
0: En hoe leuk is het om daar te helpen? Als je dan toch in de buurt woont of als je wat verder weg woont, maar je vindt het gewoon leuk om af en toe vrijwilligerswerk te doen, dan zou ik dat wel weten, want dan zou ik gaan intekenen of voor 23 augustus of 6 september. Mensen die belangstelling hebben, die gaan nu een appje sturen naar 088 850 51 52. En als ze meer willen weten, dan gaan ze naar nhhelps.nl voor de advertentie. Ik hoop, Wim, echt dat er een paar vrijwilligers hier binnenkomen.
2: Nou, ik hoop het ook. En erg bedankt dat we eventjes ons in de kijker mochten plaatsen.
0: Ja, kleine moeite en ik hoop een groot plezier.
2: Ja, oké.
0: Dank je wel, hè.
2: Bedankt. Ja, hoor.
0: Goed zo.
2: Okay, dag.
0: Het gaat dus om vrijwilligerswerk op een festival in Alkmaar. Op bijvoorbeeld dus 6 september en 23 augustus. Dat zijn 2 zondagmiddagen. Nou, dat moet er wat te doen zijn.
3: G'day.

0: The Emotions en Best of My Love. En daarvoor Guus Meeuwis en Van Gant. En natuurlijk Per Spoor, oftewel Kedengedeng. Wie is er morgen te gast, Bastiaan?
1: Hugo Verkleij, een journalist die een boek heeft geschreven over Afrikaanse jongeren die willen gaan voetballen in Europa.
0: Oké, en dat boek dat ga ik nog lezen. Tot morgen. Dag.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Je vindt het hier heerlijk of vreselijk? Waar ben ik?
2: Ik moet op één plaats wezen, dat is op de wc.
1: Op de wc?
0: Oh. Hint 2.
1: Soms mag je hier een fikkie stoken. Waar ben ik?
3: Ik denk de camping.
0: Oh. Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH koeltas of zonnebril. Hier bij NH.
4: Dit is een uittip.
5: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Stuntset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
4: Dit was een uittip.
6: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
7: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
9: Hallo, ik ben Yuri en ik kom uit Hoofddorp.
10: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
11: Ik ben Jan, ik kom uit Sint Maarten.
12: Ik ben Ursula, woon hier in de Belmer.
13: Ik ben Sven,

0: Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De twee mannen die worden verdacht van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam zijn vrijgelaten. Wel blijven ze verdachten. In november moeten ze voor de rechter verschijnen. De verdachte van de fatale overval in Beverwijk heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden van de overleden medewerker. Die werd tijdens de overval in een goudwisselkantoor in april doodgestoken. Een vrouw van 21 uit Haarlem is afgelopen donderdag op klaarlichte dag mishandeld bij de Veerplas. Terwijl ze nog in de deuropening van haar auto zat, heeft een man haar plotseling meerdere keren geslagen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Velderman.

en een hit scoren. Dat is toch iets wat hij toch wel kan, hè? Het is Bruno Mars bij NH. Bij de I Just Might. Zo, goedemiddag Noord-Holland. Het is de maandagmiddag van NH. En wat een maandagmiddag is het. Och, ja, we worden beloond. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen blij is met dit weer. Maar kom op, hé. Het zonnetje is toch heerlijk, die 30 graden. Ik heb een voornemen. Minder klagen. Ja, komt uit mijn mond. Wordt ook wel moeilijk, hoor. Ik kan zomaar zeggen dat over 10 minuten dat ik weer wat zeg wat daar niet mee strookt. Maar goed, laten we een beetje blij zijn, toch? Het is toch heerlijk buiten. Ja, de KNVB en de UEFA die hebben hun vertrouwen in FIFA-baas Gianni Infantino opgezegd. Ik weet niet of je het hebt meegekregen. Hele weekend al is het rellen. Ze willen dat hij weggaat nadat zijn omstreden plan om een deel van het WK-rechten te verkopen introk. Daarmee wankelt de positie dus van Infantino. Ja, het is iets wat niet houdbaar is. Vraag me ook af of deze man vrijwillig zelf opstapt. Zo'n type is het niet. Nee, ik denk dat hij echt gedwongen moet worden voordat hij dat besluit neemt. Maar het gaat denk ik wel gebeuren. Liedjes over de baas zijn is toch lekker als dat een keer kan. 088, 850, 51, 52. Liedjes over de baas zijn. Of over vertrekken, weggaan, plaatsmaken. Kom maar door. 088, 850, 51, 52. Zijn dit de Pretenders bij NH. Don't get

Twice. Zijn Shaboozy, Miles Smit bij NH met Blink Twice. Ik krijg een berichtje weer van Koen. Die zegt, minder klagen, een dag niet geklaagd is een dag niet geleefd. Dat zegt dus Koen van de Zee. Ja, zit ook wel een beetje wat in. Het is ook een beetje mensen eigen toch, om te klagen. Als maar niet te ver gaat, hè. Zo is het ook. De KNVB en de UEFA die hebben hun vertrouwen in FIFA-baas Gianni Infantino opgezegd nadat hij zijn omstreden plan om een deel van het WK, de WK-rechten te verkopen introk. Daarmee wankelt dus een beetje zijn positie. Nou ja, een beetje, zeg ik erbij. Dat is dus niet waar. Hij moet dus eigenlijk gewoon weg. Pleito. Weg ermee. Dankjewel voor de leuke reacties. 088 850 51 52. James Brown met The Boss komt binnen. Niemand is de baas van Stef Bos. Ook leuk. Maar wat dacht je van deze? Zat er ook bij. De Braxtons hoor je bij NH. The Boss.

0: Zellig of niet?
1: Ja, maar ik ken dit helemaal niet.
0: Oh, dat moet je niet zeggen. Je moest niet werken bij de radio. Dan moet je zeggen, dit ken ik.
1: Ja, ja. Nou, nu wel het
0: is,
1: ook, hè?
0: Het is Jay met Thunder Island.
1: En ja, nu ken ik het. Heel gezellig.
0: Oké, Lotte, het is bijna 2:30 hoogste tijd voor nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in?
1: De hittegolf in de Noordzee zorgt ervoor dat er nieuwe dieren onze kant op komen. Ik vertel je zo meer.
0: Zitten er dinosauriërs ertussen?
1: Nee, dat kan ik je vast vertellen. Dat is niet.
0: Ook.
1: Nee. Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
11: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Dit is een uittip.
13: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
14: Dit was een uittip.
15: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
16: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Ik ben Lisa uit Monnikendam.
22: Ik ben Maarten, kom maar boven kast.
23: Ik ben Fieke uit Amsterdam.
24: Ik ben Peter uit Zaandam.
25: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is ondertussen 3:03. Momenteel in Blaricum is het 30 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie is op zoek naar getuigen van twee mishandelingen bij de Veerplas in Haarlem. Een vrouw van 21 is daar afgelopen donderdag op klaarlichte dag zwaar mishandeld. Ze zat nog in de deuropening van haar auto toen ze plotseling meerdere keren tegen haar hoofd werd geslagen. Ze hield er flinke blauwe plekken aan over en ook mentaal heeft de gebeurtenis een grote impact. Eerder die ochtend

0: aantal incidenten is. De verdachte van de fatale overval in Beverwijk heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden van de overleden medewerker. Hij werd in april doodgestoken tijdens een overval bij het goudwisselkantoor waar hij werkte. Vandaag stond de verdachte voor de rechter. Hij zei dat hij er veel spijt van heeft en dat het niet zo had mogen lopen. De komende maanden wordt de verdachte onderzocht door een psycholoog en psychiater. En eind oktober is dan de volgende zitting. En de hittegolf in de Noordzee zorgt ervoor dat steeds meer nieuwe diersoorten voor onze kust opduiken. Onderzoekers zien dat onder meer sardientjes, pijlinktvissen en de rode mul zich steeds verder naar het noorden verplaatsen. Tegelijkertijd trekken soorten als schol en kabeljauw juist verder weg naar kouder water. Ook in de Waddenzee heeft het warme water gevolgen, doordat schelpdieren en andere bodemdieren moeilijk tegen hoge temperaturen kunnen. Volgens onderzoekers warmt de Noordzee al jaren op en volgen de veranderingen in het zeeleven elkaar steeds sneller op.
1: Dat is niet goed, hè?
0: Nee.
1: Nee, dat is niet goed. Oké, we kunnen er ook weinig te missen. Kunnen we er nog wat aan doen?
0: Ik hoop het. Het is natuurlijk altijd goed om zoveel mogelijk je best te doen.
1: Bewust te zijn van.
0: Ja.
1: Oké. Lotte, dankjewel.
0: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
1: Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag drijft er soms wat onstabiel ogende bewolking over. Maar voor de rest is het toch wel behoorlijk zonnig en het wordt erg warm, met later in de middag op de meeste plaatsen maximum temperaturen boven 30 graden. Lokaal kan het 32 tot 33 graden worden.

0: Het is Fergie bij NH. Met Big Girls Don't Cry.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zo meteen: wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52 voor keuze A. Shaggy, It Wasn't Me.
4: But you caught me on the counter.
5: It wasn't me.
4: You saw me banging on the sofa.
5: It wasn't me.
4: I even had her in the shower.
5: It wasn't me.
4: She even caught me on camera.
0: Valt geen eens op, hè? It's amazing. Nee. Kun je op stemmen? Ook keuze B heb ik voor je. Timeless met Where Is The Love.
6: Where is the love you used to know? How did we lose it? Where did it go?
0: Oké, nou dat zijn ze de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wil jij die keuze A, Shaggy, It Wasn't Me? Of zeggen van nee, Nick, dat wil ik niet. Ik wil die keuze B, Timeless, met Where Is The Love. Dan is dit het moment om te stemmen. 088, 850, 51, 52. Bibi en de Q-Band, hoor je? Bijna, dit is On The Beat.

0: Taylor Swift bij NH. I knew it, I knew you.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes, keuze A, Shaggy, It Wasn't Me. En keuze B, Timeless, Where Is The Love?
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen.
0: Alle stemmen. 80% kiest voor keuze B, Timeless, hoor je bij NH.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Je vindt het hier heerlijk of vreselijk? Waar ben ik?
2: Ik moet op één plaats wezen, dat is op de wc.
1: Op de wc?
0: Oh. Hint 2.
1: Soms mag je hier een fikkie stoken. Waar ben ik?
3: Ik denk de camping.
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH koeltas of zonnebril hier bij NH.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
8: Hoi, ik ben Carolijn en ik woon op de prachtige Kalfjeslaan tussen Amsterdam en Amstelveen.
9: Dit is Jim in de leukste helft van Assendelft.
8: Ik

0: Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Meldpunt Rita heeft afgelopen weekend weer vele tientallen meldingen binnengekregen van discriminatie rondom de Pride. Dat zijn er nog altijd te veel, zegt de organisatie. En al bijna 3 weken wordt de 58-jarige Mark uit Haarlem vermist. De politie is op zoek naar meer informatie over hem. Hij is 15 juli voor het laatst gezien in de wijk Parkwijk. De verdachte van de fatale overval bij een goudwisselkantoor in Beverwijk heeft zijn excuses aangeboden aan de nabestaanden van de overleden medewerker. Die werd in april doodgestoken tijdens de overval. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet Van den Brink, wat Van den Brink betreft, alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.

0: bij NH This World Is Our Home. De verjaardagskalender van vandaag.
1: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Ja, daar staat natuurlijk onze Francis op. Hè. Die is jarig vandaag. Gefeliciteerd. Toetje voor jou, Francis. Hats, flats, de chocolaatjes staan er goed in bij mij. En ook Jaap is jarig. Jaap uit Heilo is vandaag 65 jaar geworden. Jaap, ook jij van harte. Gefeliciteerd. Toetje voor jou. Gefeliciteerd.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Zet jezelf nou ook op de kalender 088 850 51 52. Of even mailen naar goedemiddag@nradio.nl.

0: San Mio met Dark Before the Dawn.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 1982. Zo had je in het jaar Amsterdam TV. Luister mee.
2: Goedenavond, beste kijkers van Hartje Amsterdam Televisie. We hebben vanavond een gevarieerd programma voor u. We beginnen met onze rubriek In Gesprek Met. En dat is Helen Shepherd voor vanavond.
0: Amsterdam TV was vroeger ook dus illegaal. Ja, net zoals je radiopiraten had, had je ook tv-piraten. Ja, dat weet je misschien niet meer, maar dat was toen wel zo. Nou, mocht je naar de radio hebben aangezet op 3 augustus 1982... dan heb je dit gewoon niet kunnen missen. Ze scoort namelijk niet. Nou ja, ze, Prins Mohammed hoor je bijna niet, er zit een tijd. Samen met Joon LaJoy, Someone Loves You.

0: bij NH met The Sweetest Thing. Het is bijna half vier de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Dat is zo meteen met Lotte. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: In Haarlem wordt druk gesteggeld rondom een rij bomen in een winkelstraat, terwijl de winkeliers blij zijn met die bomen. Ik vertel je zo hoe het zit.
2: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Ik ben Rob uit Herengewaard.
10: Ik ben Bettina uit Alkmaar.
11: Ik ben Ger uit Dirkshoorn.
12: Ik ben Evelien uit Broek en Waterland.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Ondertussen bijna half vier momenteel in Venhuizen is het 31 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Afgelopen weekend zijn er opnieuw veel meldingen gedaan van discriminatie rond World Pride in Amsterdam. Ook tijdens de start van World Pride vorig weekend was dat het geval. Meldpunt Rita vindt dat te veel mensen zich nog altijd onveilig voelen en dat er dus echt iets moet veranderen. De ruim 170 meldingen kwamen uit het hele land, zowel van mensen bij de Pride-evenementen in Amsterdam als van mensen die daar naartoe onderweg waren of juist weer naar huis gingen. Mensen werden onder andere uitgescholden, bespuugd of lastiggevallen. Rita denkt dat dit waarschijnlijk maar een deel van het werkelijke aantal incidenten is. De politie heeft beelden gedeeld van een woninginbraak in Amsterdam-Osdorp. Dat gebeurde op Koningsdag, 's avonds. De twee mannen namen daar ruim de tijd voor. Ze zijn maar liefst anderhalf uur bezig geweest. Ze zouden veel lawaai hebben gemaakt, maar zijn toch door niemand opgemerkt. De politie hoopt dat iemand de mannen herkent. En mocht dat zo zijn, dan word je gevraagd contact op te nemen met de politie. De politie is op zoek naar getuigen van twee mishandelingen bij de Veerplas in Haarlem. Een vrouw van 21 is daar afgelopen donderdag op klaarlichte dag zwaar mishandeld. Ze zat nog in de deuropening van haar auto toen ze plotseling meerdere keren tegen haar hoofd werd geslagen. Ze hield er flinke blauwe plekken aan over en ook mentaal heeft de gebeurtenis een grote impact. Eerder die ochtend zou een 66-jarige man op dezelfde locatie ook mishandeld zijn door een man met hetzelfde signalement. Dit slachtoffer hield er onder andere een klaplong en een gebroken rib aan over. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. En we blijven even in Haarlem, want daar wordt druk gesteggeld over een rij leilindes in de Zijlstraat. Die bomen werden 3 jaar terug geplaatst in het kader van vergroening in de binnenstad. De eigenaar van meerdere winkelpanden was daar niet blij mee en stapte naar de rechter. Hij vindt dat het zicht op zijn panden zo belemmerd wordt. De rechter gaf hem gelijk en oordeelde dat de bomenrij voor zijn panden moet worden aangepast. Maar de winkeliers zijn eigenlijk juist heel blij met de rij bomen, vertelt de woordvoerder van de winkeliers.
14: Ik vind dat onzin, want de ondernemers die zijn juist ontzettend blij met de komst van deze bomen, want het heeft de aantrekkingskracht vanuit de grote markt naar de Zijlstraat enorm vergroot. Dus ze hebben er gewoon commercieel belang bij.
1: De gemeente is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter.
0: Oké, ben benieuwd.
1: Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel, Lotte. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
15: Hoi, goedemiddag Nick.
16: Vanmiddag drijft er soms wat onstabiel ogende bewolking over. Maar voor de rest is het toch wel behoorlijk zonnig en het wordt erg warm, met later in de middag op de meeste plaatsen maximum temperaturen boven 30 graden. Lokaal kan het 32 tot 33 graden worden. De wind waait zwak tot matig uit oostelijke regio's. In het zuidelijk deel van de provincie vanavond een noordwestenwind en enige verkoeling. Morgen droog, een periode met zon. Misschien in de middag kleine kans op een regen- of onweersbui. Verder doet het wat drukkend warm aan en de temperatuur loopt opnieuw op naar zo'n 30 graden. Maar in de loop van dinsdagmiddag draait de wind naar het westen en koelt het af.

0: James Blunt bij NH met Stay the Night.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is dan zometeen: wat wil je liever horen? Stemmen 088 850 51 2.

Oké, kan. Of keuze B, kun je ook kiezen Sailor met La Cumbia. Oké, lekker meestemmen dus. Keuze A, kun je kiezen Fun Boy 3 en Bananarama met It Ain't What You Do. Of die keuze B, Sailor met La Cumbia. Stemmen 088 850 51 52.

0: David Guetta, Teddy Swims en Tones and I bij NH met Gone, Gone, Gone.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen. Keuze A, Funboy 3 en Banana Rama. Eat Ain't What You Do. En keuze B, Cera met La Cumbia.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: De meeste voor keuze A.

En jij hebben What You Doing. Van met 3 bij NH met Banana Rambo met In 1 What You Do. Nou, zo meteen naar 4 uur is het tijd voor vandaag de dag. Geniet van deze prachtige maandag. 30 graden, sorry, heel goed. Level 42 hoor je bij NH.

0: laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Dit is een uittip.
3: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
2: Dit was een uittip.
4: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Dit is een uittip.
3: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met vier geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
2: Dit was een uittip.
5: Ik ben Sverre uit Medemblik.
6: Ik ben Nico uit Alkmaar.
7: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Bijlmer.
8: Ik ben Peter uit Haarlem.
9: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De politie is op zoek naar getuigen van twee mishandelingen bij de Veerplas in Haarlem. Gebeurde op verschillende momenten afgelopen donderdag. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. De verdachte van de fatale overval bij een goudwisselkantoor in Beverwijk heeft zijn excuses aangeboden aan de nabestaanden van de overleden medewerker. Die werd in april doodgestoken tijdens de overval. En als Ajax donderdag wint van het Ierse Shelbourne, nemen de Amsterdammers het daarna in de play-offs van de Conference League op tegen het Armeense FC Noah of het Zwitserse FC Sion. Dat werd vandaag duidelijk tijdens de loting. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. En ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land inkomt wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit Dit is een uittip.
3: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
2: Dit was een uittip.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
15: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
17: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.

0: heel goede middag allemaal. Zit je lekker te puffen op je balkon of in de tuin... of misschien binnen met een ventilator op je neus gericht. Fijn dat je luistert naar Vandaag de Dag. Hier is het cool en we hebben lekkere zomerse liedjes voor je... om deze dag door te komen. Irene zit aan mijn zijde. Goedemiddag, Irene.
1: Goedemiddag. En wat leuk dat jij de show begint met een liedje voor mij... want ik dacht vroeger altijd dat het was Come on, Irene.
0: Natuurlijk, dat snap ik. Come on, Irene.
1: Voel me helemaal welkom.
0: Nou, dat ben je ook. Meer dan welkom.
2: Dankjewel.
0: Meer dan welkom. Hey, jij bent de dag volgens mij goed begonnen... want jij zei toen ik jou belde, ik zit nog in bikini... ik ga nog even zwemmen.
1: Ja, heerlijk. Ik woon in Amsterdam in een waterrijk gedeelte... dus ik kan heerlijk voor de deur zwemmen, was echt heel fijn. Even
0: wat
1: een duikie.
0: Lekker. Voel je het nog steeds? Een beetje die tinteling?
1: Nou, ik heb vooral veel zin om straks er weer in te duiken.
0: Nou, even doorbijten.
1: Ja, nee, dat is helemaal goed.
0: Hey, Lotte, die is er ook bij voor het nieuws. Goedemiddag, Lotte.
3: Goedemiddag.
0: Ja, jij had een bijzonder weekend, want jij bent naar een concert geweest.
3: Ja,
0: van Suzanne Freek.
3: Ik ben in Bloemendaal naar een concert van Suzanne Freek geweest... met mijn nichtje van 5. En het was haar eerste concert, dus dat was heel leuk.
0: Schattig.
3: Ja.
0: Jeetje, hoe oud was ik toen ik voor het eerst naar een concert ging? Ik denk dat ik toch pas 14 was. Of zo, hoor. Ik vind 5 best wel binnen vroeg. Hey.
3: Ja, ik was denk ik nog ouder dan 14 toen ik echt naar een echt concert ging voor het eerst.
0: Ik hoe vond ze het?
3: Ze vond het fantastisch.
0: Ja,
3: ja, was echt super lief.
0: Leuk,
3: ja.
0: leuk. Nou, mooi. Ja, ik was op de parade. Dat was ook heel erg leuk. Het was mijn geweldige voorstelling met Margot Ros. Een eredienst voor de verliezers. Zo heet het ongeveer. Dus het was een soort ode aan de losers. En dat was heel mooi en heel grappig. Met heel veel zang en hele grappige dingen erin. Dus ik heb genoten. Ja, het was echt superleuk. Dus nou, we hebben het allemaal goed gehad, denk ik zo.
1: Ja.
0: Gaan we eens even terugkijken in de tijd. Want het is natuurlijk vandaag 3 augustus. Dus de dag dat ze in Amerika een meloen op het erepodium zetten, want ze vieren daar Watermeloenendag.
1: Oh jod.
0: Nou, ik ben ook dol op watermeloenen, dus wat dat betreft prima dag om ook hier in te voeren.
1: Kan je
0: toch
1: ook heel lekker ijsjes van maken?
0: Zeker watermeloenijsjes. Ik geef het wel eens aan de hond.
1: Oh,
0: ja, gewoon een diepgevroren. Ja, dat vindt ze heerlijk. Dat is een soort ijsje.
1: Oh, wat grappig.
0: Gewoon een stukje watermeloen. Jullie kijken maar aan of ik helemaal geen.
3: Ja, nou, ik vind het wel een goed idee eigenlijk.
0: Heel goed. Hey, we gaan even terug naar vandaag de dag. Wat gaan we allemaal doen? We gaan straks weer het spel spelen. Dat is leuk voor dat hele schattige koeltasje.
1: Ja, en morgen en overmorgen wordt het weer zo warm, toch? Of was het vandaag en
0: komt
1: morgen?
0: Echt goed uit. En het leuke nieuws is, we hebben er net een hele bubs verzonden... van alle winnaars van de afgelopen weken. Dus die mensen die gewonnen hebben... die kunnen hem echt morgen of overmorgen verwachten. Dus nog net op tijd met het mooie weer. En vandaag kun je weer een nieuwe winnen. Als je meespeelt met het spel, dat is over een uurtje ongeveer. En zo dadelijk, dat vind ik ook wel leuk... gaan we even bellen met een moeder en dochter... die samen een superslimme app hebben bedacht... waardoor je nooit meer iets weg hoeft te gooien uit je koelkast.
1: Oh.
0: Heb je ook wel zo'n dag dat je voor de koelkast staat... en dat je denkt, nou, er ligt van alles... maar ik heb geen idee wat ik ervan moet maken?
1: Nou, ik heb vaak zelfs geen idee meer wat het eigenlijk precies is.
0: Was
1: zo erg.
0: Ooit.
1: Was het bij mij. Oh, in die diepvries, weet je wel.
0: Ja.
1: Zo,
0: ja, nou ja, die rode prutjes liggen daar altijd.
1: Zoiets of een beetje bruinachtig.
0: Ja, wat is het ook alweer?
1: Of
0: alleen saus, kan ook. Ja, nou, maar ik heb wel heel vaak inderdaad dat ik dan kijk... en dan liggen er allerlei ingrediënten. Er ligt een stukje venkel en een beetje courgette. Dan denk ik, wat kan ik hier nou eens van maken? Geen idee. Nou, daar hebben zij dus een oplossing voor bedacht.
1: Oh, het is geniaal.
0: Je hoort het zo.

0: Wauw, Takes a Million, nieuwe muziek hoorde je van de Amsterdamse zusjes Lois Lane.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, we hadden het er net al even over. Sta jij ook wel eens voor een koelkast te staren naar al die dingen die erin liggen? Wat kan ik daar nou eens voor lekkers van maken voor vanavond? En dat je dan vervolgens toch weer gewoon naar de supermarkt gaat voor boodschappen, terwijl je misschien al best wat mooie ingrediënten had liggen thuis. Nou, dat is vanaf nu voorbij, want de Oostzaanse Kaylee Veninga die bedacht samen met haar moeder een app die heet Niks in the Fridge. Niks met een X op het eind. Niks in the Fridge. En dat is een app die recepten bedenkt met dat wat je al in huis hebt. Dat is een leuk idee. Kaylee, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
0: Ja, hoe was dat bij jullie? Stonden jullie vaak in de koelkast te staren naar die ingrediënten die daar lagen?
3: Ja, zeker. En dan uiteindelijk gingen ze allemaal over datum en moesten we ze helaas weggooien.
0: Oh, dat is ook herkenbaar. Ja, dan weet je gewoon even niet wat je ermee moet. Dan laat je het liggen. En dan opeens de volgende dag is het helemaal beschimmeld.
3: Ja, klopt.
0: Ja, echt, dat is niet
3: zo
0: fijn.
3: Vaak gebeurd. Nee.
0: Ja. Hey, toen gingen jullie eens even nadenken. Hoe ging dat? Stonden jullie toen net voor de koelkast? Of hoe ontstond dit idee voor een
3: moeder,
0: app?
3: Ja, mijn moeder vertelde me dat ze gewoon zo vaak eten weggooide. Of dat het over datum raakte. En toen zei ze, hoe vet zou het zijn als je een app hebt waarbij je gewoon een foto van je koelkast maakt en die bedenkt al recepten op basis van wat jij in huis hebt liggen.
0: Ja.
3: En mijn vriend die is appontwikkelaar.
0: Hey.
3: En die zei van, nou, daar kan ik wel wat mee. En hebben we hem aan het werk gezet. En zo is Niks in the Fridge ontstaan eigenlijk.
0: Wat goed zeg. Dus jouw moeder die wierp gewoon een hartstikke enthousiast idee de lucht in. En je vriend zei gelijk, oh, ik kan het wel maken.
3: Ja, zeker.
0: Dat is handig. Maar werkt het ook echt zo, zoals je net beschrijft, dat je een foto kan maken voor je koelkast?
3: Ja, het is heel simpel. Je slaat de koelkast open. Je maakt een foto van je koelkast. Je kan invullen wat je nog meer in huis hebt. Of wat je wil gebruiken. Bijvoorbeeld rijst of pasta of brood. Dan kan je ook nog je dieetwens invullen. Eiwitrijk, glutenvrij. Dat soort dingen. En dan klik je op genereren. En dan binnen ongeveer 30 seconden heb je gewoon een recept.
0: Nou, wat geweldig. En hebben jullie die recepten allemaal zelf zitten uitzoeken? Of hoe werkt dat?
3: Nee, dat wordt met AI gedaan. Oh, ja. En die bedenkt dan de recepten.
0: Oh, grappig zeg. En dan kom je dan ook op allemaal heel bijzondere gerechten uit? Dat het niet elke keer weer bami is of pasta.
3: Nee, het is elke keer wel anders. Daar hebben de AI ook echt op getraind dat de recepten nooit hetzelfde moeten zijn. En als mensen niet tevreden zijn met hun recept, dan kunnen ze gewoon op een knop klikken waardoor die met dezelfde foto en dezelfde gebruiksinstructies weer een nieuw recept maakt.
0: Ja, wat leuk zeg. En je hebt hem, neem ik aan, zelf heel veel uitgeprobeerd al.
3: Ja, toch? Zeker.
0: Wat heb je dan bijvoorbeeld voor nieuwe leuke recepten gemaakt waar je nooit op was gekomen?
3: Ja, laatst hadden we dus een barbecue. En mijn moeder en ik wilden graag wat gezonds voor bij de barbecue. Dus toen kwam de app op een aardbeiensalade. Die hebben we uiteindelijk ook op onze Instagram gepost. En die was zo lekker. Daar waren we ook zelf echt nooit op gekomen om een salade te maken met aardbeien.
0: Nee.
3: Dus dat soort verrassende recepten. En wat ook leuk is om te vertellen, is dat op de homepage van de app zie je ook wat andere mensen voor suggesties krijgen.
0: Oh ja. Ja, dus dan kun je daar eventueel weer naartoe en zeggen dat wil ik ook.
3: Voor inspiratie.
0: Nou, dat heeft je vriend knap gemaakt.
3: Ja, zeker.
0: Geef hem maar de complimenten. En nu nog even de hamvraag. Waar kunnen we die app downloaden en is dat dan gratis?
3: Ja, de app is gratis te downloaden in de Apple App Store en in de Google Play Store. En je kan gratis 2 foto's per dag insturen naar de app.
0: Nou, dat moet genoeg zijn. Nou, heel leuk. Dankjewel, Kaylee. Bedankt je moeder voor het goede idee. Je vriend voor de uitvoering. En jij hebt dat alles samengebracht en er heel goed over verteld. Dus jullie zijn echt een dreamteam, denk ik.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. Dankjewel.
0: Ja. En heel veel succes met de app. Niks in the Fridge, zo heet hij dus. En Niks is met N-I-X.
3: Ja.
0: Oké, fijne dag.
3: Fijne dag, dankjewel.
0: Kaylee Veninga hoorde je van die app die je dus gratis kunt downloaden.

0: Williams bij NH met Feel. Hey Irene, ik zag bij ons op de website op nhnieuws.nl een heerlijke reportage over een huis in Haarlem dat helemaal vol staat met kamerplanten.
1: Superleuk.
0: Ja, de Haarlemse Jessie die begon de afgelopen jaren met een beetje verzamelen. En inmiddels heeft ze nou meer dan 1000 kamerplanten in haar huis staan. Als je die foto's ook ziet, nou, je zou er bijna claustrofobisch van kunnen worden. Maar het is ook wel heel mooi natuurlijk.
1: Ik vind het prachtig. Het is ja. Ook heel gelukkig van te worden, hè, als je ja, groen kijkt.
0: Zeker, dat is ook zo. Ik ben ook zo opgegroeid. Echt in zo'n jaren 70 huis van toen. Want helemaal vol met planten stond bij mijn ouders.
1: Ja, nou, ja, bij ons ook. En mijn moeder ging dan altijd de Nederlandse en de Latijnse termen voorlezen en zo. En vertellen.
0: Mijn moeder ook, maar...
1: Zo jammer dat ik nooit heb geluisterd. Nee.
0: Maar goed, ik dacht, het is heel erg leuk om dat te hebben natuurlijk. Maar wie gaat die plant allemaal water geven als je op vakantie gaat? Nou, dat is een goede vraag.
1: Ja, zeker.
0: Wij vragen vandaag aan jullie. Hoe regel je dat met de plantjes en de post? En misschien heb je ook nog wel poezen waarop gepast moet worden. Waar eten in moet. Dat willen we graag van je horen vandaag. Dus wat doe je met je plantjes en de post? En eventuele katten als die ook nog aanwezig zijn.
1: Heb jij wel eens van een waterdruppelaar gehoord?
0: Die heb ik.
1: Kijk.
0: Ik ga er straks meer over vertellen.
1: Heel goed.
0: Maar jullie mogen lekker meepraten straks na het nieuws van 16:30. Als je nu even appt of belt naar 088-850-51-52. Wat doe je met je plantjes en de post als jij even weg bent? Lotte, gaan we eerst naar het nieuws van 16:30. Wat zit daarin?
2: Vakbond FNV heeft een oproep gedaan voor een nieuwe staking volgende maand. Over welke sector dat gaat, vertel ik je zo.
3: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken... tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt... of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar... Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie... hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren... en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes... en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
10: Ik ben Nina Beidenvaten en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Gabrielle en ik kom uit Haarlem.
12: Ik ben Jeffrey uit Rijzenhout.
13: Thuis in heel
0: Het is 16:55. In Lutjewinkel is het 31 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De politie is op zoek naar getuigen van twee mishandelingen... bij de Veerplas in Haarlem. Een vrouw van 21 is daar afgelopen donderdag op klaarlichte dag zwaar mishandeld. Ze zat nog in de deuropening van haar auto... toen ze plotseling meerdere keren tegen haar hoofd werd geslagen. Ze hield er flinke blauwe plekken aan over... en ook mentaal heeft de gebeurtenis een grote impact. Eerder die ochtend zou een 66-jarige man op dezelfde locatie ook mishandeld zijn... door een man met hetzelfde signalement. Dit slachtoffer hield er onder andere een klaplong en gebroken rib aan over... De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. FNV Havens roept havenmedewerkers op om volgende maand het werk neer te leggen. De vakbondsleden zijn vandaag geïnformeerd over de plannen. Het gaat om leden die in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland werken. Plan is om op vrijdag 4 september tussen 11:15 en 19:00 geen schepen te behandelen. FNV is niet blij met de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro door het kabinet op de sociale zekerheid. Wat de precieze gevolgen zullen zijn van de mogelijke staking is niet bekend. En de politie heeft beelden gedeeld van een woninginbraak in Amsterdam-Osdorp. Dat gebeurde op Koningsdag, 's avonds. De twee mannen namen daar ruim de tijd voor. Ze zijn maar liefst 1,5 uur bezig geweest. Ze zouden veel lawaai hebben gemaakt, maar zijn toch door niemand opgemerkt. De politie hoopt dat iemand de mannen herkent. Mocht dat zo zijn, dan word je gevraagd om contact op te nemen met de politie. En veel mensen zijn nu op zomervakantie, of gaan nog, of misschien ben je al wel terug. Maar uit onderzoek blijkt dat 1 op de 7 vakantiegangers deze zomer onverzekerd op vakantie gaat. Vergelijkingssite overstappen.nl zocht dat uit. Een expert licht toe dat een goede verzekering heel belangrijk is. Vooral medische kosten in het buitenland kunnen hoog oplopen, zeker buiten Europa. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel, Lotte. Dan gaan we verder met het weer. Dat krijgen we van Jan Visser.
12: Vanmiddag drijft er soms wat onstabiel ogende bewolking over. Maar voor de rest is het toch wel behoorlijk zonnig en het wordt erg warm, met later in de middag op de meeste plaatsen maximum temperaturen boven 30 graden. Lokaal kan het 32 tot 33 graden worden. De wind waait zwak tot matig uit oostelijke richtingen. In het zuidelijk deel van de provincie vanavond een noordwestenwind en enige verkoeling. Morgen droog, een periode met zon. Misschien in de middag kleine kans op een regen- of onweersbui. Verder doet het wat drukkend warm aan en de temperatuur loopt opnieuw op naar zo'n 30 graden. Maar in de loop van dinsdagmiddag draait de wind naar het westen en koelt het af.
0: Ja, dan kijken we ook nog even naar de situatie op de weg. Het is vakantie en dus is het lekker rustig op de Noord-Hollandse wegen. Toch is er één probleem, dat is op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen het knooppunt Raasdorp en het knooppunt Velsen, daar heb je een vertraging van bijna 20.

0: last van de warmte. Katrina and the Waves. Die lopen gewoon lekker in de zon. Walking on sunshine.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, als je op vakantie gaat, dan is dat natuurlijk heerlijk. Maar je moet vaak wel veel regelen voordat je echt op pad kan. Niet alleen natuurlijk de voorbereiding van de reis zelf, maar ook je huis heeft de nodige aandacht nodig. Denk bijvoorbeeld aan de post. Wie haalt die uit de brievenbus? Of bijvoorbeeld de verzorging van je planten. Nou, wij zagen een artikel bij ons op de site van een Haarlemse die 1500 kamerplanten in haar huis heeft. Ja, ga dan maar eens aan de buren vragen. Zeg, Puf, ik ben een maandje weg. Wil jij de plantjes even water geven?
2: En hier heb je mijn boekwerk voor de instructies.
0: Ja,
2: want plantje A moet dit en plantje B moet dat.
0: Ja, want de cactus mag niet te veel. Orchidee mag één keer in de week. Maar er zijn ook planten bij die moeten elke dag.
2: Nou, en de planten moet je vooral niet gaan draaien, wist je dat?
0: Nee.
2: Als mensen planten gaan draaien, kunnen ze ook dood van gaan. Want dan,
0: echt?
2: Ja, dan krijgen ze aan de verkeerde kant licht.
0: Ah,
2: sommige, hè? Sommige
0: goed om te weten.
2: Ja, heel gevoelig voor.
0: Jij weet dat, omdat je zelf ook veel planten hebt.
2: Ja, ik, tijdens corona had ik een nieuwe hobby nodig. En toen heb ik het echt ontdekt. Oh, wat een genot was dat.
0: Ja,
2: ja. En ik ben gaan stekken. Dus je kan bijna elke plant kan je stekken. En dan daarna ging ik ook planten van buiten halen. Die dan bij, ik woon in Amsterdam, die dan bij de vuilnis stonden. En nou ja, op een gegeven moment stond de hele kamer vol met
0: asielplanten.
2: Oh, asielplanten, weesplanten, palm. Ik had ook zelfs een palmboom op een gegeven moment als kerstboom. Dus
0: echt, wat leuk. Ja. Wat heerlijk. Ja, dan woon je dus in een groene oase. Maar jij bent ook een reislustig type. Dus wat doe je dan met je plantjes?
2: Ik probeer altijd om mensen bij mij in huis te hebben. Dus ik heb zo'n systeem dat ik mensen bij mij in huis laat logeren. En die doen dan de plantjes. Maar goed, er sneuvelt er altijd wel één, twee, nog wat.
0: Dat moet je gewoon accepteren. Precies. Ik heb ook één keer gehad dat ik voor de planten van de buren zorgde. En toen, toen was het zo heet. En ik was zelf ook 3 dagen weg. En toen kwam ik terug. Toen was er bijna meer over. Maar goed, ze vragen
2: altijd zoveel

0: steeds.
1: Vervelend als je dat dan moet vertellen, hè?
0: Ja, ja. Sorry. Ja. En zelf doen we het altijd met een... We hebben zo'n systeem, een soort druppelsysteem. Dat kun je door de plantjes heen leggen. Gewoon een, dat is een soort snoertje met uitgangetjes. En daar zet je die potjes dan onder. En dan druppelt het één keer per dag. Dan druppelt het een beetje erbij.
1: Een knutselwerkje geweest? Of heb
0: nee,
1: je het is,
0: dat kun je zo kopen. Okay. En nou, dan moet je wel heel veel knutselen. Want dan moet je al die uitgangetjes op de goede plek eruit maken.
1: Ja, maar ik zie zo'n soort slang vormen waar je wat gaten in prikt.
0: Oh, dat zou ook kunnen.
1: Zacht aan of zo. Zoiets.
0: Ja, maar kijk, dan kom je dus op dat punt wat jij net zei. De ene heeft heel veel water nodig en de ander weinig. En hier zitten dus echt van die tuitjes zitten eraan. En dan kun je dus bij sommigen een druppeltje en bij de andere krijgt een straaltje.
1: Oh,
0: ja, dus dat is best wel handig. Maar dan nog vind ik het wel fijn, vraag ik altijd aan mijn buurvrouw, mijn lieve buurvrouw, of zij voor mij de krant uit de bus wil halen. Want anders dan wordt die brievenbus gaat helemaal dicht zitten.
1: Ja, maar brievenbus, als je geen krant hebt, bij mij komt echt niks in die brievenbus.
0: Nee, ja, bij mij dus één keer op zaterdag het Parool.
1: Ah, ook, één keer per week.
0: Ja, maar dan nog wil ik wel dat dat eruit gaat.
1: Snap ik wel.
0: Ja, dus daar vraag ik dan mijn buurvrouw voor. En in ruil geef ik dan weer haar plantjes water en haal ik haar post weer uit de brievenbus. Dus dat is een goede deal, toch?
1: Dat is uitstekend.
0: Goed. Wij vragen vandaag, hoe regel jij dat als je weggaat? Wie zorgt er bij jou voor de plantjes, voor de post en misschien ook wel voor de poes? Want ja, sommige mensen hebben natuurlijk katten, die gaan niet mee op vakantie. Maar wie past er dan op de kat?
1: Ja.
0: Ja, die kunnen ook niet zo makkelijk naar een pension, denk ik.
1: Nee, en als er dan met de kat iets misgaat, is het altijd wel iets vervelender om te vertellen. Ik heb ooit eens gehad dat ik op een kat moest passen, die was een soort van weggelopen.
0: Oh, dat heeft Bart ook gehad, onze collega. Ja, een oppaspoes die weg was.
1: Oh my god.
0: Vreselijk. Ja, is het wel goed gekomen?
1: Nou, we hebben daarna niet zoveel contact meer gehad.
0: Oh, ja, wat heftig. Ja, maar dat is natuurlijk wel... Ja,
1: kan
0: je laat,
1: gebeuren.
0: Ja, zeker.
1: Gewoon vandoor, ja, helaas.
0: Nou, praat met ons mee via 088-850-51-52. Er komen al wat handige tipjes binnen in de app. En ook wat ervaringen van Christian bijvoorbeeld. Die woont op Texel en hij zegt... De planten en de poes doet mijn schoonmoeder. En de katten, de kippen en de varkens. Nou, dat lijkt me wel een hele klus. Als je dat.
1: Zoveel de huisdieren.
0: Van, dan heb je een halve boerderij om voor te zorgen.
1: Hey, we hadden ook nog een appje van Emiel. Hij zegt: ik heb precies één kamerplant. Die geef ik gewoon een goede sloot water voordat ik wegga. En tot nu toe overleeft hij het. Dat is ook wel een goeie.
0: Lekker makkelijk.
1: Het is wel een makkelijke plant, denk ik. Hè? Want dat kunnen ze ook niet allemaal aan.
0: Ja, dat zal wel een fuchsia wezen. Het is een makkelijke plant. Goed, Saskia die appt ons. Mijn hele huis staat vol met planten. En dan heb ik ook nog eens 3 katten. Ik ga dus altijd via op zoek naar mensen die in mijn huis willen als ik op vakantie ga. Nou, wat jij eigenlijk ook een beetje doet. Ja. Nou, kom maar door met jullie tips en ervaringen. Wat doe jij als je een weekendje of een weekje of een maandje weggaat? Wie zorgt er dan voor de post of voor de plantjes? Laat van je horen op 088 850 51 52. Je kunt even een appje sturen. Of even bellen natuurlijk, dan krijg je Irene aan de lijn. En dan ben je zo in de uitzending te horen na lekkere muziek van Craig David. Die zegt gewoon tegen zijn planten, ik ga er vandoor. Ja, zoek het maar uit. I'm walking away.

0: Craig David, Walking Away. Ja, Walking Away, maar wel even regelen wie er voor de plantjes zorgt en voor de poezen als je die hebt. En voor de post natuurlijk om die uit de brievenbus te halen. Dat is wel verstandig. En we hoorden net al van Irene dat zij een verzamelaar is, toch?
1: Ja,
0: van plantjes.
1: Ja, toch wel, ja.
0: Ja. En dan moet je ook gaan nadenken over wat je doet als je op vakantie gaat. Nou, plantenliefhebbers zijn vaker verzamelaars. Dat geldt ook voor Aldo Bakker. Die houdt veel van planten en heeft een plantenasiel in Alkmaar. Aldo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. Hoe is dat idee zo ontstaan, een plantenasiel?
2: Ja, dat is een beetje een lange weg. Maar het kwam er eigenlijk op neer dat ik bij een vrijwilligersinstelling, waar ik zelf al de organisator was, dat ik daar mijn overtollige planten van huis, dat mijn vrouw zei van, het wordt hier een beetje te vol. Die verhuisde ik vervolgens naar mijn vrijwilligersstek. En daar werd het ook heel erg vol, totdat iemand riep van, het lijkt hier wel een plantenjungle. En toen was het de plantenjungle. En de plantenjungle werd ook regelmatig stekjes verkocht.
0: Ja.
2: En toen dachten we van, kunnen we hier niet een winkeltje van maken?
0: Ja.
2: En veel mensen met heel veel plezier hebben daar hun energie in gestoken. En uiteindelijk werd dat inderdaad een winkel.
0: Ja, en je noemt het het plantenasiel, maar het werkt anders dan een dierenasiel, hè? Vertel eens, hoe werkt het dan?
2: Het werkt iets anders. Als je inderdaad je huis is overvol, of als je 1500 planten hebt, dan zie je door de bomen het bos niet meer. En dan denk je wel eens van, plantjes misschien beter af bij iemand anders die er goed voor zorgt.
0: Ja.
2: Nou, dan breng je zo'n plantje bij ons. En wij zorgen weer voor een nieuw huisje voor zo'n groene vriend.
0: Ja.
2: En we lappen dan het plantje wel een beetje op. Of inderdaad, we kijken of we het kunnen stekken. En dan hebben we gewoon een hele kleine prijsjes. En daar dat maken andere mensen weer heel erg blij mee.
0: Ja, maar het verschil met een dierenasiel is dus dat je eigen plantje niet meer terugkrijgt. Nee, het is gewoon brengen.
2: Er zijn wel in het begin mensen geweest die wilden het stallen. Maar ja, ik zeg, dat lukt niet. Want stallen heeft een behoorlijke verzorgingsaandacht.
0: Ja.
2: En dat wordt heel erg lastig. We gaan wel, als plantjes ziek zijn, dan zeggen we van we hebben een soort ziekenverzorgingshoek. En dan gaan we kijken of het plantje nog te redden valt.
0: Oh, wat mooi. Ik begrijp dat jij nog heel veel planten ook thuis hebt staan. Hoe doe jij dat dan als je op vakantie gaat?
2: Soms kan je ze niet alleen laten. Dus dan ga je gewoon wat minder lang op vakantie.
0: Echt?
2: Ja. Oh. Ja. Maar we zijn wel eens wat langer weg geweest. En toen dachten we ook van, inderdaad, laten we de kat en de planten verzorgen door de buren.
0: Ja.
2: Maar ja, inmiddels zit de kat meer bij de buren dan bij ons. Dat kun je ook overkomen.
0: Dus die ben je kwijt, ja.
2: Ja, die ben je kwijt. Ja, we hadden nog goede instructie achtergelaten, inderdaad, bij plantjes waarvan we echt dachten van, zo'n Sansevieria, die kan je gewoon weken achter elkaar geen water geven, dus dat is dan niet erg.
0: Ja.
2: Maar andere plantjes, daar hebben we duidelijk kleine instructies voor achtergelaten.
0: Ja. Ja, dat is wel belangrijk inderdaad.
2: Ja.
0: Nou, en als je dus denkt van ik ga weg en ik heb zoveel planten, ik weet bij God niet wie ervoor kan zorgen, dan kunnen ze altijd terecht bij het plantenasiel bij de Boekentuin in Alkmaar.
2: Ja, dankjewel
0: Aldo.
2: Daar hebben we wel ruimte.
0: Ja, mooi. Mooi verhaal en fijne vakantie alvast, mocht je nog een keer gaan.
2: Ja, dat gaan we zeker.
0: Dag.
2: Okay.
0: Hoi.
2: Dankjewel.
0: Hoi. We gaan verder met Marjolein, want die appte ons. Ja, er moet niet alleen voor planten en voor poezen gezorgd worden en voor de post, maar ook voor vissen. Zo is het ook. Marjolein, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Hallo, vertel eens, wat is jullie overkomen?
3: Ja, deze zomer, we waren naar Zuid-Frankrijk en de buurvrouw die deed de planten. En die zou ook een beetje met een schuin oog die vissen in de gaten houden. Die wordt dan door zo'n vissenvoeder apparaat gevoed.
0: Oh ja.
3: Ze gaan er elke dag een paar van die korrels in. En een van die, ze heten Haaland, Mbappé en Garnacho, want ze zijn van mijn zoontje.
0: Oké. Ja,
3: en die Mbappé, was altijd een beetje slome duikelaar. Die heeft die ogen ook heel ver uit elkaar. Dus normaal voedt mijn zoontje ze elke dag met de hand.
0: Ja.
3: Dus als dat apparaat is sowieso altijd een beetje spannend. Van is Mbappé wel snel genoeg om ook goed te halen? Haaland is een soort haai. Die vreet al die korrels heel snel op. Dus we zitten altijd een beetje met gespannen billetjes van, als dit maar goed gaat.
0: Ja.
3: En deze keer ging het niet goed. Want Mbappé, die was dood. Die lag in. Dus, wij helemaal een beetje wel zenuwachtig. Want hij houdt echt, ik weet niet hoe goed ze van vissen kan houden, maar hij houdt van vissen. Hij houdt echt van die beesten.
0: Wat is die Marjolein?
3: Hij was toen nog 11 en inmiddels is hij 12.
0: Ja.
3: Dus wij hebben eigenlijk gewacht tot de terugweg. Want we dachten, we willen de sfeer ook niet bederven.
0: Nee, nee, dat snap ik ook wel een beetje. Ja. En konden jullie niet gewoon een nieuwe Mbappé kopen?
3: Ja, had ook nog gekund. Maar ik denk dat hij het wel had. Ja, hij is namelijk vorig jaar op mijn verjaardag notabene heeft hij in de pomp vastgezeten. Dat was ook een drama. Oh, toch? Dat was iets met Mbappé, ja. Maar daar is hij wel weer goed van hersteld. Maar je zag het nog wel. Want hij had van die mooie vinnen. Maar je zag bij één vin zag je het een beetje. Dus ik denk dat hij dat zeker had gezien.
0: Oh,
3: dat
0: kon mij toen. Jeetje,
3: maar hij nam het best wel goed op. Want toen zei ik. Ja, ik zeg, er is wel iets gebeurd met de visjes. Ik denk dat je wel een beetje... Mbappé, ik zeg ja, Mbappé. Hij is niet meer. En toen zei hij wel van, hij was wel al oud, hè, man.
0: Oh.
3: Ja, hij was heel oud. Ik zeg, hij had geen beter leven kunnen hebben dan bij jou.
0: Nou, dus, wat goed, wat mooi.
3: Ja, dus oh, ja.
0: Bijzonder verhaal, Marjolein. Nou, dank je wel daarvoor.
3: Graag gedaan.
0: En hij mogen zacht rusten, deze Mbappé, de vis.
3: Zeker, dan. Zeker.
0: Ja,
3: Oké.
0: Fijne dag nog. Hoi, hoi. Hoi. Ja, fijne avond inderdaad, bijna meer. Want het is alweer bijna 5 uur. We gaan wel nog even naar Rinet, want die had een tip. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Vertel het eens. Wat is jouw tip?
1: Nou, jullie hadden het over het systeem met een, hoe heet het?
0: Ja, zo'n druppel, soort druppelsysteem, ja.
1: Ja. Nou, 30 jaar terug, misschien wel 30 jaar terug, als het niet langer is, heb ik wel eens gehoord van dat je dus gewoon een emmer water, een bolletje wolk, of wat dan ook,
0: oh,
1: in
0: ieder geval, ja.
1: En dan die draadjes naar je planten toe.
0: Ja, dat klopt, ja. En dan, maar dan moet je dan niet zorgen dat de emmer hoger staat dan de plant of zo? Dat het dan...
1: Oh, ja.
0: Weet ik niet, hoor. Weet jij dat?
1: Dat weet ik niet.
0: We hebben wel de klepel gehoord, maar helemaal hoe de klok luidt, weet ik niet meer. Maar dat is wel waar, dat ken ik ook nog van vroeger, Rinet. Dank je wel.
1: Ja, het is misschien uit te proberen voor je ooit op vakantie gaat. Dat je denkt, dat mag even.
0: Goed idee. Hey, dankjewel. Fijne middag. Hoi, hoi. Doeg. Nou, zullen we tot slot nog even een paar appjes doornemen, Irene? Want er komt zoveel binnen.
4: Ja.
0: Martin bijvoorbeeld, die zegt, ja, mijn buurman is op vakantie en ik verzorg de planten buiten en de katten en de post.
4: Oh,
0: topper.
4: Helemaal goed. En Jos die heeft ook een tip. Hij zegt, het huis er bewoond uit laten zien, dat is ook wel een hele goeie, doet domotica. En dat heb ik even gegoogeld. Maar dat is dus een soort systeem, huisautomatisering, smart homes.
0: Ja, je kan natuurlijk je lampen bijvoorbeeld zo instellen dat
4: zo,
0: ze op wisselende tijden, niet elke dag om 10 uur, maar gewoon de ene keer om 9:30 en de andere keer om 22:30, dat de lampen aangaan en zo. En misschien zelfs wel geluid, de radio. Dat is een goede tip. En dat is ook tegen inbraak natuurlijk heel goed. Oké, nou, ik heb tot slot nog Remco. Want we kunnen het niet allemaal meer bespreken. Maar Remco die zegt nog, mijn broer doet altijd de post voor mij als ik eventjes weg ben. Maar het is meer om even te checken of alles nog oké is. De post is minimaal, wat je eigenlijk ook al zegt, Irene.
4: Ja.
0: De planten en huisdieren heb ik niet, alleen stof. Nou, dat is nog eens makkelijk babysitten.
4: Zeker.
0: Het stof ligt er nog.

0: Robert Palmer hoorde je, The Best of Both Worlds. Het is bijna 5 uur, straks dus het NOS-journaal. Daarna dan gaan we alles horen over een wel heel bijzonder fenomeen dat op dit moment plaatsvindt in de zee. Daar is namelijk sprake van een hittegolf. Dat kan dus blijkbaar, maar wat dat voor gevolgen heeft, dat hoor je zo.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op!
3: De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo.
2: Kijk op kemavlees.nl.
4: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet het dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Dit is een uittip.
13: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
12: Dit was een uittip.
14: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
15: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
16: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
17: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
18: Ik ben Lester uit Heemstede.
19: Ik ben Tanja uit Enkhuizen.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
21: Goedemiddag. Vakbond FNV roept havenmedewerkers op om 4 september het werk neer te leggen. Het gaat om werknemers in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Zeeland. De politie doet onderzoek naar de beschieting van een huis in Amsterdam-Zuidoost. Vanmiddag is daar een kogelinslag gevonden. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. En de politie is op zoek naar getuigen van 2 mishandelingen bij de Veerplas in Haarlem. Dat gebeurde op verschillende momenten afgelopen donderdag. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
22: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is rustig op de weg, maar er zijn wel twee knelpuntjes die ik even zal noemen. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen de afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10 heb je 25 minuten vertraging. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk Oost 12 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
23: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
24: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
25: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
24: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
26: Vandaag de dag.
27: Met Patricia Navelkerken.

0: Love hoorde je van Elvis Presley, de King bij NH. Het is 5:09. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, we zijn hier tot 7:00 vanavond. En buiten schijnt het heel heet te zijn. Maar hier in de studio is het ijzingwekkend koel. Vind je ook niet, Irene? Maar lekker,
2: heerlijk,
0: hè?
2: Ik vind het een lekker temperatuurtje.
0: Goed temperatuurtje.
2: Helemaal fijn.
0: Nou, we zijn natuurlijk ook benieuwd waar jullie zitten te luisteren. Dus als je op het strand zit, of in de auto, of misschien wel in je tuin of op het balkon. Laat van je horen, zou ik zeggen. Stuur een leuk fotootje van hoe je erbij zit, hoe je de hitte doorstaat. En dan luister je intussen naar de radio. Wat gaan we dan het komende uur allemaal doen, Irene?
2: Nou, onze sportverslaggever Erik-Jan komt langs. En met hem gaan we het natuurlijk nog even hebben over, of nagenieten moet ik zeggen, over het succes van AZ.
0: Ja.
2: En we horen over de open dag bij Ajax.
0: Oh, leuk. En daarna spelen wij natuurlijk nog het spel. Niet te vergeten, want daarvoor hebben we hier de koeltas al klaarstaan.
2: Ja.
0: Echt wel handig met dit warme weer.
2: En morgen wordt het iets van 30 graden weer.
0: Echt wel. Nou, dus met een beetje geluk heb je... Nou, morgen heb je hem nog niet in huis, denk ik. Dan heb je hem woensdag. Okay. Maar dan wordt het ook nog heel warm. Maar goed, het spel dat spelen we straks over een klein half uurtje. Eerst gaan we alles horen over een bijzonder fenomeen. Er is namelijk sprake van een hittegolf in de zee. De aanhoudende warmte heeft veel gevolgen voor de Noordzee. En vooral voor de dieren die daar leven. Ik ga erover praten met Lennart van der Pol. Die is onderzoeker van Wageningen Marine Research. Die weet daar natuurlijk alles van. Goedemiddag, Lennart.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Hi. Ja, bij het gewone weer, zeg maar, hebben we daar natuurlijk allemaal regels voor. Wanneer er precies een hittegolf is. Hè, dan moet het 5 dagen, geloof ik, boven de 30 graden zijn. Hoe is dat bij een hittegolf in de Noordzee? Wanneer kun je daarvan spreken?
3: Ja, er zijn verschillende definities voor. Maar een veel gebruikte is als het inderdaad voor een langere periode, dus meer dan een dag of 5, het zeewater warmer is dan wat het normaal is voor die temperatuur. Dus als het echt buiten de verwachte spreiding valt die we gewend zijn.
0: Ja. En hoeveel warmer is bijvoorbeeld de Noordzee nu dan je normaal zou verwachten?
3: Nou, de Noordzee bij Nederland is echt op een recordwarmte. Je moet je voorstellen dat het normaal ongeveer 17 à 18 graden is voor deze tijd van het jaar. En we zitten nu al op een graad of 21. Dus echt ruim 3 graden warmer dan normaal.
0: Dat is echt veel inderdaad. Zeg, dat zijn bijna Zuid-Franse toestanden eigenlijk.
3: Ja, en ook omdat het zeewater normaal eigenlijk een stuk... Ja, dat warmt langzamer op dan de atmosfeer. Dus meestal is de temperatuur vrij stabiel. Dus een verandering van 3 graden is echt aanzienlijk, ja.
0: Ja, dat is echt veel, ja. En wat betekent dat voor de onderwaterwereld?
3: Ja, er zijn je kan natuurlijk op de korte termijn kijken wat er aan de hand is. Er zijn dieren die bijvoorbeeld wel last kunnen krijgen van echt acute hittestress. Waar wij vooral veel onderzoek naar doen en wat wij veel zien, zijn de langdurige gevolgen. Want er is natuurlijk nu een hittegolf gaande. Maar als je kijkt naar de afgelopen 30, 40 jaar... is de temperatuur eigenlijk al langzaam aan het opwarmen in zee.
0: Ja. Het is niet opeens dat hij nu in één klap 3 graden warmer is. Want dat is al een beetje gaande.
3: Ja, het is wel zo dat als je kijkt naar de afgelopen decennia... dan wordt het gemiddelde steeds wat warmer. Maar sinds een aantal jaar zien we wel echt meer van die extreme... hitte-events eigenlijk.
0: Ja, en dat het ook langer duurt. En met dus meer verschil met hoe het normaal is.
3: Ja.
0: En je zei net, er zijn dieren die echt een soort hittestress kunnen krijgen. Wat voor dieren zijn dat dan bijvoorbeeld?
3: Ja, dan moet je vooral denken aan dieren die natuurlijk van zichzelf niet kunnen verplaatsen. Dus die kunnen niet zelf koeler water opzoeken. Dus schelpdieren als mosselen en kokkels. Zeker omdat die ook in ondieper water zitten. Daar zijn de temperatuurverschillen nog wat extremer.
0: Oh,
3: dus
0: ja.
3: Die kunnen echt last krijgen van dat ze zich af moeten schermen. Omdat hun lichaam niet is aangepast op dat warme zeewater.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
3: Ook, als dat lange aanhoudt, kan er ook sterfte optreden. Ja.
0: Ja, precies. Ja, want ik kan me voorstellen in de Waddenzee bijvoorbeeld. Daar is het water natuurlijk staat wat lager. Hè? Dat warmt denk ik wat eerder op. Dat bij wijze van spreken de mosselen gewoon gekookt worden.
3: Ja, bij wijze van spreken wel inderdaad, ja.
0: Ja, dat is heftig. En gaan wij ook merken dat er dan dieren bijkomen die we normaal nooit hebben hier?
3: Eigenlijk is dat al wel aan de gang. Wij zien in onze gegevens en ook gewoon op zee en op de visafslag ook al... dat de soortensamenstelling echt heel anders is dan voorheen.
0: Oh ja.
3: Dus er zijn soorten die echt opkomen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de peilingvis en de zeekat... rode poon, mul. Dat zijn soorten die van oorsprong wel eens in de Noordzee voorkwamen, maar het was een beetje de noordelijke grens. En nu zien we echt dat die zich hier gevestigd hebben en in grote aantallen.
0: Ja, dus, en dat zijn ook eigenlijk vissen die we normaal gesproken kennen van ook wel van het menu in bij wijze van spreken Spanje en in Zuid-Frankrijk.
3: Ja, precies. Dus ja, wordt nu ook veel op gevist. Maar het is niet zo dat we het dan hier ook gelijk opeten. Dus het wordt allemaal geëxporteerd naar Zuid-Frankrijk, Zuid-Europa.
0: Ja, en er zijn natuurlijk ook dieren die dan denken, normaal woon ik hier lekker in de Noord-Hollandse kust, aan de kust. Maar nu wordt het mij te warm, ik ga wat noordelijker. Raken we ook vissen kwijt daardoor?
3: Ja, dat is ook aan de hand. Er zijn, ja, dat is dan weer inderdaad zo'n lange termijns verschuiving. Dan zien we bijvoorbeeld dat een soort als school langzaamaan steeds dieper en noordelijker is getrokken.
0: Oh.
3: En ook een soort als kabeljauw, dat is een soort waarvan we weten dat die niet zo goed tegen dat warmere zeewater kan. Dus die staat er ook slecht voor in de Noordzee. Ook door overbevissing, maar ook door klimaatverandering.
0: Ja, dus die trekt steeds verder naar het noorden eigenlijk. Dus, dus dat is best een grote verandering, denk ik dan, onder water. Want dat heeft natuurlijk weer gevolgen voor allerlei andere dieren, toch?
3: Ja, precies. Het systeem is echt heel snel aan het veranderen. En het is ook soms best wel onvoorspelbaar wat er dan gebeurt. Want als sommige soorten kunnen er zelf misschien best goed tegen. Maar ja, dan kan het wel zijn dat hun voedselbron aan het veranderen is. Of juist een prooidier aan het veranderen is.
0: Ja.
3: Dus ja, er verandert heel veel.
0: Ja, ja, nou, bijzonder om het allemaal te bestuderen, lijkt me. Als je in de toekomst kijkt, laten we zeggen over 50 jaar of 100 jaar. Denk je dat hier dan echt tropische vissen rond gaan zwemmen?
3: Nou, tropisch zal het niet zijn. Maar je kan wel een beetje zien, als het op deze manier doorgaat met de opwarming van de zee, hoe verder zuidelijk, dat wordt meer de situatie hier ook.
0: Ja.
3: In Bretagne hebben ze nu bijvoorbeeld een enorme explosie van octopus.
0: Oh.
3: Wie weet dat die zich dan ook hier kan vestigen als het zeewater warmer wordt.
0: Ja.
3: En
0: haaien?
3: Want die zitten er al, hoor.
0: Ja, precies. Er zitten wel kleinere haaien, maar die echte grote rakkers?
3: Ik denk, ja, daar is het ook wel misschien wat te ondiep voor. Dus het is natuurlijk, temperatuur is belangrijk, maar het moet ook wel het juiste habitat zijn.
0: Ja, ja.
3: Dus of je echt hier witte haaien en reuzenhaaien hebt, dat weet ik niet.
0: Nee, nou, laten we ervan uitgaan van niet voorlopig. Maar dat er wat verandert is duidelijk. Voor de mensen die gaan zwemmen in de Noordzee is het misschien heel aangenaam. Maar voor de onderwaterwereld is het best wel heftig wat er gebeurt eigenlijk, als ik het samen mag vatten.
3: Ja, ja, dat klopt.
0: Ja. Dankjewel, Lennart, dat je even bij ons in de uitzending wilde zijn.
3: Ja, graag gedaan.
0: Lennart van der Pol hoorde je, onderzoeker van Wageningen Marine Research.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, het is tijd voor de sport met Erik-Jan Brinkman. En die heeft denk ik nog steeds een smile op zijn face. Want die was gisteren bij de wedstrijd van AZ tegen PSV. En dat liepen we toch een eentje lekker. Erik-Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Patricia.
0: Was het fijn om daarbij te zijn?
2: Nou ja, kijk, ik bedoel, we zijn natuurlijk voor AZ in dit geval tegen PSV. Maar de wedstrijd verloor daar wel een beetje haar karakter. Omdat die rode kaart natuurlijk van PSV in het begin. Dus dan kreeg je een beetje 11 tegen 10.
0: Ja, dus ja.
2: Die 1-3 in graad, in de zin van waar staat AZ? Het is het begin van het seizoen. Dus dat vond ik eigenlijk wel jammer. Maar ik kan me voorstellen als AZ-fan in Eindhoven. En dan met 4-0 winnen van de landskampioen. Dat is natuurlijk geweldig.
0: Mooi, ja.
2: Zeker, zo vaak wint AZ niet een prijs. Het was pas de tweede keer dat ze die Supercup, de Johan Cruijffschaal, naar Alkmaar haalden. Het leverde overigens geen feestje daarop.
0: Oh.
2: AZ had ook duidelijk via de eigen kanalen gecommuniceerd van we doen geen huldiging. Het is toch niet, ja, het is
0: nee.
2: niet de beker, de KNVB-beker.
0: Nee. Het is niet waar je het hele seizoen naartoe hebt gewerkt. Het ultieme hoogtepunt aan het einde van het seizoen. Hè? Het is eigenlijk een beetje gek.
2: Kijk, wij denken het gaat over één wedstrijd. De trainers zullen zeggen van ja, om in die wedstrijd om daar te komen, moet je wel het hele seizoen presteren. Dan wel de beker winnen, dan wel de competitie winnen.
0: Ja.
2: Maar ja, dit is niet de absolute hoofdprijs. Maar wel,
0: nee, want dat
2: leuk
0: is
2: voor,
0: misschien
2: voor
0: wel goed om even uit te leggen. Die Johan Cruijffschaal, die wordt dus gespeeld door de bekerwinnaar van het afgelopen seizoen en de landskampioen. Dat is altijd die twee tegen elkaar. Dus dat is op zich natuurlijk wel een leuke titanenstrijd, kun je zeggen. Maar in dit geval viel het dus eigenlijk een beetje voetbaltechnisch tegen vanwege die vroege uitvaller bij PSV.
2: Ja, van de andere kant, volgend jaar of over een paar jaar. En dan kijk je wie was de winnaar van de Supercup. AZ.
0: AZ hoor.
2: Even kijken van die rode kaart.
0: Nee.
2: En
0: maar
2: dan
0: goed.
2: Staat er 4-0
0: ja.
2: In Eindhoven staat natuurlijk.
0: Zo is het. Maar goed, er was dus geen feestje na afloop. Ja, het gaat ook weer gewoon beginnen natuurlijk het seizoen. Hè? Ze moeten een beetje fit blijven.
2: Ja, het begint aankomend weekend. Hè, de eerste speelronde van de Eredivisie. En AZ die speelt dan thuis tegen de promovendus ADO Den Haag. Dus dat is gelijk denk ik een tegenstand wat prettig is.
0: Ja, lijkt me ook inderdaad. Nou, van Alkmaar gaan we even naar Amsterdam. Daar was ook van alles te doen vandaag.
2: De open dag van Ajax op een maandag, dat gebeurt eigenlijk al vaker. Je zou zeggen van in het weekend is wat prettiger. Maar misschien is het ook wel om een beetje die drukte tegen te gaan. Het was nog steeds heel druk bij die open dag vandaag van Ajax. Er gebeurde van alles rondom het stadion, in het stadion later. Het hoogtepunt is natuurlijk de presentatie van de Ajax-selectie. En we spraken wat Ajax-fans over de kansen voor dit jaar.
3: Dit jaar is ons jaar. We worden dit jaar kampioen, 100%. Ik heb er heel veel vertrouwen in.
4: Ja, met dit team kunnen we wel winnen.
5: Ajax gaat altijd voor de prijzen, elke prijs.
6: De treble.
7: Ja. De treble? Er is wel heel veel vertrouwen.
6: Ja. Nou, het moet lukken. Het moet lukken.
0: Nou, leuk. Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij de Ajax-fans. Kijken ze door een roze bril of zijn ze gewoon puur realistisch? Wat denk jij?
2: Ik denk wel dat Ajax mee gaat doen om de titel. En wat die laatste jongen zei, de treble, dat heeft natuurlijk te maken met niet alleen de landstitel, maar ook de KNVB-beker, wat ook natuurlijk prima kan. En dit jaar speelt Ajax in de Conference League, het derde Europese toernooi. Waar ze vrij aardig bezig zijn, maar ze zitten nog in de voorronde. Dus om die te winnen is nog een hele lange weg. Maar ze zijn daar niet kansloos in, maar het zal wel een kleine kans zijn. En mochten ze 3 prijzen winnen, ja, dan staat heel Amsterdam op zijn kop. Maar om de titel, om daar mee te doen, dat is zeker wel realistisch. Want PSV is nu 3 keer landskampioen geworden. Na gisteren dus 4-0 verloren van AZ. Dat feest houdt natuurlijk ook al een keertje op in Eindhoven. En als je kijkt naar Ajax, en dat is vooral te danken aan die nieuwe technisch directeur, Jordi Cruijff, wat hij allemaal naar Amsterdam heeft gehaald, te denken Daily Blind, maar ook miljoenen aankopen zoals de Brazilianen Henrique Leonardo. Afgelopen weekend Julius Brandt, een Duitse topspeler. Dat is toch enorm knap om die te halen. Er wordt waarschijnlijk ook nog de doelman van FC Barcelona gehuurd, Marc-André ter Stegen. Vanochtend werd er zelfs gesproken over Noah Lang, de international van het Nederlandse elftal, dat die weer terugkeert bij Ajax.
0: Nou,
2: dus dat is toch wel bijzonder wat er allemaal gebeurt.
0: Zeker, ja,
2: zeker.
0: Dat lijkt allemaal de goede kant op te gaan. En dat mag ook wel eens een keertje. En Ajax speelt ook donderdag gelijk weer, hè?
2: Ja, wat ik net vertelde, die Conference League, daar speelt Ajax in die voorrondes. Ze hebben in het tweeluik hebben ze van Vojvodina, de ploeg uit Servië, overtuigend gewonnen. Bij elkaar opgeteld, 2x4-1, dus 8-2. Nu heb je het Ierse Shelbourne, dat is donderdag dan thuis de tegenstand in de Johan Cruijff Arena. En de donderdag erop, dus over anderhalve weken, dan in Dublin de return. En dan krijgen ze nog een play-offs, dat is dan de laatste voorronde eigenlijk van van de Conference League voordat ze in het hoofdtoernooi terechtkomen. Dat is vandaag duidelijk geworden dat dat de winnaar wordt van het tweeluik FC Sion uit Zwitserland of het Armeense FC Noah. Dus
0: ja,
2: ja. Dat is papier.
0: Eén van die twee. Erop. Ja, zeker. Ja, ja. Goed. Nou, niet te ver vooruit lopen, want eerst donderdag maar eens eventjes tegen het Ierse Shelbourne. En dat is uiteraard weer te volgen in ons live blog op NH Sport en NHNieuws.nl. Dank voor nu in elk geval, Erik Jan.
1: Vandaag de dag.

0: Precious Little Diamonds. Je luistert naar NH Vandaag de Dag. En zo dadelijk na het nieuws van 5:30... dan kun je hem weer gaan winnen. Die mooie, leuke, opvouwbare mini-koeltas. En wat is die handig met dit warme weer. Daar kun je mooi 4 blikjes in bewaren bijvoorbeeld. Of een koele salade. Nou, als je mee wil spelen, dan zou ik zeggen, pak je telefoon alvast, leg hem alvast aan de lader, dat je goed kan meespelen straks door te bellen. Na het nieuws van 5:30 zal dat zijn. Over een kleine 10 minuutjes dus. Maar eerst het nieuws, Lotte, wat zit daarin?
1: De politie is op zoek naar meer informatie over een vermiste man uit Haarlem. Ik vertel je zo meer.
2: Dit is een uittip.
3: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
2: Dit was een uittip.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Nu bij Dirk, bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar Ik word lid van Max.nl.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Ik ben Romy, uit Worbeveer.
12: Ik ben Tido en ik kom uit Haarlem.
13: Ik ben Maas, oud en helder.
14: Ik ben Arnold, uit Kastrikum.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01. In Heemstede is het 30 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie onderzoekt de beschieting van een huis in Amsterdam-Zuidoost. Vanmiddag is daar een kogelinslag gevonden. Wat er precies gebeurd is en wanneer er geschoten is, is nog niet helemaal duidelijk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De politie hoopt dat er getuigen zijn die meer weten en dat zij zich melden. Dat kan ook anoniem. 5 juli werd er al cameratoezicht ingesteld in diezelfde straat na een explosie. De politie meldt aan het Parool dat dat in een ander deel van de straat is. FNV Havens roept havenmedewerkers op om volgende maand het werk neer te leggen. De vakbondsleden zijn vandaag geïnformeerd over de plannen. Het gaat om leden die in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Zeeland werken. Plan is om op vrijdag 4 september tussen 11:15 en 7:00 geen schepen te behandelen. Reden voor de staking is het plan van het kabinet om te bezuinigen op sociale zekerheid. Volgens de vakbond is er veel animo voor de staking, schrijft nu.nl. Ook in andere sectoren zijn er binnenkort plannen voor stakingen, zoals in het openbaar vervoer en in de schoonmaak. De politie is op zoek naar meer informatie over de 58-jarige Mark uit Haarlem. Hij wordt al bijna 3 weken vermist. Hij is 15 juli het laatst gezien in de wijk Parkwijk. Mogelijk is hij lopend richting het duingebied vertrokken. Sinds die dag is er geen contact meer met hem geweest. Wel is er een paar dagen later met zijn pinpas betaald in Zandvoort. Mark heeft een slank postuur, een lichte huidskleur en grijs haar. Ook heeft hij tatoeages op beide handen. Bij ons op de website is een foto van hem te zien. En de kans is groot dat je een deze dagen een groep ooievaars ziet. Die bijvoorbeeld samen op een gebouw zitten of in de lucht zweven. In augustus begint namelijk de trektijd voor de ooievaar, is te lezen bij de NOS. Het afgelopen jaar waren er in het land zo'n 2000 broedparen. En dat is een groot verschil met decennia geleden. In de jaren 60 was de vogel bijna uitgestorven. En in de jaren 80 waren er maar 16 broedparen. Sindsdien is de populatie elk jaar weer groter geworden. Nederlandse ooievaars vertrekken deze en volgende maand richting het zuiden. Vanaf februari vliegen de volwassen ooievaars dan weer terug naar het noorden om nieuwe eieren te leggen. En de jongen blijven een paar jaar weg tot ze zelf kunnen broeden. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel Lotte. Wij gaan verder met het weer van onze eigen weerman Jan Visser. Die is weer thuis en terug bij ons op de radio. Goedemiddag Jan.
13: Dag Patricia, goedemiddag.
0: Hi, fijn je weer te horen. En je komt wel weer met zijn neus in de boter terug. Met gelijk weer, nou ja, heel heet weer.
13: Dat mag je zeggen.
0: Ja, toch? Ja, het is echt puffen geblazen.
13: Ja, zeker. Het is wel, en morgen ook nog, zijn het misschien ietsje minder. Maar ja, dan zit je met meer vocht in de lucht. Misschien is dat is feitelijk nog minder prettig natuurlijk.
0: Ja.
13: Maar daarna zien we de temperatuur toch, de opluchting van veel mensen, denk ik, wel weer wat zakken. Dus, maar vandaag was het inderdaad tropisch warm. Het werd in Purmerend bijna 33 graden. Ook in de regio Zaandam, temperaturen rond 33, Hoofddorp. Schiphol 32 graden, Den Helder 31, dus in de hele provincie, uitgezonderd Texel 29 graden. Dus tropische temperaturen zijn nu wel wat aan de kust aan het zakken. En dat komt omdat de wind iets meer aantrekt uit het westen. Maar al met al is het nog steeds erg warm. En in het zuidoosten van het land werd het 35 graden, ruim. De luchthaven van Maastricht 35,5 graad. En dat is de zevende keer, Patricia, dit jaar, dat de temperatuur ergens in ons land, de grens van 35 graden, extreem warm bereikt en overschrijdt. En dat is een evenaring van het record uit het jaar 2020.
0: Zo.
13: Toen hadden we er eind juli en augustus zo verschrikkelijk veel hitte. En toch ook totaal 7 dagen. Nou, daar blijft het gelukkig voorlopig bij. Want die 35 graden zal in ieder geval de komende 10 dagen, denk ik, niet worden bereikt.
0: En daarna zien we wel nieuws verder. Ja, daarna zien we wel verder. Maar betekent dat dan ook dat er gelijk heel veel regen gaat vallen, Jan?
13: Nee, was dat maar waar. Nee. Tenminste, voor de natuur en zo. Ja. We zien op dit moment een grote onweersactiviteit boven delen van Frankrijk. En dat zijn ze ook gegund, die mensen daar, want daar is het ook ontzettend droog. Maar bij ons blijft het, althans in onze provincie, droog. Misschien in Limburg een bui. Hè, dat zou gezien de grote natuurbrand in het noorden van Limburg wel uitkomen. Maar erg veel zo dan de dijk zit het niet. En dan morgen, ja, dan waait de wind uit het zuidwesten. In de middag draait de wind naar het westen. Ja, er wordt vochtige lucht aangevoerd. In de ochtend dan wel droog en zon. Maar de temperatuur gaat toch weer richting een graad of 30. En dan in combinatie met de luchtvochtigheid is het toch behoorlijk klam. En in de middag, dan met die westenwind zal de temperatuur wel wat zakken. Komt wel meer bewolking. Kleine kans op een bui. Ik hou het erg laag wat de kansen betreft. Dan kan het misschien nog meevallen. Het oosten van het

0: Avond voor jou.
1: Hetzelfde.
0: Joe. Kijken we ook nog even naar de situatie op de weg. Er staan een paar files op de A5, bijvoorbeeld van Hoofddorp naar Amsterdam, tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. Daar heb je 6 minuten vertraging door een ongeluk. En omrijden kan via de A9, de A4 en de A10. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar, tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk-Oost, heb je een kwartier vertraging, komt door wegwerkzaamheden. En dan de A27 van Utrecht naar Almere, tussen Hilversum en Eemnes, daar nog 7 minuten vertraging.

0: Je hoorde Patrick Hernandez. Wat was dat? Een mega zomerhit ergens in de jaren 70, denk ik.
1: Nou, herinner je het je nog dat het een zomerhit was?
0: Echt wel, ja. Oh, okay. Ja, nou, ik weet vooral dat wij kwamen toen in Italië, waren we op vakantie. En daar schalde dit echt overal uit de speakers.
1: Oh ja, dat is
0: ja, dit ken ik echt van de camping.
1: Nou, vond
0: ik
1: gewoon leuk.
0: Ja.
1: Dus je hebt er een Italiaans sausje zit eroverheen.
0: Absoluut, ja.
1: Leuk.
2: En vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
2: Het is zomer.
0: Ja, lieve Irene, het is zomer, dat kun je wel stellen. Meer dan 30 graden overal, maar oké. Deze zomer doen we allemaal leuke dingen. En dat doen we altijd natuurlijk wel. Maar we helpen je een beetje de zomer door met leuke spelletjes, lekkere zomerplaatjes, vakantieplaatjes, et cetera, et cetera. En vandaag doen we het spel. En dat spel, dat is eigenlijk heel simpel. Dat is gewoon even raden wie, wat of waar ik ben.
2: Okay. Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
2: Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik?
0: Ja, ik ga zo een hint geven. En als jij weet wat ik dan ben, dan kun je deze prachtige en ook opvouwbare mooie koeltas winnen. En hij
1: is
0: echt heel leuk.
1: Wat dus? Want ik denk wie, wat, waar, dat is best moeilijk, hè?
0: Ja, maar het is vandaag dus een wat.
1: Oké, okay,
0: wat ben ik? Ja, wat? Dat scheelt er weer iets misschien in de... Vandaag. Ik ben wat. Ik ben iets. Ik ben iets. En ik ga zo de hint geven. Dan kun je dus de koeltas winnen. Pak je telefoon alvast bij de hand. Je kunt ook een gokje wagen. Ik zet erbij even mijn zonnebril op voor wie meekijkt via de webcam. Dat is een prachtig mooie NH zonnebril. Hier wil je wel mee op het strand gezien worden. Zeker met dat coole koeltasje erbij. Die zonnebril die win je alleen als je het meteen weet. Dus...
1: maar het is staat je zo.
0: Oh ja?
1: Krijg je helemaal festival vibes hiervan.
0: Festival vibes.
1: Yes.
0: Leuk mensen. Nou, speel lekker mee. 088-850-51-52. Dat is het nummer. En hier is...
2: Hint 1.
0: Hint 1. Oké, de hint is... Ik ga meestal heen en weer, maar soms ook op en neer. Wat ben ik? 088-850-51-52. Ja, en Irene, jij weet ook niet wat het is.
1: Nee.
0: Nee. Maar heb jij zelf al enig idee? Misschien.
1: Nee,
0: misschien.
1: Maar ik heb je wel bedenkt.
0: Ik ga eens even kijken wat Debbie daarvan denkt. Mensen bellen, hè? 088-850-51-52. Debbie, goedemiddag.
4: Goedemiddag, ik denk een veerpont.
0: Jij denkt een veerpont. Ja, je zit wel in de buurt, maar het is niet precies wat ik bedoel.
4: Okay,
0: dus je mag gewoon nog een keer bellen, Debbie. Tot straks. Doeg, doeg. We gaan verder met Corrie, denk ik. Corrie, goeiedag.
5: Goeiedag.
0: Hallo, vertel het eens.
5: Ik denk zo'n loopband op de kermis.
0: In het Lunapark.
1: Ja.
0: Oh, in het Lunapark bedoel je? Want dat is best wel eng eigenlijk, toch? Heb je het wel eens gedaan?
5: Op de kermis heb je zo'n loopband, dan lopen ze omhoog, dan ga je heen en weer en schudden.
0: Ja, ik snap precies wat je bedoelt, maar het is niet wat we zoeken vandaag. Helaas. Goed zo, dag. Fijne dag, hoi. Nou, bel ons 088-850-51-52. Dan ga ik nog een hint geven. En die hint, dat is hint nummer 2 alweer.
2: Hint 2.
0: Daarmee verlies je dus wel terecht op de zonnebril.
1: Oh,
0: dat moet ik er wel bij zeggen. Ja, dus
1: jammer.
0: Dan is het alleen een koeltas.
1: Oh.
0: Ja, maar dan gaan we toch weer even terug naar Debbie. Want ja, daar moeten we wel eerlijk in zijn. Die belde als eerste. Ja. En Debbie, ik heb nog een extra hint voor jou. De meeuwen vliegen graag een stukje met me mee.
4: Wat? Een kabelbaan.
0: Een kabelbaan. Nee, dat is ook niet goed. Nee, maar Debbie, snel bellen, doeg. Ja, wat kan dat zijn? De meeuwen vliegen graag een stukje mee. Anja, goedemiddag.
6: Ik ben het kwijt.
0: Oh, je bent het kwijt. Dat is even jammer. Nou, dan moet je zo weer terugbellen. Doeg. Ja, dat is dus niet goed als je het kwijt bent. En we gaan door met Jennifer. Goedemiddag, Jennifer.
7: Hoi, Patricia. Ik denk een veerboot.
0: Ja, een veerboot. Ja, dat is waar. Ja, nou, dat is op zich wel goed. Wat vind jij, Irene? Jij bent de jury.
1: Ja,
0: het is een veerboot.
1: Zoek een specifieke. Dus we gaan anders Jennifer één kans geven. Welke veerboot bedoelen we?
7: Van Texel.
0: Ja.
7: Van Texel naar Den Helder.
0: Ja. Dat is hem. Ja, het is namelijk... hij gaat meestal heen en weer, maar soms ook op en neer.
7: Ja, klopt.
0: En dat is dan natuurlijk als het heel hard waait. Heb je dat wel eens meegemaakt?
7: Nee.
0: Oh, gelukkig.
7: Ik ben nog niet op Texel geweest trouwens.
0: Oh. Oké, okay, nou het doet er niet toe. Jij hebt de koeltas gewonnen, Jennifer. Hartelijk gefeliciteerd.
7: Dankjewel.
0: Ja, leuk. En ik zou zeggen, blijf heel even aan de lijn. Dan gaan we jouw gegevens noteren. En dan komt die koeltas zo snel mogelijk naar je toe.
7: Is goed, Patricia.
0: Oké,
7: okay,
0: dag. Doeg.
2: Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik?
3: Vandaag de dag.
2: NH.

0: Love changes everything. Je hoorde Climie Fisher hier bij NH. Het is bijna 6 uur. En straks dan gaan wij weer op zoek naar een leuk dagplaatje, Irene.
1: Ja, ja toch? Ja, en het heeft iets te maken met een bepaald figuur die niet op een boot stond afgelopen zaterdag bij de grachtenparade, maar
0: wel
1: in AFAS.
0: Ja, ik weet wie je bedoelt. Ja.
1: Gingen ze samen zingen en het codewoord voor straks is duet.
0: Ah.
2: Dit is een uittip.
3: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
2: Dit was een uittip.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Dit is een uittip.
8: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
2: Dit was een uittip.
9: Ik ben Nel. En ik kom uit gezellig Zwanenburg.
10: Dit is Wim uit Amsterdam.
11: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedenavond.
13: Goedenavond. Let op als je de komende uren met de trein rondom Amsterdam moet zijn. Tussen Amsterdam Centraal en Sloterdijk rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. Het duurt waarschijnlijk tot 10 uur vanavond. Mevrouw uit Hoofddorp is afgelopen weekend aangehouden vanwege de mishandeling van een agent in Scheveningen. Ze heeft hem in zijn gezicht geslagen. Hij raakte dusdanig gewond dat hij niet verder kon werken. En de politie onderzoekt de beschieting van een huis in Amsterdam Zuidoost. Vanmiddag is daar een kogelinslag gevonden. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP. Dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Een klein beetje verkeersinformatie meldt de ANWB. Namelijk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk Oost. 11 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Verkeer wordt daar omgeleid.
15: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
16: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
17: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

0: Frankie Valli en Grease hoorde je. Het is 6:08. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, die ogen en oren, dat zijn natuurlijk onze eigen verslaggevers. Zij volgen het nieuws op de voet en maken leuke reportages voor bij ons op de site op nhnieuws.nl. En vandaag was onze verslaggever Daan Visser bij de landbouwshow in Opmeer. En dat is met 10.000 bezoekers, ruim 10.000, het grootste agrarische evenement van Noord-Holland. Daan, goedenavond. Fijn dat je toch nog even bij ons ook in de studio wil aanschuiven. Voor de mensen die zeggen, ja, ik heb er wel eens van gehoord, maar ik weet het eigenlijk niet, ken het niet. Vertel, jij bent er vandaag voor het eerst geweest. Wat is dit voor evenement? Wat moeten we ons erbij voorstellen?
3: Nou, eigenlijk heb ik vooral een evenement gezien naast landbouw. Wat zegt heel veel vee, heel veel trekkers. Dat werk heb ik eigenlijk ook vooral een soort gemeenschapsfeest gezien. Want ik reed het dorp in, zeg maar. En daar overal aan de huizen hing de vlag van het feest, van de landbouwshow. Dus toen dacht ik al van, oké. Dit, is wel, dit wordt wel tof inderdaad, want ik ben gewoon een stadse jongen uit Hilversum. Dus ik werd even hardhandig uit mijn eigen bubbel getrapt. Wat ik heel leuk vind. Dus ik heb me erg vermaakt, moet ik zeggen.
0: Kan ik me voorstellen. Er is van alles te doen. Hè. Er zijn keuringen, er zijn workshops. Maar ook een paar wedstrijden, toch?
3: Ja, rundveekeuring, zeg maar. Dat is een van de wedstrijden. En ook draverij, paard en wagens en dat soort werk. Dus veel publiek, veel sportiviteit natuurlijk. En ja, de reden dat ik er vooral naartoe ging was omdat het vandaag het Nationaal Hitteplan inging. Ja. En je denkt toch van al dat vee daar. Hoe gaan ze zorgen dat de dames het hoofd koel houden, zeg maar? Want we hebben het over koeien,
0: precies.
3: De duidelijkheid.
0: Ja. Nou, misschien ook wel de dames die daar werken en op een andere manier rondlopen. Iedereen moet ze het hoofd koel houden. Maar wat hadden ze gedaan om die dieren daar tegen de warmte te beschermen?
3: Ja, vrij veel. Want even alleen gefocust op de veeteelt, op de koeien. Die allemaal meededen aan de rundveekeuring. Die lagen allemaal onder een tent. En aan het plafond van die tent hingen allemaal ventilatoren. En echt enorme joekels. Dus die hadden, het was gewoon heerlijk. Ik dacht, ik ga hier ook gewoon blijven staan. Allemaal dat soort zaken. Maar dat klinkt allemaal heel erg leuk. Dat doen ze al een paar jaar. Maar eigenlijk sinds gisteren heeft de organisatie al meerdere maatregelen genomen. En dit vertelt ze er zelf over.
4: Veel water aanbieden. De ventilatoren gaan als goed is straks ook aan. Er staat gelukkig ook een windje, dus dat scheelt wel heel erg. Ik vind zelf de warmte nu nog wel meevallen. En ik hoop dat we op tijd klaar zijn, zodat we lekker ze naar huis toe kunnen brengen voor de warmte.
5: Dus het stroomt hier lekker door met de wind. En gelukkig staat er ook nog een windje nu, dus dat is wel heel erg prettig. En wij zorgen gewoon voor vers water voor de meiden. En ik denk dat ze het hier beter hebben dan in stal of in het land. Het waait er lekker door, dus heerlijk.
0: Ja, dat klinkt goed. Ja. Ik denk dat jij het misschien warmer had dan de koeien.
3: Ja, zeker, zeker. Nee, dat waren inderdaad de eigenaren van de koeien die meededen aan een rundveekeuring, zeg maar. Een daarvan had zelfs een derde prijs te pakken, dus dat is altijd erg leuk.
0: Ja.
3: Zij letten gewoon goed op de dames wat dat betreft. Maar de organisatie heeft natuurlijk ook gezegd van, ja, wij moeten ook van tevoren even wat maatregelen nemen. En dit deed de organisatie eraan.
6: We hebben nu ook vanwege de warmte het programma wat ingekort eigenlijk. En ook tegen de juryleden gezegd van vlot er doorheen. En ook we hebben een opstelring van tevoren. Dus waar de koeien al klaar moeten staan. En als dan de ene groep klaar is, kan meteen de volgende erin. Om zo snel mogelijk alles af te ronden.
3: Ik begreep dat zelfs de schaapjes zijn thuisgelaten.
6: Ja, de schapen, de organisatie van de schapen die heeft gezegd van wij komen niet.
0: Nou, ik kan me daar wel iets bij voorstellen.
3: Ja, dat is net iets te intens inderdaad. Maar wat grappig is dat ze binnen die organisatie hebben alle diersoorten een soort van eigen commissie. En die hebben bepaald, en die van de schaap hebben gezegd van, ja, maar met die kluwe wollen pootjes, dat gaat met dit weer, gaat het niet worden.
0: Nee, stel je voor dat wij nu naar buiten moeten met een dikke wollen jas aan. Ja,
3: precies.
0: Ze zeggen wel eens dat wol isoleert, maar met meer dan 30 graden.
3: Ik zou het er niet op wagen.
0: Nee, zeker niet. Nou, maar het was dus een warme en drukke dag, want er was ook gewoon veel publiek op afgekomen.
3: Zo, echt wel. Ja, het was echt overvol. Ik moest eventjes doorrijden om even een parkeerplaats te vinden. Nee, het was echt voller dan vol.
0: Ja, maar voor jou ook de eerste keer. Je had een mooie dag, denk ik.
3: Ik heb me vermaakt.
0: Ja, als stadse jongen op de landbouwdag. Oké. Goed, de reportage die Daan maakte, die is terug te zien bij ons op de site op nhnieuws.nl. En daar vind je ook een verslag van collega Tom. Die liep daar ook rond, maar die heb je niet eens gezien, hè, Daan?
3: Nee.
0: Nee, zo vol was het daar.
3: Precies.
0: Ja, die heeft ook nog iemand gevolgd daar op de landbouwdag van Opmeer. Kijk maar even bij ons op de site nhnieuws.nl. Fijne avond, Daan.
3: Vanzelfde.

0: hallo, daar was ik. Let's groove, Earth, Wind and Fire. Wij zaten eventjes in discussies hier.
1: Ja, dat gebeurt ook wel eens, hè?
0: Zeker, wij zaten in discussie over...
2: Vandaag de dag.
3: Dagplaat.
0: Over de dagplaat van deze dag. Want iedere dag rond deze tijd zoeken wij een leuk plaatje passend bij het nieuws. En daarvoor kijken we vandaag nog even terug naar het legendarische duet dat Madonna afgelopen zaterdagnacht deed met die andere superster Kylie Minogue in de AFAS Live tijdens de World Pride. En dat klonk zo.

0: Jezus erbij liepen.
1: In paars allebei.
0: Ja, ja, en die Madonna. Denk,
1: Grote zonnebril op.
0: Ja, heel erg onder de indruk van het pakje ook wat ze aan had. En het, ze bracht het nummer Love Sensation. En nou las ik dat daar vrijdag een nieuwe versie van verschijnt. Een remix.
1: Ah.
0: Dus ze gaan ook nog een plaatje uitbrengen samen.
1: Ja. Nou, wat leuk. Nou, het bracht ons in ieder geval op het idee om op zoek te gaan naar de mooiste duetten uit de muziekgeschiedenis.
0: En gelegenheidsduetten, hè?
1: Ja.
0: Want ik dacht meteen, ja, Simon en Garfunkel, daar ben je toch niet overheen.
1: Nee, mag dat niet?
0: Oh ja, nee, voor mij ook wel. Ja, nee, mag best.
1: Ja, ja, maar je hebt wel, daar zaten wij dus net over te discussiëren, mensen. Dat is een beetje, wel eens niet dus, wel eens niet dus. Ik vind op zich, als jij een heel mooi duet weet te vinden, gewoon van een vast Simon en Garfunkel duo.
0: Dan mag het ook.
1: Mag het ook. Maar eigenlijk vinden we het het leukst als je op zoek gaat naar inderdaad duetten van zangers en zangeressen die normaal nooit samen zingen. En toen dacht jij bijvoorbeeld aan...
0: Ja, daar kwamen we meteen op Amy Winehouse met Tony Bennett.
2: My life a wreck you're making.
3: You know I'm your...
1: Mooie.
0: Ja. Ze waren ook zo onder de indruk van elkaar. Dat was zo mooi.
1: Ja. Dat snap ik wel. Twee iconen die dan opeens samen gaan zingen. Ja, dat doet iets heel bijzonders, hè?
0: Een heel mooi filmpje van op YouTube. Ja, als je het zou willen kijken.
1: Mooie. Ja, ik moest meteen denken aan Kenny Rogers en Dolly Parton. Ach. Want ja, die hebben een paar liedjes samen gemaakt. Of volgens mij zelfs een heel album. Maar deze springt er toch wel uit.

0: dit is toch geweldig?
1: Ik vind hem prachtig.
0: Ook iconisch. Nou, kom maar door met jullie mooiste duetten. We horen graag van je via 088-850-51-52. Gaan wij op naar het nieuws van 6:30. Daarna hoor je of jouw plaatje van dag de dagplaat is geworden. Die gaan we helemaal draaien.
2: If love was a word, I don't understand. The simplest sound.

0: je met Fame. En daarna, daarvoor hoorde je nog Marlon Rudette met New Age. We gaan naar het nieuws van 6:30. Daarna dan hoor je of jouw plaat vandaag de dagplaat is geworden. Plaatjes zoeken we van iconische duetten.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met Welvarend Wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Ik ben Rob uit Heerhugowaard.
8: Ik ben Bettina uit Alkmaar.
9: Ik ben Ger uit Dirk.

0: is 6:21. In Wormerveer is het 30 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedenavond.
1: Goedenavond. Gedoe op het spoor rond Amsterdam. Er rijden geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Komt door een kapotte bovenleiding. Daardoor is er ook een trein gestrand. Mensen die erin zaten worden geëvacueerd. Het duurt ook nog wel even voordat de treinen daar weer gaan rijden. Waarschijnlijk tot 22:00 vanavond. Een vrouw uit Hoofddorp is afgelopen weekend aangehouden vanwege de mishandeling van een agent. Het gebeurde in Scheveningen. Er waren daar verschillende feesten net klaar. Op een gegeven moment ontstond een grimmige sfeer en de politie besloot de beveiliging toen te gaan helpen. Toen heeft de vrouw een agent in zijn gezicht geslagen. De agent raakte dusdanig gewond dat hij niet verder kon werken. De vrouw is meegenomen naar het politiebureau. De politie onderzoekt de beschieting van een huis in Amsterdam-Zuidoost. Vanmiddag is daar een kogelinslag gevonden. Wat er precies is gebeurd en wanneer er geschoten is, is nog niet helemaal duidelijk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De politie hoopt dat er getuigen zijn die meer weten en dat ze zich melden. Dat kan ook anoniem. Half juli werd er al cameratoezicht ingesteld in dezelfde straat na een explosie. Maar de politie meldt bij het Parool dat dat is in een ander deel van de straat. En de hitte en droogte vormen een serieus gevaar voor de suikerbietenopbrengst. Dat zegt land- en tuinbouworganisatie LTO. Als de grondwaterstanden flink zijn gedaald, groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder. En als het te lang droog is, kunnen ze zelfs afsterven. Door de droogte wordt de weerstand van de planten ook zwakker, waardoor ziektes zich sneller verspreiden, wat de oogst dan nog meer kan aantasten. Ook in de landen om ons heen hebben ze er last van. In het zuiden van Duitsland is de opbrengst waarschijnlijk een derde lager dan vorig jaar. Verwachting is dat dat ook gevolgen zal hebben voor de consumentenprijzen. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel Lotte en fijne avond voor jou.
1: Dankjewel.
0: Gaan we verder met het weer van Jan Visser.
2: Vanavond is het zonnig en warm. Maar in de kustgebieden is de warmte wat minder door een west- tot noordwestenwind. Verder blijft het droog. En dat is ook de komende nacht waarschijnlijk het geval. Kleine slag om de arm voor het gooi. Daar zou een bui mogelijk kunnen zijn. Morgen, dinsdag, in de ochtend droog, een periode met zon. In de middag wat meer bewolking, maar waarschijnlijk op een lokale bui na droog. Wordt op de meeste plaatsen nog zo'n 30 tot 31 graden. En gelet op de hoge luchtvochtigheid doet het klam aan. In de loop van de middag gaat de temperatuur naar beneden. En dat komt omdat de wind eerst uit het zuidwesten, later uit het westen gaat waaien.

0: Studio, je hoorde Phil Collins hier bij NH. En Irene, we hebben het geweten. We vroegen de mooiste duetten.
1: Zo.
2: Vandaag de dag.
3: Dagplaat.
0: Ja, de dagplaat vandaag ging over mooie duetten. Welke stellen wil jij graag nog eens een keertje samen horen? En dan ging het vooral eigenlijk over gelegenheidsduo's. Hè? Dus niet mensen die altijd al samen liedjes zingen zoals Simon en Garfunkel. Die ook prachtige muziek maken, maar mocht ook wel. Maar toch, de meeste mensen komen inderdaad met speciale duo's die voor een bepaalde gelegenheid is even bij elkaar zijn gekomen in de studio of op een podium en daar een fantastisch nummer maakte wat nog altijd met ons meegaat.
1: Zo, het waren allemaal prachtige nummers die zijn binnengekomen. Dus alvast excuses, want niet iedereen kon ditmaal aan de beurt komen, want het waren er echt te veel. Maar we beginnen met Anja. Zij kwam met Kiki Dee en Elton John.
0: Nummer. En ik zag trouwens, terwijl we aan het zoeken waren, dat Elton John met heel veel mensen samen heeft gezongen.
1: Hij is echt duetkoning.
0: Ja, absoluut. Paul die belde, die wilde James Ingram en Paddy Austin horen.
4: Baby, come to me.
0: Ja.
1: Schuifelen maar, jongen.
0: Echt. Heerlijk mooi nummer. Ja, lekker romantisch.
1: Arnold had ook een hele mooie, vond ik. Frans Halsema en Jenny Arian.
5: Vluchten kan niet meer. Oef. Zou niet weten waar, schuilen alleen nog wel, schuilen bij elkaar.
0: Prachtig, hè?
1: Ja, die samenzang, hè?
5: Vluchten kan niet meer.
0: Ja, die stemmen passen zo goed bij elkaar. Ja, ik heb helemaal kippenvel hiervan. Nou, over kippenvel gesproken.
1: Ja, kom maar door.
0: Nancy, die wilde Barbara Streisand met Barry Gibb samen horen. Dan weet je het wel, hè?
1: Ja, dan weet ik het.
0: Beetje een guilty pleasure. Hij heet ook
1: het gaat ook over dat zij dan, of een van de twee, zijn een beetje aan het vreemd gaan. Maar ze zich toch echt niet schuldig over te voelen. Oké, goed. En door.
0: Even de achtergronden.
1: Precies. Rita, Tina Turner en David Bowie.
0: Ja. Dit vond ik ook zo'n opmerkelijk duet, omdat die stemmen zo mooi bij elkaar passen.
1: Ja, en je zou het niet verwachten, toch?
0: Nee. Van tevoren niet.
1: En David Bowie heeft ook meerdere duetten gemaakt.
0: Ja, zeker ja. Ja, met Queen bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja.
0: Heel erg mooi. Dan gaan we door met Juliette. Die wil van Queen Freddie Mercury horen. Samen met Montserrat Caballé. Gesproken.
1: Het is koud in de studio, maar dat is volgens mij niet de reden dat ik kippenvel krijg.
0: Waanzinnig.
1: Wilco had een hele leuke, gouden ouwe Brigitte Kaandorp met Herman Vinkers.

0: Ja, maar ook een heerlijk nummer dit. Ja. En ook een opmerkelijk duet, toch? Van zo'n Franse zangeres met
1: Patrick Duffy.
0: Ja, maar dat was toch een Amerikaan, of
1: nee,
0: niet?
1: Zij was Frans. Mireille was Frans. Ja. Ja, ik denk Patrick Duffy, nee, Patrick Duffy.
0: Ja, want hij was Atlantis, speelde hij. En hij speelde in Dallas, volgens mij.
1: Dat was bijvoorbeeld, we hadden net ook al over dat hij best knap was.
0: Knapperd, zeker.
1: Ja, knapperd was het.
0: Nou, Mireille mocht er ook wezen, trouwens.
1: Oh, oké.
0: Nou, toch? Het was een goed duo. Nou, jongens, dank voor al deze prachtige suggesties. Maar er is er maar één die vandaag de dagplaat kan zijn. Dat is de keuze van Ruud, van Koos en van Marianne. Dat is een liedje dat gemaakt is door Jess Glynn samen met een zanger die Rudimental heet, Macklemore. En het nummer heet These Days. Een heel mooi duet ook. Daar gaan we van genieten.
2: Dagplaat. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: De Shivers hoorde je van Ed Sheeran. Trouwens ook een artiest die graag duetjes aangaat met
1: ook weer eentje.
0: Andere artiesten. Hè? Dat,
1: waar moet je aan denken?
0: Nou, hij heeft nu net die arm met Armin van Buren is volgens mij een duet dat hij gedaan heeft. En met Elton John ook. Martin Garrix is het trouwens, die DJ. Okay. Waar hij mee dat nummer Repeated heeft hij gemaakt. En wel meer. Nou, met Elton John ook. Met Camila Cabello heeft hij ook een duet gedaan. Ja, het is ook gewoon een artiest die het gewoon heel leuk vindt om met andere muziek te maken. Ed Sheeran.
1: Volgens mij het allerleukste, toch?
0: Daar gaat het ook om, absoluut. Hé, lieve Irene, het is al 7:50. Laten we even gauw terugkijken.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Zo is het. We gaan terugkijken op deze maandag, de 3e augustus. Het was de dag dat Francis in de ontbijttafel vertelde dat hij jarig is. En dat wilde hij eigenlijk helemaal niet benoemen. Maar Anne dus toch wel.
1: Ik dacht dat jij het met de stilte voorbij wilde laten gaan.
3: Anne, ik ben een leeuw. Dat is drama. Dat is dus heel erg roepen, nee, ik wil niet. En dan in de studio komen en geen vlaggetjes vinden. En dan denken, ze hebben er niet aan gedacht.
1: Ik heb dit kluisje, ik heb het expres niet gedaan. Omdat ik dacht dat je het zo erg vond.
3: Ik ga te verder. Je hebt echt vlaggetjes, Anne. Ja, maar wat onwijs lief.
1: Het is toch leuk als je jarig bent? Dan horen toch slingers bij?
0: Mee eens. En ik ben ook een leeuw, dus ik snap wat hij bedoelt. Ja, je wilt natuurlijk ergens niet in het middelpunt staan, maar ergens ook weer wel. Dus het is...
1: Hij zegt het zo leuk, hè?
0: Heel grappig, ja, leuk. Het was ook de dag dat luisteraar André bij June tot 2 geen moment hoefde na te denken over zijn pimpampet antwoord.
4: Wat kun je in je hand houden met de volgende letter?
1: Oké, wat kan er in de hand? In de hand houden met de P van Pieter.
5: Pimmel.
1: Ja.
5: Sorry. Ik was heel erg gevat.
0: Ja, heel gevat inderdaad.
1: Ja, zo
0: snel kwam dat eruit. Goed, bij ons in Vandaag de Dag hadden we het over wie voor je planten, post of huisdieren zorgt als je op vakantie gaat. Nou, Marjolein gebruikte een apparaat dat de vissen automatisch voert.
6: Ze heten Haaland, Mbappé en Garnacho, want ze zijn van mijn zoontje.
0: Oké. Ja,
6: en die is sowieso altijd een beetje spannend. Van is Mbappé wel snel genoeg om ook goed te halen? Haaland is een soort haai. Die vreet al die korrels heel snel op.
0: Ja.
6: En deze keer ging het niet goed. Want Mbappé, die was dood.
0: Mbappé, die was dood. Ja, ze vertelde het ook fantastisch, deze vrouw. Ja, het was zielig. Het was misgegaan met Mbappé. En we dachten nog, van, nou, misschien kon ze nog een andere Mbappé kopen voor haar zoontje. Nee. Maar ze is uiteindelijk toch maar eerlijk tegen hem geweest. En ja, toen had hij ook tegen haar gezegd van... maar ja, mam, hij was toch ook al heel oud.
1: Wat goed, hè?
0: Ja, knap hoor.
1: Ja.
0: Maar ik vind het heel grappig om je vissen naar voetballers te noemen. Dat vind ik echt heel geestig.
1: En dan vooral te kijken welke het hardste zwemt, hè?
0: Ja, en ze vertelde dat Mbappé nogal lui was. Ja. Ik was niet vooruit te branden. Nou, geestig.
1: Sloomduikelaar.
0: Ja. Goed, morgen dan is er natuurlijk weer een dag... en dan gaan ze in de ontbijttafel bellen... met de mannen achter deze video's op Instagram...
7: Oh.
8: Oh,
7: zullen we die meenemen?
8: Zoekers.
7: Ja, wij zitten altijd, wij jagen op grof vel.
9: Hey, dit is wel hard.
7: Dit is wel hard.
9: Ja, lachen man, Bob Marley-pose, toch?
7: Voor het balkon. Hey, hier, 3 lampionnetjes op zonne-energie, man, dit is voor ons balkon.
9: Ja, die zijn leuk, neem maar mee.
0: Ja, je kan van alles vinden op straat.
1: Echt wel?
0: Dit zijn vuilnisjagers, Pim Joost en Han Welvaart. Die trekken door de straten van Amsterdam op zoek naar pareltjes tussen het vuilnis. Een beetje concurrenten voor jou, lieve Irene.
1: Ja, de morgensterren.
0: De morgensterren. Jij doet het ook graag.
1: Ja, ik doe het ook graag, maar dat is genoeg voor iedereen.
0: Dat is ook zo. Wat is het mooiste wat je ooit bij het vuilnis hebt gevonden?
1: Een koperen kroonluchter. Voor €150 binnen een uur op Marktplaats doorverkocht.
0: Niet.
1: Ja, echt. Ja, echt.
0: Wauw, wat goed, hé. Ja. Ja, je hoeft het niet eens zelf te gebruiken.
1: Nee.
0: Je kan het ook weer doorverkopen.
1: Een handeltje van maken, ja.
0: Ja, slim. Nou, je hoort er morgenochtend veel meer over in de ontbijttafel met Francis, die dan dus een jaartje ouder is. Ja, mooi toch?
1: Heel mooi.
0: En we hadden het vandaag veel over deze dame, die dus optrad afgelopen zaterdagnacht in de AFAS Live vanwege de World Pride. We gaan nog eventjes een heel nummer draaien van Madonna. En we wensen je een mooie avond allemaal. Doei! Doei!

0: gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Stuntset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
1: Dit was een uittip. De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020-670-6067. Smitje met DT.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Ik ben Olga en woon met uitzicht op een prachtige magnoliaboom in Amsterdam.
5: Ik ben Gerhard en woon bij de mooie Schellingwouderbreek.
6: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 7 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
9: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel. En dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
8: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
10: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
8: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Hoogstedt. Door de overwinning neemt Hoogstedt de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Non-stop muziek.
12: De NH Muziek.

0: zaterdagavond Over de Top met Jelmer Vlot en Eva Breda.
1: Eva en ik staan vaak te hossen op 90s en Zero's feesten en brengen dit feestje nu naar Over de Top. Het allerbeste uit de 90s en de Zero's. En geloof me, oh, er zitten parels tussen. Zoals deze bijvoorbeeld. Oh, wat dacht je van deze? En natuurlijk de Queen.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij

0: Ik ben Joyce uit Annapolona.
1: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
2: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
3: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
0: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 8 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
6: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere gul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
5: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauksett heeft de 3e etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
7: Hauksett pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
5: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als 2e en 3e. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH

0: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
1: Ik ben Lely Zilverweg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
2: Ik ben Marjolein en ik woon in Koerdijk.
3: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
4: Ik ben Evelien
5: uit Beverwijk.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 9 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwin Gevers.
8: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar grip op te krijgen.
7: In de Verenigde Staten zijn twee mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door drie ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. Vier vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
9: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
7: Het weer, in het zuidoosten kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1965.
1: 1981.

0: Ik ben Heiko uit het druisende Velsen-Noord.
1: Ik ben Edgar uit Hilversum.
2: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
3: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 10:00. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
5: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
4: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
6: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
4: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek. De NOS.

0: Frits Barend.
1: Nou, deze inleiding is voor mij de lol over jou.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Gabrielle en ik kom uit Laren.
1: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
2: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
3: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
4: Ik ben Bart en ik kom uit Hoogkaspel.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 11 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Ik ben Ronja en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
3: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
4: Ik ben Amy en ik kom uit Amsterdam.
5: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 12 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer: de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden met temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: Ik ben Heiko uit het druisende Velsen Noord.
1: Ik ben Edgar uit Hilversum.
2: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
3: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 1 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europese kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Tini uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
2: Ik ben Hans en woon in het gezellige Amstelveen. En luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel
1: Noord-Holland. Het is 2:00.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9:00 geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Non-stop muziek.
4: De NH